0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Give it drama some, y'all.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben, maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep, dat was voorspelbaar, maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles pas een paar jaar wordt uitgesproken en dan is iedereen alles weer vergeten en dan voordat we het weten wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk land als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche. Een van de NHL franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu een record gevestigd, hè, qua salaris in de NHL.
2: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is het Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld. Voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar. Voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
1: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar dus met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
2: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die 10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour, won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. En in het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal de record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA club of franchise Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem en dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld omgaat en veel geld valt te verdienen, dat het toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe langer meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Te meer daar nogmaals het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daar tegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans is ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluidt $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. In die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach: pak die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd En iedereen weet dat intussen, hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. Dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits. En op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft. Want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met de opdracht schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat te wijd is aan Telgenkamp. Nou, tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport. En dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
2: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten. Maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Boting van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup, die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloond om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kans op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat het verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben. Want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche als sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcohol gebruikt in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt het natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht: We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En dat die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens: Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en het niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede ingooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Ja, dat wit kun je dan iets later, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
2: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
2: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk, de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluid voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat de eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want dat is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft verkocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten. Zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
2: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, en kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League. Heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in zes grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer, en dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak. Dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je zo op een rijtje zet, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt, want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
2: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Wereldtitel nummer 6 en de derde MXGP-titel die zijn binnen voor motocrosser Jeffrey Herlings. In het Turkse Afyon Karahisar liet de Brabander andermaal zien waarom hij de beste is. Met het winnen van de kwalificatierace, de twee manches en dus ook de gehele Grand Prix was dit alweer de vijfde GP op rij met de perfecte score. En met de overzeese races in China en Australië nog te gaan is het nu dan de strijd om plek 2 tussen Romain Fevre en Tim Geiser waar we de ogen op kunnen richten. Ik ga erover in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws. Steven, een hele goede middag.
2: Een goede middag.
1: Jeffrey Herlings, de man die, laten we eerlijk zijn, onderhand geboren is met een KTM-motor tussen zijn benen, pakt gelijk de titel in het eerste jaar van zijn overstap naar een nieuw merk met Honda.
2: Ja, dat had ik natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Eventjes wat aanpassingsproblemen. Net wat je zegt, een 17-jarig huwelijk met het Oostenrijkse merk achter de rug. Dan wordt het natuurlijk niet eenvoudig op om eventjes de overstap te maken en eventjes meteen mee te doen voor de wereldtitelstrijd. In de beginfase van het kampioenschap botste hij dan ook regelmatig op Lucas Koenen. Maar ja, het kwartje is deze keer de andere kant op gevallen in het voordeel van Herlings. En ja, de zesde wereldtitel is binnen. De derde MXGP-titel is binnen. En voortreffelijk gedaan. Meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen. Bijzondere opdracht die hij heeft volbracht. En zo vroeg in het seizoen al.
1: Ja, want nog twee Grand Prix te gaan is redelijk aan de vroege kant. Maar ja, we weten ook, er was al het hele seizoen een keiharde strijd gaande met die jonge Belg, Lucas Koenen. Nou ja, die raakte dan zwaar geblesseerd. Is eigenlijk wel klaar voor de rest van het seizoen. Nu weet ik dat een wat-als-vraag altijd een beetje nutteloos is. Want het is niet gebeurd. Dus je kunt er weinig over loslaten, maar... In hoeverre had jij de titel ook naar Jeffrey Herlings zien gaan op het moment dat Lucas Koenen niet zwaar geblesseerd was geraakt?
2: Ja, een hele moeilijke vraag. Wat als en motorsport is niet de perfecte combinatie in motocross al helemaal niet. Heel veel mensen zeggen van ja, als Koenen niet geblesseerd was geweest, dan had hij nooit gehaald. Nou, als ik één ding in al die jaren heb geleerd, is het nooit te moeten zeggen tegen Jeffrey Herlings. Dat gaat je nooit lukken. Ja, dat is hetzelfde als een stier een rode vlag voorhouden. Dan vraag je zelf om problemen. Dus ja, ik durf niet te zeggen, die nul scores door de machineproblemen in Letland en Duitsland, ja, die hebben hem op achterstand gezet. In het verleden heeft Herlings ook 3 titels verloren, nagenoeg zekere titels, want ja, ook dan kun je zeggen als, die heeft hij niet gewonnen door blessures. Nu wint hij hem door blessures. Nee, ik denk het niet, want we zaten nog halverwege het seizoen, tijdens die Grand Prix van Engeland, toen het misging met Lucas Koenen. Herlings is toen echt in bloedvorm gekomen, is eigenlijk niet meer klopbaar geweest. En ja, we kunnen het nooit zeggen, maar had Lucas Koenen van die vorm deze Jeffrey Herlings kunnen kloppen? Ja, een vraag waar we nooit een antwoord op zullen krijgen.
1: Wat is er ineens gaan klikken bij Jeffrey Herlings vanaf eigenlijk die Britse Grand Prix? Want hij won toen ook beide manches. Hij werd toen vierde in de kwalificatierace. Daarna eigenlijk Tsjechië, Lommel, Zweden, Nederland en nu Turkije. Alles de perfecte score. Wat maakte dat het ineens dan in die tweede helft van het seizoen helemaal lijkt te klikken tussen die Honda en Jeffrey Herlings?
2: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Maar ja, opeens vallen de puzzelstukjes bij elkaar. Natuurlijk is die titelstrijd die strijd met Koenen is in één keer helemaal anders. Koenen stond nog aan de leiding, stond ruim aan de leiding voor die Britse Grand Prix. Ja, dat gaf natuurlijk Herlings weer wat hoop om de aansluiting te vinden. Hij moest direct grote stappen zetten, want toen wisten we niet hoe lang de blessure van Koenen ging duren. En hij is daarna eigenlijk onklopbaar geweest. Het enige wat hij nog meegemaakt heeft is de kwalificatiecrash op zaterdagmiddag na de botsing met Romain Fevre. En sindsdien is hij eigenlijk door niemand meer geklopt. En ik denk, het is een combinatie. Hij is natuurlijk op en top fit. Heeft een redelijk beperkte voorbereiding gehad door die overstap van KTM naar Honda. Echt pas op 1 januari mocht hij met de Honda gaan trainen en gaan testen. Ze hebben natuurlijk daar wat achterstand opgelopen. Maar goed, die is inmiddels ruimschoots weggewerkt.
1: Nou, dan spoelen we vooruit wat dat betreft naar Turkije, naar het afgelopen weekend. Wat ik zo frappant vond, was dat Jeffrey Herlings, die nou ja, toch menig record op zijn naam heeft staan, ook niet geheel onbekend is met het winnen van races, van wereldkampioenschappen, aangaf na afloop dat hij ontzettend slecht had geslapen, maar 3 uurtjes, omdat hij zo zenuwachtig was. Dat had ik niet verwacht.
2: Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, ja, moet hij nou op 32-jarige leeftijd nog zenuwachtig zijn? Heeft alles toch al meegemaakt? Heeft overal alles gewonnen? Motocross of Nations gewonnen? Amerikaanse motocrosswedstrijd die hij toen heeft gereden gewonnen? Wereldtitels, 5 op zak. 122, 123 Grand Prix overwinningen, manche overwinningen. De man in vorm. En ja, zelfs hij blijkt gelukkig toch menselijk te zijn en zenuwachtig te zijn voor het winnen van de volgende titel. Nou, het was absoluut niet te zien aan zijn rijden. Al moet ik eerlijk zeggen dat teamcollega Tom Fiala toch wel behoorlijk wat vroeg van zijn Honda-collega. Dat zorgde nog voor wat spanningen. Maar ja, de zege is binnen, de titel is binnen. Ja, ik hou mijn hart nu al vast voor de wedstrijden in China en Australië.
1: Ja, want de druk is er dan nu echt helemaal af, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, nu kan hij echt los. Toch? Want hij hoeft zich niet meer terughoudend op te stellen voor het binnenhalen van de titel. Die druk is helemaal van de ketel. Er zal nog een klein feestje volgen. Jeffrey Kende zal hij niet in de lampen hangen. Maar ja, ik ga ervan uit dat hij China en Australië ook helemaal naar zijn hand gaat zetten. Want hij wil meer, meer en meer. Ja, en dat is denk ik het karakter van een topsporter.
1: Ja, dus de strijd om de wereldtitel is dan nu voorbij. Wel hebben we natuurlijk nog een hele spannende strijd om plek 2. Ook niet tussen de 2 minste rijders. Natuurlijk ook 2 mannen die weten hoe het is om wereldtitels te winnen. Romain Fevre en Tim Geiser. Als ik puur kijk naar die 2 en hoe ze nou ja, op dit moment bezig zijn. En hoe ze ook in Turkije lieten zien met elkaar te kunnen strijden. Wat verwacht je tussen die strijd?
2: Het enige probleempje daar is nog die 40 punten verschil, 30 punten verschil. Ja, ze ontlopen elkaar weinig. Het deelnemersveld in de laatste 2 wedstrijden wordt wat kleiner. Waardoor het ook moeilijker wordt om echt punten te verliezen of echt punten goed te maken. Ja, ik denk dat Romain Fevre voor het zilver zal gaan. En Geiser genoegen zal nemen met brons. En dat is toch niet zo slecht in zijn eerste seizoen op Yamaha. Maar goed. Herlings doet het anders in zijn eerste seizoen op de Honda.
1: Ja, laten we dan toch ook even naar de Nederlanders kijken naast Jeffrey Herlings. Want die hebben we dan nu wel besproken. Hoe gaat het met de Nederlanders eigenlijk?
2: Moeilijk. Afgelopen maandag, net de laatste training voor het afreizen naar Turkije, is Kai de Wolf onderuit gegaan tijdens een training op het circuit van Genk. Heeft daarbij een handblessure opgelopen. En dat was eigenlijk de druppel die hem heeft doen besluiten om het seizoen een halt toe te roepen. Moet geopereerd worden aan die handblessure. Moet een operatie ondergaan voor een eerder dit seizoen opgelopen enkelblessure. In eerste instantie zou die enkel ingreep worden uitgesteld naar de week na de Motocross of Nations. Omdat hij natuurlijk hard nodig is voor het Nederlandse team tijdens die landenwedstrijd begin oktober in Frankrijk. Maar het mag helaas niet zo zijn en zijn seizoen is voorbij. En ja, hij mist alles bij elkaar. 7 Grand Prix, dat is eigenlijk te veel om echt mee te kunnen spelen voor de prijzen. Aan de andere kant, een aantal podiumplaatsen heeft er absoluut in Arnhem laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn om mee te doen in de titelstrijd. En ja, dan kijk ik vast een beetje naar 2027. Gaan we een Nederlandse strijd krijgen tussen Herlings en de Wolf voor de wereldtitel? Ja, op dit moment zeg ik nee, maar ja. De Wolf is een voormalige MX2 wereldkampioen. Heeft het al laten zien dat hij absoluut de strijd aan durft te gaan met Herlings. Dus ja, een seizoen is lang, dat weten we allemaal. Maar ja, het is een beetje jammer dat op deze manier een einde komt aan het eerste MXGP seizoen van de man uit Eersel.
1: Ja, maar als we kijken naar hoe hij zich bijvoorbeeld presenteerde in Arnhem. Die strijd die hij had met Jeffrey Herlings. Dan mogen we toch wel hopelijk mooie dingen verwachten in de toekomst.
2: Ja, absoluut. Ik zie hem absoluut ook als een titelkandidaat. Zeker nu hij de overeenkomst met zijn werkgever heeft verlengd. Voor minimaal 2 seizoenen en naar verluid zelfs 3 seizoenen. Natuurlijk wordt er aan zo'n jongen getrokken door de Amerikaanse teams. Die behoorlijk wat budget hebben voor het Amerikaanse Supercross en Motocross kampioenschap. Maar hij blijft gelukkig in Europa. En is ja binnen een mum van tijd denk ik ook absoluut een kans hebben om de wereldtitelstrijd te gaan voeren. Ja, nu is de volgende vraag. Hoe lang blijft Herlings dit nog doen? Heeft een contract tot en met 27. Maar ik heb ook al begrepen in de wandelgangen dat er al wordt gesproken met Honda over eventueel 28 en 29. Ja, dan kunnen we misschien wel 1 jaar of 3 genieten van de strijd tussen Herlings en de Wolf.
1: Ja, wie weet dat hij op die manier zijn opvolging wel helemaal kan klaarstomen. Toch even terugkomend op die Motocross of Nations. Is natuurlijk begin oktober in Ernée in Frankrijk. Kai de Wolf dus exit. Misschien een belangrijke vraag, maar wie gaat zijn plek dan invullen?
2: Ja, dat is echt een hele goede vraag, want ik durf het 1, 2, 3 niet te zeggen. Oorspronkelijk was het team samengesteld door de KNNV Herlings, de Wolf. Daar is geen twijfel over mogelijk. En Roan van der Moosdijk is daaraan toegevoegd in de MX2-klasse. Je moet weten, de Motocross of Nations heb je in principe 3 klasses. De MXGP, de 450 motoren, de MX2 en de open klasse. Nou, de 450 zou dan Koldenhoff gaan rijden. De Wolf zou die gaan rijden. De andere zwaarste klasse, de open klasse, zou Herlings gaan doen. En dan zou Van der Moosdijk op een 250 machine gaan rijden. Maar ja, nu valt door die blessure van de Wolf valt hij weg. Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar Koldenhoff neerzetten? Gaan ze daar Vlaanderen misschien nog wel neerzetten? Of pakken ze Roan van der Moosdijk van die 250 machine af op een 450 waar hij normaal mee rijdt in het Duitse kampioenschap en zetten daar bijvoorbeeld Kai Karsenmakers neer of Koldenhoff op een 250. Ja, er zijn nog zoveel puzzelstukjes die op de plaats moeten worden gelegd en ik heb wat mensen gesproken, maar ze doen allemaal dusdanig geheimzinnig dat ik eigenlijk nog geen idee heb op hoe ze het dan gaan opvangen. En ja, het team wordt er natuurlijk helaas niet sterker van, maar met het trio wat ik denk dat de beste opstelling zou zijn geweest, Herlings, de Wolf en een MX2 machine voor Koldenhoff, had je absoluut mee kunnen doen voor de zegen. Ja, zal nu iets moeilijker worden, denk ik. Ik denk dat je heel blij moet zijn met de podiumplaats.
1: Nou, ik had ergens gelezen / gehoord dat Koldenhoff niet eens zo heel onwelwillend tegenover het idee om op een 250 machine te gaan zitten staat eigenlijk.
2: Nee, ik denk dat hij ook nog een beetje lichter is dan Van der Moosdijk. Wat natuurlijk ook een voordeel is in de MX2-klasse. Heeft in Arnhem laten zien absoluut nog de race-snelheid en de gedrevenheid te bezitten. Hij is tegenwoordig actief in Brazilië. Dus ik had hem erg graag in actie gezien in Ernée. Ja, en nu komt de volgende vraag. Hij is in eerste instantie gepasseerd door Team NL. Heeft hij nu nog wel interesse om überhaupt mee te gaan als tweede of misschien wel derde keuze?
1: Nou ja, dat is allemaal voor 4 oktober. Eerst natuurlijk nog China en Australië op respectievelijk 13 en 20 september. Dus dat is de aankomende 2 weekenden alweer. We gaan dus in rap tempo met wat jetlags door, begrijp ik. Wat kunnen we verwachten van die laatste 2?
2: Nou, de titelstrijd zit er dus op. Herlings heeft de buit binnen. Dan gaan we ons richten op de strijd inderdaad tussen Favre en Geyser. Dat is een behoorlijke kloof. Maar degene die eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt, of eigenlijk al de laatste weken de meeste indruk heeft gemaakt, is rookie Tom Vial. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij nog kan doen. En kan hij misschien nog wel Geyser van die derde plaats verdringen. De puntenachterstand is niet heel erg groot. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij die 15 punten achterstand op de derde plaats goed weet te maken. En daardoor misschien wel 2 Honda's in de top 3 weet te zetten. Van de Nederlandse kant, ja, de Wolf zijn seizoen is voorbij. Vlaanderen heeft het knap lastig met de Ducati. En de andere Nederlanders komen dit seizoen niet meer in actie. Dus voor de MXGP zullen de pijlen zijn gericht op Herlings en Vlaanderen. In de MX2-klasse hebben we gelukkig altijd nog Kai Karsmakers, die de afgelopen keer in Tsjechië een prachtige 5e plaats wist te scoren tijdens de tweede manche. Die kan nog in de top 10 gaan eindigen in de MX2-klasse. Ja, en de MX2-klasse heeft natuurlijk wel een flinke klap gekregen door de zware crash, opnieuw een zware crash van Sascha Koenen. Waardoor de wereldtitel lijkt te gaan naar Triumph met Guillaume Fares, die 50 punten voorsprong heeft, nu op zijn teamgenoot Camden McLellan.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken de komende 2 weken dus nog in Turkije, in China en in Australië. In Turkije zijn we natuurlijk net geweest. We hebben in ieder geval Jeffrey Herlings als wereldkampioen. Dus dat is voor ons Nederlanders natuurlijk altijd mooi nieuws. Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management, Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Dankjewel voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
0: All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55 categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea, dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als wereldrecordhouder voor beide afstanden was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als wereldrecordhouder moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en nou ja, dat waarmerken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt, zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut. Want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, wat is het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin. Dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had het duwtje gedaan. En dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop 1 meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker, indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte, dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoog waarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Wauw, dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk op dat moment. Er komen wel 50 plussers, zeg maar, in mijn categorie, die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028, dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
2: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de Air Miles. Maar wat is sowieso, het zijn breedte sporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat, nou ja, misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen, maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden? Want nou ja, ga er maar aan staan om, nou ja, al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, nou ja, de Florida komt er ook weer aan.
2: Ja, klopt. Alles is op eigen kost, uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
2: Absoluut. Absoluut, ik ben nog steeds verliefd op atletiek. Ik word, voor mij, het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff, bril op, maar goed. Voor mij is het de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
1: Nou ja, en naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, twee wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
2: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid. All Sports Radio Live.

0: Salavi, baby.
1: All Sports Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
7: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd met Ajax PSV al vroeg in het seizoen de eerste onderlinge ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top 3 gespeeld. Het duel in de Vriendenloterij Eredivisie was er eentje die de gemoederen nog lang bezig zou houden. Niet alleen overigens vanwege, laten we eerlijk zijn, het geweldige aanvallende en open karakter van deze wedstrijd. Maar toch vooral door die vrij harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die de rest van de maand uitgeschakeld zal zijn. Ik ga erover in gesprek met iemand die niet alleen de wedstrijd heeft gezien, het voetbalwereldje van dichtbij bekijkt, maar ook iemand die binnenkort met het All Sports Radio Sportcafé het land in gaat trekken. Namelijk Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Hey, bonjour.
1: Bonjour.
2: Maar even in de muziekkeuze te blijven. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan met Sportcafé zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij allerlei verenigingen langs. En dan laten we de club-iconen aan het woord. Dat is prachtig. Ik dacht trouwens heel even dat je naartoe ging dat ik ook nog wel van de harde charges was. Maar dat kan jij niet weten meer op jouw leeftijd, denk ik.
1: Nee, dat is wel weer zo. Maar ik heb verhalen gehoord, Robert, dat je er wel van was in ieder geval.
2: Ja, ik weet je, dat soort duelletjes die nu met onder andere Van Bommel en Bouwman was, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik ben opgegroeid, op mijn 21ste speelde ik in Schotland in de Premier League. Ja, daar ging je niet met open vizier erin, zeg maar. Dan was het ellebogen hoog, tandjes naar binnen en hopen dat je het zou redden.
1: Ja, want nu hebben we gezien die charge van Bommel op Bouwman, die was vrij pittig. Heb je die dan van dichtbij zelf ook nog wel meegemaakt in Schotland?
2: Ja, weet je, dat soort duels komen natuurlijk regelmatig voor. En dat moet ik Peter Bos ook nageven. Dat hij zei ook, ja, dit is wel voetbal. Er komt een 50-50 bal. Daar ga je allebei naartoe. Van Bommel schat in dat die man niet meer kan winnen en draait zijn lichaam erin. Ik vond dat Bouwman, ik vond het overigens een te harde overtreding, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vond dat Bouwman er ook vrij naïef naartoe liep. Met helemaal open. Ja, dat zal hij in ieder geval nooit meer doen in zijn carrière, hoop ik voor hem.
1: Nou, dat denk ik ook niet, getuige het feit dat hij hier met een gekneusde long en borstbeen vanaf gekomen is.
2: Ja, dat was, het was inderdaad een pittige. Je zag het eigenlijk al op het moment dat hij naar de grond ging natuurlijk, dat hij echt heel hard geraakt was. In eerste instantie, je had eigenlijk al redelijk snel door dat het niet per se een hoofdwond was of een hoofdblessure. Maar dat het veel meer in zijn borst zat, zo liep hij ook van het veld af. Maar ja, niet een te zware charge van Bommel zoals hij erin ging. Maar ik ben ook van mening niet meer dan dat. Iedereen schreeuwt nu om rode kaarten. Achteraf gezien had de VAR dan natuurlijk in moeten grijpen. Zeker als de scheidsrechtersbaas achteraf nog gaat roepen van ja, het had misschien wel een rode kaart moeten zijn. Dan laat hij allebei zijn scheidsrechters laat hij vallen. Maar vooral de VAR, denk ik, in dit geval. Dus, het is wat het is. En het is jammer, want het neemt een hoop weg van de fantastische wedstrijd die onder andere ook Van Bommel speelde.
1: Ja, voordat we het daar nog over gaan hebben, wel eerst even kort. Het laatste nieuws is dat de aanklager betaald voetbal ook geen vooronderzoek gaat doen. Dus ja, Van Bommel hoeft in principe dus ook niet te vrezen voor een schorsing.
2: Nee, en ik hoop ook oprecht dat we wegblijven van het achteraf jureren van tackles. Want dan blijf je aan de gang en dan kan je ook iedere strafschop dadelijk naar de rechtbank toe. En het is beoordeeld tijdens de wedstrijd. Het is een gele kaart bevonden, ook door de VAR. Ja, dan vind ik niet dat je daarna nog moet gaan zoeken naar extra maatregelen. Dat vind ik wel wat anders op het moment dat je ellebogen uitdeelt of mensen slaat of natrapt. Of zoals we allemaal weten in de finale met Argentinië natuurlijk spelers die zwaar over de grens gaan met vechtpartijen. Dat was in dit geval was daar natuurlijk geen sprake van.
1: Nou ja, laten we het dan maar hebben over de wedstrijd zelf. Want ja, vanaf minuut 1 was het wel echt genieten geblazen.
2: Ja, het was absoluut. Ik vond het een hele leuke wedstrijd om te zien. Ik heb hem op een heel klein schermpje moeten kijken, want ik was zelf in Londen op dat moment. Maar ja, deze wedstrijden wil je kijken live. Ja, ik vond het een genot om naar te kijken. Eindelijk weer eens een keer een wedstrijd waar met open vizier gestreden werd, waar beide ploegen. En daar hielp de score natuurlijk ook wel een beetje bij, dat Ajax ook moest. Maar ik zie ontwikkeling bij Ajax. En dat kan. Ik ben verder geen. Ik heb geen partij voor welke top 3, 4 of 5 club dan ook. Maar ik zie wel bij Ajax de dingen die ik terug wil zien als voetballiefhebber. Individuele acties, het inspelen van de spits, eromheen bewegen op snelheid. door de as proberen te spelen. Als dat niet lukt met diagonale passes. Ja, ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber. En PSV was al goed. Die heb ik vorige week ook al uitstekend zien spelen. Dus ja, het voldeed aan alle verwachtingen die je van zo'n wedstrijd hebt.
1: Ja, je hebt het over het spel van Ajax. Dat dus goed, de goede kant op gaat. Ze hebben natuurlijk qua transfers ontzettend goed ingekocht. Hè. Ik denk dat toch veel mensen daardoor Ajax heel hoog op het lijstje hebben staan. Als het gaat om de titelstrijd. En wie kan je daarin het meest bekoren? Is dat dan bijvoorbeeld toch zo'n Tolu die zich ontpopt als een echte spits?
2: Nou ja, dat was die al trouwens hoor.
1: Maar ik bedoel, we hebben vaker spitsen bij Ajax op posities gestaan die weinig met scoren van doen hadden.
2: Nou ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje oneigenlijke Ajax spits met zijn fysiek. Meestal heb je toch wat spelers die daar bewegelijker zijn. En die hebben ze nu nog natuurlijk met Dolberg onder andere. Dit is een brok spier die daar staat. Moeilijk te bespelen. Trouwens ook een leuke vrolijke roos als die voor de camera verschijnt. Maar het is een echte kapstok. En ik was wel weer toe aan het voetbal dat een ploeg een spits zoekt om in te spelen in zijn voeten. In plaats van een spits die alleen maar wegbeweegt. En deze is aanspeelbaar. Daar kunnen mensen op rekenen dat hij een bal vasthoudt. Hij is redelijk snel in de combinatie. Ja, dus ik vind het prettig om naar te kijken. En je zag ook dat zodra Tolu eruit ging, dat het minder werd bij Ajax. Wat misschien ook wel een klein beetje met het conditionele gedeelte te maken. Dat niet iedereen nog klaar is om die 90 minuten vol tempo te spelen. Maar het werd na de wissels werd het wel minder bij Ajax.
1: Ja, maar laten we zo zeggen, het is geen verrassing dat uitgesproken of uitgerekend hij, zeg maar, in dit geval de enige Ajax-treffer maakte?
2: Nee, daar sta je natuurlijk voor als spits. Een Ajax-spits moet ook goals maken, dat geldt voor iedere club overigens. Maar dat is niet een verrassing. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij anderen juist beter laat spelen ook. En normaal gesproken is Klaassen natuurlijk de man die de eerste altijd binnenprikt. Maar ook hij heeft hier voordeel bij met de manier van spelen zoals hij dat doet.
1: PSV kwam overigens al heel snel in de wedstrijd op voorsprong. Hè? Al na 5 minuten. Perisic vindt het hoofd van Bommel. Die vervolgens Peppi een absoluut niet te missen kans geeft. Die schiet hij ook raak. Zo'n vroege openingstreffer. Wat doet dat dan met zo'n duel? Want je zegt al eigenlijk moet Ajax daarna. En dat maakt het misschien juist zo'n open wedstrijd. En wat het dus ook uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte.
2: Ja, vooraf gezien had ik PSV ook wat beter ingeschat dan Ajax. Maar dat heeft te maken met de voorgaande wedstrijden. Dus ik was niet per se verrast dat PSV goed uit de startblokken kwam. Overigens een goede goal. Ook weer een goed klaargelegd van Bommel. Slim gedaan uit de lucht. En hij... daarna krijg je een wedstrijd waarin Ajax in de achtervolging moet. En dat bracht wel wat schoen aan het geheel. Dat Ajax moest. Want je bent natuurlijk ook bang dat op het moment dat PSV dan die eerste goal maakt en dat ze daarna naar 2-0 counter in die wedstrijd gedaan is. Want je wil in de arena wil je ook als Ajax zijn er niet er volledig afgaan tegen PSV. Maar dat was totaal niet aan de orde. En dat uiteindelijk dan PSV toch wint, vond ik ook wel weer niet onterecht. Omdat dat PSV heeft dan wel die slimmigheid en die sluwigheid om een wedstrijd uit te spelen. Want bij PSV, onder andere Fernandes, wat ik een geweldige speler vind op het middenveld, die werd eigenlijk uit de wedstrijd gespeeld.
1: Jij bent voetbaltrainer Robert, dus jij weet als geen ander hoe het is. Maar hoe vervelend is het nou om vlak voor rust een goal tegen te krijgen? Want in blessuretijd scoort uiteindelijk Geertruida. Die is uiteindelijk wel expert in het maken van belangrijke goals in de arena. Maar hoe vervelend is dat voor jou als trainer als je echt vlak voor rust de 1-2 in dit geval tegenkrijgt?
2: Ja, dat klinkt heel raar, want je zou als coach zou je niet per se afhankelijk moeten zijn van je tactiek van het scoreverloop in een wedstrijd. Maar het heeft een enorme impact voor hoe je de rust ingaat. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat je maakt je plan. Je bent een minuut of 10 voor de rust. Ben je al aan het kijken van oké, het staat gelijk. Wat kunnen wij nou veranderen om dat beter te gaan doen? Daar ben je over wissels aan het nadenken. Dan ben je over balans in de wedstrijd aan het nadenken. Ja, en in dit geval, dan krijg je in één keer wel die goal tegen. Dan verandert dat hele scenario. de scenario's heb je al in je hoofd overigens, hoor. Want die bespreek je natuurlijk al voor de wedstrijd. Van, joh, wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. En dan neem je het wedstrijdverloop in mee. Maar ja, de eerste minuten in de kleedkamer zijn dan ook anders. De spelers komen anders binnen. Er worden altijd nog wel wat verwijten gemaakt, links en rechts. Van, joh, had jij die vent niet moeten pakken, ja of nee? Dus je rol als coach is onmiddellijk een andere dan dat je met een gelijkspel de kleedkamer ingaat met zo'n goal vlak voor rust. Ja, dat is wel de mooie dynamiek. Ik begin erover te praten, ik word direct enthousiast. Ik heb vaak achter gestaan ook, dat merk je.
1: Ervaringsdeskundige. Ja. Maar dan moet je dus het omzetten. Nou, je merkt in de tweede helft, het houdt in eerste instantie natuurlijk wel dat leuke karakter. Al zijn er minder echt grote kansen in de wedstrijd. Maar ja, dan een kwartier voor tijd. De beuk. Dat verandert ook wel wat aan de wedstrijd.
2: De beuk. Ik vind het wel mooi als we dat in de geschiedenisboeken gewoon erin houden. Dat de beuk was. Nou ja, het opstandje komt natuurlijk daarna. Dan is iedereen eens over de rode. Ik vond Peter Bos daar wel een beetje gelijk in hebben. Dit hoort ook wel bij voetbal. Of dat nou een hele harde tackle is, of het is zoiets. Het gebeurt regelmatig op de velden natuurlijk. Maar ik denk dat de omslag van de wedstrijd voornamelijk te maken had met de wissels van Ajax. Dat die niet dat aanvallende konden brengen wat ze onder andere met Tolu hadden. En Amrabat vond ik bijvoorbeeld nog wel goed invallen, maar ja, die heeft een wat minder aanvallende rol. Die houdt de controle, die pakt ballen af, die zorgt met zijn passing dat Ajax sneller naar voren kan. Maar hij heeft natuurlijk weinig impact in het laatste gedeelte van het veld ten opzichte van PSV. Ja, daarna maakt de PSV, want die hebben echt een hele goede bank. Daar komen dan allemaal spelers op die een wedstrijd kunnen beslissen. En uiteindelijk gebeurt dat dan ook met die naam die ik niet uit kan spreken.
1: Ja, Bajrak Tarevic.
2: Ja, jij kan het wel. Ja, dat vind ik knap. Bajrak Tarevic die komt erin en die beslist dan die wedstrijd. Ja, weet je, dat is ook wel de kracht van PSV dit jaar.
1: Ja, en dan wint PSV dus met 3-1 uit bij Ajax. Sowieso als je kijkt naar de afgelopen jaren, misschien wel een bijzonder resultaat. Hè? Want PSV heeft het traditioneel heel erg lastig in de arena. Wat zegt dit zo vroeg in het seizoen al over de onderlinge verhoudingen tussen de twee ploegen?
2: Dat Ajax dichterbij is dan wij misschien allemaal wel gedacht hadden. We hadden allemaal van tevoren een beetje, en dan praat ik over de analisten en de specialisten op alle radio-tv-zenders. We hadden allemaal ingeschat dat PSV de beste ploeg was, de te kloppen ploeg. En dat Ajax toch nog wel een tijdje nodig zou hebben. Maar ja, misschien is dat wel bewezen, waarbij Ajax echt wel beter voor de dag kwam dan we allemaal van tevoren in hadden geschat.
1: Ja, nu is het zo dat de KNVB over het algemeen toppers en klassiekers relatief opspaart tot ongeveer halverwege het seizoen. Nu werd deze al in speelronde 5 gespeeld. Is dat eigenlijk ook wel eens een keer lekker om zo'n grote wedstrijd al vroeg in het seizoen te hebben?
2: Ja, ik vond het overigens in de hele Vriendenloterij Eredivisie allemaal leuke wedstrijden die gepland waren. Dus dat is ook wel eens een keer mooi om te, weet je, af en toe heb je zo'n speelronde waar al die clubs kloppen, hè? Feyenoord tegen NEC, Twente heeft een pittige tegenstander. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat wij als Nederlandse clubs ook een beetje af moeten van het paniek aankopen en de paniek verkopen in de laatste week van de transferwindow. En dat je toch moet proberen om je selectie op peil te hebben. Nou, dat heeft PSV denk ik beter gedaan dan Ajax in dit geval, want die hebben natuurlijk nog wel veel beweging gehad. En laat staan Feyenoord, want daar was het natuurlijk gewoon nog paniek de laatste dagen. En dat ging dan voornamelijk om de verkopende spelers met Hajj Moussa, Boeda die nog wegging. En waar verder geen vervangingen voor gekomen zijn.
1: Nee, uiteindelijk dan wel 3-1 gewonnen bij NEC. Zonder overigens ook nog Hajj Moussa, want die was te laat door alle perikelen, die is achtergebleven. Maar je zegt al, het was sowieso een fantastisch weekend. Wat te denken van ja, Ronald Koeman junior natuurlijk met twee penalties.
2: Mooi, hè? Ja, ik vind dat een mooie gozer. Hoe relaxed hij in het leven staat. We dachten even allemaal dat hij voor het grote geld zou gaan in een andere competitie. Maar goed, dat ging toch niet door. Ja, maar ik denk dat het uniek. Ik heb het niet opgezocht nog. Ga ik straks even doen. Maar volgens mij is het uniek dat een keeper 2 goals maakt in 1 wedstrijd.
1: Ja, ja, dat is dus in de Eredivisie nog nooit gebeurd.
2: Nee, en dat is misschien ook niet zo heel raar. Ik vond het wel mooi, mijn vrouw zei dat. Dat is een oud-hockeyster van Den Bosch. Die heeft op een hoog niveau gespeeld. Die zei, ja, waarom eigenlijk niet? Als je nou echt zo'n specialist hebt. Die strafschop schiet je er wel in als je een goede trap hebt. Dus zet hem gewoon neer. Het is verrassend eigenlijk. Want keepers hebben over het algemeen in ieder geval een harde trap. Want die doen niet anders dan dat ding van die 5 meter afrossen ver over de middenlijn. Dus je zou denken dat er meer keepers moeten zijn. Maar Ronald Koeman junior heeft echt een goede trap. Ik heb 1,5 seizoen geleden nog gecoacht tegen hem. En ja, als je druk wil zetten op hem, dan is hij nooit in paniek. Hij legt de bal net zo makkelijk op 20 meter als op 40 meter neer. Dus ja, dat is een genot om naar te kijken. Maar mooi dat je in de laatste seconde van de wedstrijd dan ook die rust hebt om die strafschoppen te nemen. En dat gaat wel de wereld over, denk ik.
1: Ik heb heel veel koppen in heel veel verschillende talen voorbij zien komen over Ronald Koeman junior. Het is internationaal bijna groter nieuws dan de topper tussen Ajax en PSV.
2: Ja, ik zei al tegen Hillen, ik was natuurlijk ik was in Londen. Ben ik ook bij een wedstrijd geweest van Fulham, waar ik overigens Quinten Timber heb zien spelen. En Bessie, oud jongens uit de Eredivisie. Maar die, daar waren ze niet zo bezig met die wedstrijd hoor, geloof ik. In Londen zelf.
1: Nee, precies, precies. Laten we nog even kort vooruitspoelen naar zaterdag 19 september. Dan ga jij dus het land in. Je gaat naar AC Nieuwland toe. Ik ben wel benieuwd. Ben je er al een beetje klaar voor eigenlijk?
2: Ja, zeker. Je hoort, ik doe heel de dag stemoefeningen. Om toch een beetje in de buurt van jou te komen als presentator. Heel leuk initiatief om bij de verenigingen te komen. Om de mensen die van, zoals ze het in Engels noemen, grassroots clubs, amateurverenigingen. Om over hun passie te praten. En hele families die opgroeien, kinderen die opgroeien op die verenigingen. De mooie verhalen. Ja, ik weet je, het gaat niet alleen maar om winnen en verliezen. Dat hoort er ook bij een club. Maar het gaat vooral om over die familiaire banden, de vriendschappen die je opbouwt bij verenigingen. En daar mogen mensen over komen vertellen. En dan ga ik ze lekker op doorvragen. Beetje muziek erbij, er mag gedanst worden, er mag geklapt en gezongen worden. Dus ja, ik denk dat we daar goed aan doen met z'n allen om bij die verenigingen langs te gaan.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat heel erg leuk worden, denk ik. Aankomende zaterdag 19 september, dus tussen 12 en 2, vanuit de kantine van ASC Nieuwland in Amersfoort.
2: Mario van den Ende is er ook bij trouwens.
1: Kijk, ja, nou, dan wordt dat helemaal leuk natuurlijk. Dat zijn wel twee corvée bij elkaar natuurlijk.
2: Nou ja, die heeft prachtige verhalen. Dus die zullen we ook nog eens even aan de tand gaan voelen over deze, over de beuk. Want vanaf nu af aan gaan we het alleen nog maar de beuk noemen.
1: Nou, dat is een deal. Gaan we doen. Robert Maaskant, dan mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En zien elkaar snel.
2: Met plezier, tot snel. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Vanaf komende vrijdag strijden in Antwerpen de beste Europese mannen- en vrouwenteams om de Europese 3x3 basketbaltitel. En dat gaat wel gebeuren op een hele bijzondere plek. Namelijk midden in de stad, op de Groenplaats. Direct onder de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. En ook Team NL daalt af naar onze zuidenburen. De vrouwen hebben een Europese titel te verdedigen per slotverrekening. En de mannen die willen zich zonder meer gaan mengen in de strijd om de medailles. En om in die positie te komen zullen de mannen die onder leiding staan van bondscoach Aaron Royer in ieder geval af moeten rekenen met Italië en Spanje in de voorronde. Ik ga er met Aaron op vooruitblikken. Aaron, hele goedemiddag.
2: Hey, hele goedemiddag.
1: We gaan bijna van starten met dat EK. Dat is komende vrijdag al. Allereerst ja toch even het venue. Hè? Ik bedoel, je kunt op heel veel verschillende bijzondere plaatsen spelen. Maar we hebben het ook in Amsterdam gezien natuurlijk. Het blijft toch wel heel erg vet om je sport te beoefenen. Midden in de stad, tussen de mensen, op prachtige plekken.
2: Ja, dat is natuurlijk een van de charmes van deze sport. Is dat je over de hele wereld de toernooien speelt. En vaak op hele mooie plekken. In Amsterdam hebben we op het Museumplein gespeeld en nu in Antwerpen hebben we toevallig een aantal jaren geleden ook daar het WK gespeeld op Groenplaats. En dan was de warm-up court op de Grote Markt en dan liep je van het warm-up court liep je zo door de stad naar de Groenplaats en dan het veld op. Ja, dat is heel bijzonder en dat hoort ook echt bij deze sport.
1: Ja, dat is met elkaar vereenzelvigd. Ik ben wel benieuwd trouwens. Jij hebt natuurlijk de sport ook jarenlang beoefend. Je bent op heel veel verschillende mooie plekken geweest. Wat is nou persoonlijk voor jou nou het vetste venue, de mooiste plek, de meest bijzondere plek waar jij ooit gespeeld hebt?
2: Ja, dat is natuurlijk in Parijs. in 24. In hartje Parijs. En dan Olympisch kampioen worden. Ja, dat is natuurlijk wel het mooiste wat er kan gebeuren.
1: Daar kan ik me goed in vinden, Aaron. Dat is geen verkeerde keuze. Aankomend vrijdag dus gaan we van start met het EK. Allereerst je selectie. Met welke basketballers ga je die kant op?
2: Ja, Wurtie de Jong, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Nesta Agassi.
1: En hoe is de keuze op deze vier mannen gekomen?
2: Nou, ik denk dat Wurtie is natuurlijk onze speler die de creativiteit moet brengen. En ik wilde dit keer met een grote line-up gaan spelen. En ik wilde ook een jonge jongen vanuit Utrecht de kans geven, Nesta. Omdat hij denk ik dicht tegen het eerste team aan zit. En iets extra's kan brengen. Hij speelt met veel emotie, hij is atletisch. En ook de tegenstanders op onze EK, die zullen ook fysiek sterk zijn. En ik vond dit een mooie line-up samen met de andere grote mannen, Jan Driessen en Daan van Tilborg, om deze samenstelling te gaan proberen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor momenteel?
2: Ja, eigenlijk wel goed. We draaien een heel goed seizoen. We staan hoog op de World Tour ranking met Team Amsterdam. De afgelopen week zitten we eigenlijk ook best wel een goede fase. Een paar finale plekken gehad. Wel helaas al die finales verloren. 3. Dat is jammer. Maar je staat wel steeds in die finale. Dus dat is goed. En eigenlijk ook afgelopen weekend in Mongolië finale gehaald. Wel verloren. Maar het geeft wel gewoon veel vertrouwen richting dit EK. Dat we er goed voor staan. Fit zijn. En gewoon voor medaille proberen te gaan in Antwerpen.
1: Ja, dan zou ik er eens een enorme positieve dooddoener erin gooien, Aaron. Ik bedoel, de enige manier om een finale te winnen is door ook een finale te spelen.
2: Ja, dat klopt. En we hebben ook finales dit jaar al gewonnen. En het vertrouwen is gewoon heel goed. En dit is ook weer net een ander toernooi. De meeste toernooien worden over 2 dagen gespeeld. En dit toernooi over 3 dagen. We spelen op vrijdag en hebben zaterdag een rustdag. En dan moet zondag. Zondag is dan de finale dag. Dus dat geeft ons ook wat meer tijd om te herstellen. Er is alle vertrouwen in.
1: Ja, in hoeverre is dat is deze opzet van het toernooi gunstig? Ik bedoel, je speelt vrijdag je 2 voorronde wedstrijden tegen Italië en Spanje. Dan heb je een dag rust. Nou, ik neem aan dat je stiekem dan waarschijnlijk ook wel bij de vrouwen gaat kijken. Die komen die zaterdag in actie. En dan spelen jullie zondag, hopelijk als het goed is, de finale dag. Is dat ook gunstig echt voor het team? Merk je ook dat nou ja, wel eens kan bijdragen aan een heel sterk slot van het toernooi?
2: Maar ik denk dat in dit geval dat het wel gunstig is, omdat we een heel druk programma hebben gehad. We hebben ook een wat oudere speler, hè, met Worthy. Dus ja, wat extra rust, dat kan geen kwaad. En ja, ik denk dat dat een voordeel kan zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat het een nadeel is dat je even ritme verliest met zo'n rustdag. Maar in ons geval denk ik dat het alleen maar goed is. Dus, en bij andere teams die spelen dan wel op zaterdag. Dus ik denk dat we daar een voordeel uit kunnen halen.
1: Hoe zit het met de concurrentie op dit Europese kampioenschap? Want er zijn natuurlijk heel veel ploegen die erg in elkaar gewaagd zijn, heel erg sterk zijn.
2: Ja.
1: Hoe kijk je naar de concurrentie? Wie is de grote concurrentie en hoe verhoudt jouw ploeg zich daar ongeveer toe?
2: Nou, je ziet gewoon in de mannencompetitie zijn gewoon heel veel teams heel erg aan elkaar gewaagd. De verschillen zijn super klein. Dus het gaat ook echt om het momentum pakken van de dag. Servië is natuurlijk een team waar we het altijd lastig tegen hebben. Duitsland is een opkomend team wat heel erg goed aan het spelen is. Dan heb je Letland, de wereldkampioen. Dan heb je ons. Dan heb je Frankrijk, wat altijd sterk is. Litouwen altijd sterk. En dan heb je Spanje, 2 jaar geleden wereldkampioen, je hoort het al. Bij ons is het bijna elk weekend een toernooi en elk weekend is het bijna een andere winnaar. Veel teams die aan elkaar gewaagd zijn. Je moet momentum pakken op wanneer het moet. En dat gaan we proberen.
1: Nou ja, je noemt toevalligerwijs Spanje al. Dat is een van de landen die je tegenkomt in de voorronde op de vrijdag. Wat voor een dag gaat die vrijdag überhaupt worden met die 2 wedstrijden?
2: Spanje is een sterk team. Is fysiek heel sterk team. En ze hebben ook een goede guard die verdedigend ook veel druk kan geven. Maar ik vind ons wel het betere team. Maar we moeten wel echt scherp zijn. Maar het wordt echt een fysiek gevecht. En dan heb je Italië. En dat is een beetje, ik weet nog niet zo. Die spelen niet superveel. Alleen die hebben wel echt goede spelers. Alleen ik weet niet zo goed. Ik ken die spelers niet zo goed, omdat ze niet zoveel spelen. En vorig jaar toen werden we eigenlijk ook verrast door Italië in de kwartfinale. Toen verloren we opeens. Dat was ook met gewoon een heel sterk team. Maar moeilijk te scouten van tevoren, omdat ze zo weinig hadden gespeeld. Dus dat wordt een beetje de verrassing. Maar ja, in principe zijn dat gewoon teams waar wij gewoon van zouden moeten kunnen winnen. En daar gaan we ook voor.
1: Ja, is het denk ik ook op de eerste dag, gezien het feit dat je, je hebt die zaterdag rust, dus je kunt je wat voorloven op de vrijdag. Is het dan ook een kwestie van, zoals een wijs man ooit zei, kein geloof voetbal spelen, maar gewoon met je sterkste team gewoon starten en direct vanaf minuut 1 beide teams gewoon bij het slot grijpen en niet meer loslaten?
2: Nou ja, dat moet in onze sport eigenlijk altijd, omdat het zijn zulke korte wedstrijden. Dus het uitdelen van die eerste klap is super belangrijk. Je moet er vanaf de allereerste seconde staan. En dat is ook hoe wij graag willen spelen. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan ze proberen gelijk vanaf de eerste seconde bij de strot inderdaad te pakken. En dan niet meer loslaten. Want als je dat niet doet, hè, en zij komen dan in de wedstrijd en ze krijgen vertrouwen. Het zijn wedstrijden van 10 minuten en dan... Ja, dan loop je in die val waar je niet in wil lopen. Dus je moet vanaf het allereerste moment scherp zijn. En dat gaan we ook gewoon doen.
1: Als we kijken naar het halen van de finale dag. En misschien het verdere verloop van het toernooi. Wat is het doel van dit Team NL? Wat is jouw doel? Is het toch... Gewoon sowieso meespelen om de medailles. Maar heb je een specifieke kleur in je hoofd zitten? Of wil je daar gewoon ver weg van blijven?
2: Wij zijn al jarenlang een team wat gewoon meedoet om de prijzen. En dat is eigenlijk ook hoe wij naar elk toernooi gaan. We gaan proberen om te winnen. En op zo'n groot toernooi, zeker omdat die verschillen zo klein zijn, gaan we gewoon voor een medaille. En elke kleur is daarin heel mooi.
1: Ja, we hebben ook nog natuurlijk nog de vrouwen. Gaan hun Europese titel proberen te verdedigen. Gaat dat lukken, denk je?
2: Nou, ik denk dat zij zitten echt in een. Ze hebben een extreem goed jaar. Waarin ze vijf Women's Series achter elkaar hebben gewonnen. En een ongeslagen reeks wedstrijden van ja, volgens mij 27, 28 wedstrijden. De afgelopen weekend zijn ze derde geworden in de Women's Series Finals. Dus voor het eerst weer verloren. Maar ze zijn gewoon heel erg sterk. Dus ja, ik denk dat zij gewoon weer daar gaan om die titel te pakken. Maar ze zullen wel scherp moeten zijn.
1: Hoe ziet het jaar er verder eigenlijk nog uit? Na dit Europees kampioenschap, wat wacht dan bijvoorbeeld op jouw team?
2: Ja, dan moeten wij het seizoen nog afmaken met Team Amsterdam en Team Utrecht. Er staan nog een aantal World Tours op het programma. Vijf. Eén in China, één in Malaga, één in Mongolië, één in Brazilië. Dat is het eindtoernooi. En daar moeten we proberen zoveel mogelijk punten te gaan scoren voor onze landenranking. En die is dan weer heel erg belangrijk richting de Spelen toe. Om zoveel mogelijk punten te halen, om zo'n goed mogelijk uitgangspositie te creëren voor de Olympische kwalificatietoernooien. Nou, wij zijn half december zijn we klaar, dan spelen we het laatste toernooi. En dan gaan we een aantal weken hebben ze vrij. En dan beginnen we weer in het nieuwe seizoen, pre-Olympisch jaar.
1: Dat is voorlopig nog niet uitgereisd en uitgebasketbald, Aaron.
2: Nee, het is een hoop gereis. Maar dat is ook leuk. Dat hoort bij deze sport. Dat maakt het ook extra leuk. We zitten nog volop in het seizoen. Dus dit is een mooie tussenstop. We gaan er proberen het beste van te maken.
1: Ja, één ding scheelt, zit ik me net te bedenken. Normaal gesproken hoor je altijd atleten, en terecht overigens, dat ze wel de wereld rondreizen, maar nooit veel meer zien dan het hotel en de sporthal. Dan scheelt het dat je met deze sport natuurlijk wel gewoon bij de toeristische trekpleisters zit.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Wij vinden het wel ook belangrijk als we ergens naartoe gaan, dat je ook probeert te genieten van de ervaring. Dat je wat leuks probeert te gaan doen of iets te gaan bekijken. En het helpt inderdaad als je op toeristische trekpleisters op zo'n mooi plein als in Antwerpen gaat spelen. Want dan hoef je als je dan een beetje rondkijkt en dat in je opneemt, dan maakt dat het extra mooi.
1: Precies, Aaron Royer, bondscoach van onze Team NL 3x3 basketbalmannen. Dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes komend weekend op het EK.
2: Is goed. Heel erg bedankt, hè. Fijne dag. All Sports Radio Live. All Sports
0: Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
10: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: van All Sports Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. Dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, wat vooral denk ik, de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden, dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normalite is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint. Wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bit aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik denk dat ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken, dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed. Ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei, een prachtige uitspraak, you can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%, ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken en op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel het tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Sam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Dus op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: Nou, en met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen. Dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen. Bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen. All Sports.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey, Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Dat ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook, kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. En, nou, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben. Maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep, dat was voorspelbaar. Maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles over pas een paar jaar wordt uitgesproken. En dan is iedereen alles weer vergeten. En dan, voordat we het weten, wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk land als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien, dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche, een van de NHL-franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu een record gevestigd qua salaris in de NHL.
2: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is het Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar. Voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
1: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar dus met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
2: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die 10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour, won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. In het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal de record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA-club, of franchise Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem. En dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld waar veel geld in omgaat en veel geld valt te verdienen, dat dat toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe lang al meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Te meer daar nogmaals het Cadillac-team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daar tegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi-team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans dus ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluid $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. In die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach: pakt die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd. Iedereen weet dat intussen, hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. Dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits. En op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft. Want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met opdracht schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat dat te wijd is aan Telgenkamp. Nou, tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport. En dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
2: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten. Maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Botik van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup, die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloond om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kansen op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportverenigingen in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben. Want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Nou, dat vind ik al op zichzelf iets om over na te gaan denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche als sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcohol gebruikt in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt er natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht: We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En dat die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens: Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede ingooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets later, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
2: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
2: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg: wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig. En we zijn op zoek naar een top Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluidt voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat dat eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want dat is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft verkocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten. Zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
2: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, en kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League. Heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in zes grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer. En dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak. Dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je zo op een rijtje zit, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt, want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
2: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Dat is salavie, baby.
1: All Sports Radio Live.
2: Wereldtitel nummer 6 en de derde MXGP-titel die zijn binnen voor motocrosser Jeffrey Herlings. In het Turkse Afyon Karahisar liet de Brabander andermaal zien waarom hij de beste is. Met het winnen van de kwalificatierace, de twee manches en dus ook de gehele Grand Prix was dit alweer de vijfde GP op rij met de perfecte score. En met de overzeese races in China en Australië nog te gaan is het nu dan de strijd om plek 2 tussen Romain Favre en Tim Geiser waar we de ogen op kunnen richten. Ik ga erover in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws. Steven, een hele goede middag.
3: Een goede middag.
2: Jeffrey Herlings, de man die, laten we eerlijk zijn, onderhand geboren is met een KTM-motor tussen zijn benen, pakt gelijk de titel in het eerste jaar van zijn overstap naar een nieuw merk met Honda.
3: Ja, dat had ik natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Eventjes wat aanpassingsproblemen. Net wat je zegt, een 17-jarig huwelijk met het Oostenrijkse merk achter de rug. Dan wordt het natuurlijk niet eenvoudig op om eventjes de overstap te maken en eventjes meteen mee te doen voor de wereldtitelstrijd. In de beginfase van het kampioenschap botste hij dan ook regelmatig op Lucas Koenen. Maar ja, het kwartje is deze keer de andere kant opgevallen in het voordeel van Herlings. En ja, de zesde wereldtitel is binnen. De derde MXGP-titel is binnen. En voortreffelijk gedaan. Meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen. Een bijzondere opdracht die hij heeft volbracht. En zo vroeg in het seizoen al.
2: Ja, want nog twee Grand Prix te gaan is redelijk aan de vroege kant. Maar ja, we weten ook, er was al het hele seizoen een keiharde strijd gaande met die jonge Belg, Lucas Koenen. Nou ja, die raakte dan zwaar geblesseerd. Is eigenlijk wel klaar voor de rest van het seizoen. Nu weet ik dat een wat-als-vraag altijd een beetje nutteloos is. Want het is niet gebeurd. Dus je kunt er weinig over loslaten, maar... In hoeverre had jij de titel ook naar Jeffrey Herlings zien gaan op het moment dat Lucas Koenen niet zwaar geblesseerd was geraakt?
3: Ja, een hele moeilijke vraag. Wat als? En motorsport is niet de perfecte combinatie. In motocross al helemaal niet. Heel veel mensen zeggen van ja, als Koenen niet geblesseerd was geweest, dan had hij nooit gehaald. Nou, als ik één ding in al die jaren heb geleerd, is het nooit te moeten zeggen tegen Jeffrey Herlings. Dat gaat je nooit lukken. Ja, dat is hetzelfde als een stier een rode vlag voorhouden. Dan vraag je zelf om problemen. Dus ja, ik durf niet te zeggen, die nul scores door de machineproblemen in Letland en Duitsland, ja, die hebben hem op achterstand gezet. In het verleden heeft Herlings ook 3 titels verloren, nagenoeg zekere titels, want ja, ook dan kun je zeggen als, die heeft hij niet gewonnen door blessures. Nu wint hij hem door blessures. Nee, ik denk het niet, want we zaten nog halverwege het seizoen, tijdens die Grand Prix van Engeland, toen het misging met Lucas Koenen. Herlings is toen echt in bloedvorm gekomen, is eigenlijk niet meer klopbaar geweest. En ja, we kunnen het nooit zeggen, maar had Lucas Koenen van die vorm deze Jeffrey Herlings kunnen kloppen? Ja, een vraag waar we nooit antwoord op zullen krijgen.
2: Wat is er ineens gaan klikken bij Jeffrey Herlings vanaf eigenlijk die Britse Grand Prix? Want hij won toen ook beide manches. Hij werd toen vierde in de kwalificatierace. Daarna eigenlijk Tsjechië, Lommel, Zweden, Nederland en nu Turkije. Alles de perfecte score. Wat maakte dat het ineens dan in die tweede helft van het seizoen helemaal lijkt te klikken tussen die Honda en Jeffrey Herlings?
3: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Maar ja, opeens vallen de puzzelstukjes bij elkaar. Natuurlijk is die titelstrijd die strijd met Koenen is in één keer helemaal anders. Koenen stond nog aan de leiding, stond ruim aan de leiding voor die Britse Grand Prix. Ja, dat gaf natuurlijk Herlings weer wat hoop om de aansluiting te vinden. Hij moest direct grote stappen zetten. Want toen wisten we niet hoe lang de blessure van Koenen ging duren. En hij is daarna eigenlijk onklopbaar geweest. Het enige wat hij nog meegemaakt heeft is de kwalificatiecrash op zaterdagmiddag na de botsing met Romain Favre. En sindsdien is hij eigenlijk door niemand meer geklopt. En ik denk, het is een combinatie. Hij is natuurlijk op en top fit. Heeft een redelijk beperkte voorbereiding gehad door die overstap van KTM naar Honda. Echt pas op 1 januari mocht hij met de Honda gaan trainen en gaan testen. Ze hebben natuurlijk daar wat achterstand opgelopen. Maar goed, die is inmiddels ruimschoots weggewerkt.
2: Nou, dan spoelen we vooruit wat dat betreft naar Turkije, naar het afgelopen weekend. Wat ik zo frappant vond, was dat Jeffrey Herlings, die nou ja, toch menig record op zijn naam heeft staan, ook niet geheel onbekend is met het winnen van races, van wereldkampioenschappen, aangaf na afloop dat hij ontzettend slecht had geslapen, maar 3 uurtjes, omdat hij zo zenuwachtig was. Dat had ik niet verwacht.
3: Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, ja, moet hij nou op 32-jarige leeftijd nog zenuwachtig zijn? Heeft alles toch al meegemaakt? Heeft overal alles gewonnen? Motocross of Nations gewonnen? Amerikaanse motocrosswedstrijd die hij toen heeft gereden gewonnen? Wereldtitels, 5 op zak. 122, 123 Grand Prix overwinningen, manche overwinningen. De man in vorm. En ja, zelfs hij blijkt gelukkig toch menselijk te zijn en zenuwachtig te zijn voor het winnen van de volgende titel. Nou, het was absoluut niet te zien aan zijn rijden. Al moet ik eerlijk zeggen dat teamcollega Tom Fiala toch wel behoorlijk wat vroeg van zijn Honda-collega. Dat zorgde nog voor wat spanningen. Maar ja, de zege is binnen, de titel is binnen. Ja, ik hou mijn hart nu al vast voor de wedstrijden in China en Australië.
2: Ja, want de druk is er dan nu echt helemaal af, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, ik zou bijna zeggen, nu kan hij echt los. Toch? Want hij hoeft zich niet meer terughoudend op te stellen voor het binnenhalen van de titel. Die druk is helemaal van de ketel. Er zal nog een klein feestje volgen. Jeffrey Kende zal hij niet in de lampen hangen. Maar ik ga ervan uit dat hij China en Australië ook helemaal naar zijn hand gaat zetten. Want hij wil meer, meer en meer. Ja, en dat is denk ik het karakter van een topsporter.
2: Ja, dus de strijd om de wereldtitel is dan nu voorbij. Wel hebben we natuurlijk nog een hele spannende strijd om plek 2. Ook niet tussen de 2 minste rijders. Natuurlijk ook 2 mannen die weten hoe het is om wereldtitels te winnen. Romain Fèvre en Tim Geiser. Als ik puur kijk naar die 2 en hoe ze nou ja, op dit moment bezig zijn. En hoe ze ook in Turkije lieten zien met elkaar te kunnen strijden. Wat verwacht je tussen die strijd?
3: Het enige probleempje daar is nog die 40 punten verschil, 30 punten verschil. Ja, ze ontlopen elkaar weinig. Het deelnemersveld in de laatste 2 wedstrijden wordt wat kleiner. Waardoor het ook moeilijker wordt om echt punten te verliezen of echt punten goed te maken. Ja, ik denk dat Romain Fèvre voor het zilver zal gaan. En Geiser genoegen zal nemen met brons. En dat is toch niet zo slecht in zijn eerste seizoen op Yamaha. Maar goed. Herlings doet het anders in zijn eerste seizoen op de Honda.
2: Ja, laten we dan toch ook even naar de Nederlanders kijken naast Jeffrey Herlings. Want die hebben we dan nu wel besproken. Hoe gaat het met de Nederlanders eigenlijk?
3: Moeilijk. Afgelopen maandag, net de laatste training voor het afreizen naar Turkije, is Kai de Wolf onderuit gegaan tijdens een training op het circuit van Genk. Heeft daarbij een handblessure opgelopen. En dat was eigenlijk de druppel die hem heeft doen besluiten om het seizoen een halt toe te roepen. Moet geopereerd worden aan die handblessure. Moet een operatie ondergaan voor een eerder dit seizoen opgelopen enkelblessure. In eerste instantie zou die enkel ingreep worden uitgesteld na de week na de Motocross of Nations. Omdat hij natuurlijk hard nodig is voor het Nederlandse team tijdens die landenwedstrijd begin oktober in Frankrijk. Maar het mag helaas niet zo zijn en zijn seizoen is voorbij. En ja, hij mist alles bij elkaar. 7 Grand Prix, dat is eigenlijk te veel om echt mee te kunnen spelen voor de prijzen. Aan de andere kant, een aantal podiumplaatsen heeft er absoluut in Arnhem laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn om mee te doen in de titelstrijd. En ja, dan kijk ik vast een beetje naar 2027. Gaan we een Nederlandse strijd krijgen tussen Herlings en de Wolf voor de wereldtitel? Ja, op dit moment zeg ik nee, maar ja. De Wolf is een voormalige MX2 wereldkampioen. Heeft het al laten zien dat hij absoluut de strijd aan durft te gaan met Herlings. Dus ja, een seizoen is lang, dat weten we allemaal. Maar ja, het is een beetje jammer dat op deze manier een einde komt aan het eerste MXGP seizoen van de man uit Eersel.
2: Ja, maar als we kijken naar hoe hij zich bijvoorbeeld presenteerde in Arnhem, die strijd die hij had met Jeffrey Herlings, dan mogen we toch wel hopelijk mooie dingen verwachten in de toekomst.
3: Ja, absoluut. Ik zie hem absoluut ook als een titelkandidaat. Zeker nu hij de overeenkomst met zijn werkgever heeft verlengd voor minimaal 2 seizoenen en naar verluidt zelfs 3 seizoenen. Natuurlijk wordt er aan zo'n jongen getrokken door de Amerikaanse teams die behoorlijk wat budget hebben voor het Amerikaanse supercross en motocross kampioenschap. Maar hij blijft gelukkig in Europa en is ja binnen een mum van tijd denk ik ook absoluut een kanshebber om de wereldtitelstrijd te gaan voeren. Ja, nu is de volgende vraag. Hoe lang blijft Herlings dit nog doen? Heeft een contract tot en met 27. Maar ik heb ook al begrepen in de wandelgangen dat er al wordt gesproken met Honda over eventueel 28 en 29. Ja, dan kunnen we misschien wel 1 of 3 genieten van de strijd tussen Herlings en de Wolf.
2: Ja, wie weet dat hij op die manier zijn opvolging wel helemaal kan klaarstomen. Toch even terugkomend op die Motocross of Nations. Is natuurlijk begin oktober in Erné in Frankrijk. Kai de Wolf dus exit. Misschien een belangrijke vraag, maar wie gaat zijn plek dan invullen?
3: Ja, dat is echt een hele goede vraag, want ik durf het 1, 2, 3 niet te zeggen. Oorspronkelijk was het team samengesteld door de KNNV Herlings, de Wolf. Daar is geen twijfel over mogelijk. En Roan van der Moosdijk is daaraan toegevoegd in de MX2-klasse. Je moet weten, de Motocross of Nations heb je in principe 3 klasses. De MXGP, de 450 motoren, de MX2 en de open klasse. Nou, de 450 zou dan Koldenhoff gaan rijden. De open klasse, sorry, Koldenhoff komt daarbij. De Wolf zou die gaan rijden. De andere zwaarste klasse, de open klasse, zou Herlings gaan doen. En dan zou Van der Moosdijk op een 250 machine gaan rijden. Maar ja, nu valt door die blessure van de Wolf valt hij weg. Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar Koldenhoff neerzetten? Gaan ze daar Vlaanderen misschien nog wel neerzetten? Of pakken ze Roan van der Moosdijk van die 250 machine af op een 450 waar hij normaal mee rijdt in de Duitse kampioenschap en zetten ze daar bijvoorbeeld Kai Karsenmakers neer of Koldenhoff op een 250. Ja, er zijn nog zoveel puzzelstukjes die op de plaats moeten worden gelegd en ik heb wat mensen gesproken, maar ze doen allemaal dusdanig geheimzinnig dat ik eigenlijk nog geen idee heb op hoe ze het allemaal gaan opvangen. En ja, het team wordt er natuurlijk helaas niet sterker van, maar met het trio wat ik denk dat de beste opstelling zou zijn geweest, Herlings, de Wolf en een MX2 machine voor Koldenhoff, had je absoluut mee kunnen doen voor de zegen. Ja, zal nu iets moeilijker worden, denk ik. Ik denk dat je heel blij moet zijn met de podiumplaats.
2: Nou, ik had ergens gelezen / gehoord dat Koldenhoff niet eens zo heel onwelwillend tegenover het idee om op een 250 machine te gaan zitten staat eigenlijk.
3: Nee, ik denk dat hij ook nog een beetje lichter is dan Van der Moosdijk. Wat natuurlijk ook een voordeel is in de MX2-klasse. Heeft in Arnhem laten zien absoluut nog de race-snelheid en de gedrevenheid te bezitten. Hij is tegenwoordig actief in Brazilië. Dus ik had hem erg graag in actie gezien in Erné. Ja, en nu komt de volgende vraag. Hij is in eerste instantie gepasseerd door Team NL. Heeft hij nu nog wel interesse om überhaupt mee te gaan als tweede of misschien wel derde keuze?
2: Nou ja, dat is allemaal voor 4 oktober. Eerst natuurlijk nog China en Australië op respectievelijk 13 en 20 september. Dus dat is de aankomende 2 weekenden alweer. We gaan dus in rap tempo met wat jetlags door, begrijp ik. Wat kunnen we verwachten van die laatste 2?
3: Nou, de titelstrijd zit er dus op. Herlings heeft de buit binnen. Dan gaan we ons richten op de strijd inderdaad tussen Favre en Geyser. Dat is een behoorlijke kloof. Maar degene die eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt, of eigenlijk al de laatste weken de meeste indruk heeft gemaakt, is rookie Tom Vial. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij nog kan doen. En kan hij misschien nog wel Geyser van die derde plaats verdringen. De puntenachterstand is niet heel erg groot. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij die 15 punten achterstand op de derde plaats goed weet te maken. En daardoor misschien wel 2 Honda's in de top 3 weet te zetten. Van de Nederlandse kant, ja, de Wolf zijn seizoen is voorbij. Vlaanderen heeft het knap lastig met de Ducati. En de andere Nederlanders komen dit seizoen niet meer in actie. Dus voor de MXGP zullen de pijlen zijn gericht op Herlings en Vlaanderen. In de MX2-klasse hebben we gelukkig altijd nog Kai Karsmakers, die de afgelopen keer in Tsjechië een prachtige 5e plaats wist te scoren tijdens de tweede manche. Die kan nog in de top 10 gaan eindigen in de MX2-klasse. Ja, en de MX2-klasse heeft natuurlijk wel een flinke klap gekregen door de zware crash, opnieuw een zware crash van Sascha Koenen. Waardoor de wereldtitel lijkt te gaan naar Triumph met Guillaume Fares, die 50 punten voorsprong heeft, nu op zijn teamgenoot Camden McLellan.
2: Nou, we gaan het allemaal meemaken de komende 2 weken dus nog in Turkije, in China en in Australië. In Turkije zijn we natuurlijk net geweest. We hebben in ieder geval Jeffrey Herlings als wereldkampioen. Dus dat is voor ons Nederlanders natuurlijk altijd mooi nieuws. Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management, Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Dankjewel voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
3: Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
1: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55-categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea, dat

0: Ik leg de druk op mezelf. Als we wereldrecord houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en nou ja, dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want nou ja, als ja, je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt, zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
0: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovette en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd iets, een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
0: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar het doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
0: Absoluut, want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven en gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet, als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
0: Voor mij, deze twee titels heeft mij wat laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja,
0: Als je snapt wat ik.
1: dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
0: Precies, precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht dat was de laatste. Deze titel waren de laatste, zeg maar, i's puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, hè, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, nou ja, wat is het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je, nou ja, misschien wel nog betere prestaties leveren of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
0: Nee, in tegenzin. Dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had het duurtje gedaan en dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. Die ging echt heen, ik loop 1 meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd, dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste, maar ik moet echt realiseren, ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, nou ja, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
0: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk 2 wereldtitels te binnenhalen. Maar Ik verwacht dat nu tegen

0: Nederlanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Ja, dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker? Indoor of outdoor atletiek?
0: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte. Dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens. Want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
0: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoogwaarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
0: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
0: Absoluut. Wauw. Dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk. op dat moment. Er komen wel 50-plussers, zeg maar, in mijn categorie. Die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028. Dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
0: Absoluut, absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de airmiles. Maar wat is sowieso, het zijn breedtesporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen. Maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden? Want ga er maar aan staan om al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, de Florida komt er ook weer aan.
0: Ja, klopt. Alles is op eigen kost uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
0: Absoluut, absoluut. Ik nog steeds verliefd op atletiek. Het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff bril op, maar goed. Voor mij is het de beste sport er is en ik geniet nog steeds van.
1: En naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, twee wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
0: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal.
11: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
10: Tennis.
12: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
13: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd met Ajax PSV al vroeg in het seizoen de eerste onderlinge ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top 3 gespeeld. Het duel in de Vriendenloterij Eredivisie was er eentje die de gemoederen nog lang bezig zou houden. Niet alleen overigens vanwege, het geweldige aanvallende en open karakter van deze wedstrijd, maar toch vooral door die vrij harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die de rest van de maand uitgeschakeld zal zijn. Ik ga erover in gesprek met iemand die niet alleen de wedstrijd heeft gezien, het voetbalwereldje van dichtbij bekijkt, maar ook iemand die binnenkort met het Allsports Radio Sportcafé het land in gaat trekken, namelijk Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Hey, bonjour.
1: Bonjour.
2: Om maar even in de muziekkeuze te blijven. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan met Sportcafé zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij allerlei verenigingen langs. En dan laten we de club-iconen aan het woord. Dat is prachtig. Ik dacht trouwens heel even dat je naartoe ging dat ik ook nog wel van de harde charges was. Maar dat kan jij niet weten meer op jouw leeftijd, denk ik.
1: Nee, dat is wel weer zo. Maar ik heb verhalen gehoord, Robert, dat je er wel van was in ieder geval.
2: Ja, dat soort duelletjes die nu met onder andere Van Bommel en Bouwman was, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik ben opgegroeid, op mijn 21ste speelde ik in Schotland in de Premier League. Ja, daar ging je niet met open vizier erin, zeg maar. Dan was het ellebogen hoog, tandjes naar binnen en hopen dat je het zou redden.
1: Ja, nu hebben we gezien die charge van Van Bommel op Bouwman, die was vrij pittig. Heb je die dan van dichtbij zelf ook nog wel meegemaakt in Schotland?
2: Ja, weet je, dat soort duels komen natuurlijk regelmatig voor. En dat moet ik Peter Bos ook nageven. Dat hij zei ook, ja, dit is wel voetbal. Er komt een 50-50 bal. Dan ga je allebei naartoe. Van Bommel schat in dat die man niet meer kan winnen en draait zijn lichaam erin. Ik vond dat Bouwman, ik vond het overigens een te harde overtreding, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vond dat Bouwman er ook vrij naïef naartoe liep. Met helemaal open. Ja, dat zal hij in ieder geval nooit meer doen in zijn carrière, hoop ik voor hem.
1: Nou, dat denk ik ook niet, getuige het feit dat hij hier met een gekneusde long en borstbeen vanaf gekomen is.
2: Ja, dat was, het was inderdaad een pittige. Je zag het eigenlijk al op het moment dat hij naar de grond ging natuurlijk, dat hij echt heel hard geraakt was. In eerste instantie, je had eigenlijk al redelijk snel door dat het niet per se een hoofdwond was of een hoofdblessure. Maar dat het veel meer in zijn borst zat. Zo liep hij ook van het veld af. Maar ja, niet een te zware charge van Bommel zoals hij erin ging. Maar ik ben ook van mening niet meer dan dat. Iedereen schreeuwt nu om rode kaarten. Achteraf gezien had de VAR dan natuurlijk in moeten grijpen. Zeker als de scheidsrechtersbaas achteraf nog gaat roepen van ja, het had misschien wel een rode kaart moeten zijn. Dan laat hij allebei zijn scheidsrechters laat hij vallen. Maar vooral de VAR, denk ik, in dit geval. Dus, het is wat het is. En het is jammer, want het neemt een hoop weg van de fantastische wedstrijd die onder andere ook Van Bommel speelde.
1: Ja, voordat we het daar nog over gaan hebben, wel eerst even kort. Het laatste nieuws is dat de aanklager betaald voetbal ook geen vooronderzoek gaat doen. Dus ja, Van Bommel hoeft in principe dus ook niet te vrezen voor een schorsing.
2: Nee, en ik hoop ook oprecht dat we wegblijven van het achteraf jureren van tackles. Want dan blijf je aan de gang en dan kan je ook iedere strafschop dadelijk naar de rechtbank toe. En het is beoordeeld tijdens de wedstrijd. Het is een gele kaart bevonden, ook door de VAR. Ja, dan vind ik niet dat je daarna nog moet gaan zoeken naar extra maatregelen. Dat vind ik wel wat anders op het moment dat je ellebogen uitdeelt of mensen slaat of natrapt. Of zoals we allemaal weten in de finale met Argentinië natuurlijk spelers die zwaar over de grens gaan met vechtpartijen. Dat was in dit geval was daar natuurlijk geen sprake van.
1: Nou ja, laten we het dan maar hebben over de wedstrijd zelf. Want ja, vanaf minuut 1 was het wel echt genieten geblazen.
2: Ja, het was absoluut. Ik vond het een hele leuke wedstrijd om te zien. Ik heb hem op een heel klein schermpje moeten kijken, want ik was zelf in Londen op dat moment. Deze wedstrijden wil je kijken live. Ja, ik vond het een genot om naar te kijken. Eindelijk weer eens een keer een wedstrijd waar met open vizier gestreden werd, waar beide ploegen. En daar hielp de score natuurlijk ook wel een beetje bij, dat Ajax ook moest. Maar ik zie ontwikkeling bij Ajax. En dat kan. Ik ben verder geen. Ik heb geen partij voor welke top 3, 4 of 5 club dan ook. Maar ik zie wel bij Ajax de dingen die ik terug wil zien als voetballiefhebber. Individuele acties, het inspelen van de spits, eromheen bewegen op snelheid. door de as proberen te spelen. Als dat niet lukt met diagonale passes. Ja, ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber. En PSV was al goed. Die heb ik vorige week ook al uitstekend zien spelen. Dus ja, het voldeed aan alle verwachtingen die je van zo'n wedstrijd hebt.
1: Ja, je hebt het over het spel van Ajax, dat dus goed, de goede kant op gaat. Ze hebben natuurlijk qua transfers ontzettend goed ingekocht. Hè. Ik denk dat toch veel mensen daardoor Ajax heel hoog op het lijstje hebben staan als het gaat om de titelstrijd. En wie kan je daarin het meest bekoren? Is dat dan bijvoorbeeld toch zo'n Tolu die zich ontpopt als een echte spits?
2: Nou ja, dat was die al trouwens hoor.
1: We hebben vaker spitsen bij Ajax op posities gestaan die weinig met scoren van doen hadden.
2: Nou ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje oneigenlijke Ajax-spits met zijn fysiek. Meestal heb je toch wat spelers die daar bewegelijker zijn. En die hebben ze nu nog natuurlijk met Dolberg onder andere. Dit is een brok spier die daar staat. Moeilijk te bespelen. Trouwens ook een leuke vrolijke roos als die voor de camera verschijnt. Maar het is een echte kapstok. En ik was wel weer toe aan het voetbal dat een ploeg een spits zoekt om in te spelen in zijn voeten. In plaats van een spits die alleen maar wegbeweegt. En deze is aanspeelbaar. Daar kunnen mensen op rekenen dat hij een bal vasthoudt. Hij is redelijk snel in de combinatie. Ja, dus ik vind het prettig om naar te kijken. En je zag ook dat zodra Tolu eruit ging, dat het minder werd bij Ajax. Had misschien ook wel een klein beetje met het conditionele gedeelte te maken. Dat niet iedereen nog klaar is om die 90 minuten vol tempo te spelen. Maar het werd na de wissels werd het wel minder bij Ajax.
1: Ja, maar laten we het zo zeggen, het is geen verrassing dat uitgerekend hij, in dit geval de enige Ajax-treffer maakte?
2: Nee, daar sta je natuurlijk voor als spits. Een Ajax-spits moet ook goals maken, dat geldt voor iedere club overigens. Maar dat is niet een verrassing. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij anderen juist beter laat spelen ook. En normaal gesproken is Klaassen natuurlijk de man die in de eerste altijd binnenprikt. Maar ook hij heeft hier voordeel bij met de manier van spelen zoals hij dat doet.
1: PSV kwam overigens al heel snel in de wedstrijd een voorsprong. Hè? Al na 5 minuten. Perisic vindt het hoofd van Bommel. Die vervolgens Peppi een absoluut niet te missen kans geeft. Die schiet hij ook raak. Zo'n vroege openingstreffer. Wat doet dat dan met zo'n duel? Want je zegt al eigenlijk moet Ajax daarna. En dat maakt het misschien juist zo'n open wedstrijd. En wat het dus ook uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte.
2: Ja, vooraf gezien had ik PSV ook wat beter ingeschat dan Ajax. Maar dat heeft te maken met de voorgaande wedstrijden. Dus ik was niet per se verrast dat PSV goed uit de startblokken kwam. Overigens een goede goal. Ook weer een goed klaargelegd van Bommel. Slim gedaan uit de lucht. En hij... daarna krijg je een wedstrijd waarin Ajax in de achtervolging moet. En dat bracht wel wat schoen aan het geheel. Dat Ajax moest. Want je bent natuurlijk ook bang dat op het moment dat PSV dan die eerste goal maakt en dat ze daarna naar 2-0 counter in die wedstrijd gedaan is. Want je wil in de arena wil je ook als Ajax zijn er niet er volledig afgaan tegen PSV. Maar dat was totaal niet aan de orde. En dat uiteindelijk dan PSV toch wint, vond ik ook wel weer niet onterecht. Omdat dat PSV heeft dan wel die slimmigheid en die sluwigheid om een wedstrijd uit te spelen. Want bij PSV, onder andere Fernandes, wat ik een geweldige speler vind op het middenveld, die werd eigenlijk uit de wedstrijd gespeeld.
1: Jij bent voetbaltrainer Robert, dus jij weet als geen ander hoe het is. Maar hoe vervelend is het nou om vlak voor rust een goal tegen te krijgen? Want in blessuretijd scoort uiteindelijk Geertruida. Die is uiteindelijk wel expert in het maken van belangrijke goals in de arena. Maar hoe vervelend is dat voor jou als trainer als je echt vlak voor rust de 1-2 in dit geval tegenkrijgt?
2: Ja, dat klinkt heel raar, want je zou als coach zou je niet per se afhankelijk moeten zijn van je tactiek van het scoreverloop in een wedstrijd. Maar het heeft een enorme impact voor hoe je de rust ingaat. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat je maakt je plan. Je bent een minuut of 10 voor de rust. Ben je al aan het kijken van oké, het staat gelijk. Wat kunnen wij nou veranderen om dat beter te gaan doen? Daar ben je over wissels aan het nadenken. Dan ben je over balans in de wedstrijd aan het nadenken. Ja, en in dit geval, dan krijg je in één keer wel die goal tegen. Dan verandert dat hele scenario. de scenario's heb je al in je hoofd overigens, hoor. Want die bespreek je natuurlijk al voor de wedstrijd. Van, joh, wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. En dan neem je het wedstrijdverloop in mee. Ja, de eerste minuten in de kleedkamer zijn dan ook anders. De spelers komen anders binnen. Er worden altijd nog wel wat verwijten gemaakt, links en rechts. Van, joh, had jij die vent niet moeten pakken, ja of nee? Dus je rol als coach is onmiddellijk een andere dan dat je met een gelijkspel de kleedkamer ingaat met zo'n goal vlak voor rust. Ja, dat is wel de mooie dynamiek. Ik begin erover te praten, ik word direct enthousiast. Ik heb vaak achter gestaan ook, dat merk je.
1: Ervaringsdeskundige. Ja. Maar ja, dan moet je dus het omzetten. Nou, je merkt in de tweede helft, het houdt in eerste instantie natuurlijk wel dat leuke karakter. Al zijn er minder echt grote kansen in de wedstrijd. Maar ja, dan een kwartier voor tijd. De beuk. Dat verandert ook wel wat aan de wedstrijd.
2: De beuk. Ik vind het wel mooi als we dat in de geschiedenisboeken gewoon erin houden. Dat de beuk was. Nou ja, het opstandje komt natuurlijk daarna. Dan is iedereen eens over de rode. Nogmaals, ik vond Peter Bos daar wel een beetje gelijk in hebben. Dit hoort ook wel bij voetbal. Of dat nou een hele harde tackle is, of het is zoiets. Het gebeurt regelmatig op de velden natuurlijk. Maar ik denk dat de omslag van de wedstrijd voornamelijk te maken had met de wissels van Ajax. Dat die niet dat aanvallende konden brengen wat ze onder andere met Tolo hadden. En Amrabat vond ik bijvoorbeeld nog wel goed invallen, maar ja, die heeft een wat minder aanvallende rol. Die houdt de controle, die pakt ballen af, die zorgt met zijn passing dat Ajax sneller naar voren kan. Maar hij heeft natuurlijk weinig impact in het laatste gedeelte van het veld ten opzichte van PSV. Ja, daarna maakte PSV, want die hebben echt een hele goede bank. Daar komen dan allemaal spelers op die een wedstrijd kunnen beslissen. En uiteindelijk gebeurt dat dan ook met die naam die ik niet uit kan spreken.
1: Ja, Bayraktarevic.
2: Ja, jij kan het wel. Ja, dat vind ik knap. Bayraktarevic die komt erin en die beslist dan die wedstrijd. Ja, weet je, dat is ook wel de kracht van PSV dit jaar.
1: Ja, en dan wint PSV dus met 3-1 uit bij Ajax. Sowieso als je kijkt naar de afgelopen jaren, misschien wel een bijzonder resultaat. Hè? Want PSV heeft het traditioneel heel erg lastig in de arena. Wat zegt dit zo vroeg in het seizoen al over de onderlinge verhoudingen tussen de twee ploegen?
2: Dat Ajax dichterbij is dan wij misschien allemaal wel gedacht hadden. We hadden allemaal van tevoren een beetje, en dan praat ik over de analisten en de specialisten op alle radio-tv-zenders. We hadden allemaal ingeschat dat PSV de beste ploeg was, de te kloppen ploeg. En dat Ajax toch nog wel een tijdje nodig zou hebben. Maar ja, misschien is dat wel bewezen, waarbij Ajax echt wel beter voor de dag kwam dan we allemaal van tevoren in hadden geschat.
1: Ja, nu is het zo dat de KNVB over het algemeen toppers en klassiekers relatief opspaart tot ongeveer halverwege het seizoen. Nu werd deze al in speelronde 5 gespeeld. Is dat eigenlijk ook wel eens een keer lekker om zo'n grote wedstrijd al vroeg in het seizoen te hebben?
2: Ja, ik vond het overigens in de hele Vriendenloterij Eredivisie allemaal leuke wedstrijden die gepland waren. Dus dat is ook wel eens een keer mooi om te, weet je, af en toe heb je zo'n speelronde waar al die clubs kloppen, hè? Feyenoord tegen NEC, Twente heeft een pittige tegenstander. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat wij als Nederlandse clubs ook een beetje af moeten van het paniek aankopen en de paniek verkopen in de laatste week van de transferwindow. En dat je toch moet proberen om je selectie op peil te hebben. Nou, dat heeft PSV denk ik beter gedaan dan Ajax in dit geval, want die hebben natuurlijk nog wel veel beweging gehad. En laat staan Feyenoord, want daar was het natuurlijk gewoon nog paniek de laatste dagen. En dat ging dan voornamelijk om de verkopende spelers met Hajj Moussa, Ueda die nog wegging. En waar verder geen vervangingen voor gekomen zijn.
1: Nee, uiteindelijk dan wel 3-1 gewonnen bij NEC. Zonder overigens ook nog Hajj Moussa, want die was te laat door alle perikelen die is achtergebleven. Maar je zegt al, het was sowieso een fantastisch weekend. Wat te denken van ja, Ronald Koeman junior natuurlijk met twee penalties.
2: Ja, mooi hè? Ja, ik vind dat een mooie gozer. Hoe relaxed hij in het leven staat. We dachten even allemaal dat hij voor het grote geld zou gaan in een andere competitie. Maar goed, dat ging toch niet door. Ja, maar ik denk dat het uniek. Ik heb het niet opgezocht nog. Ga ik straks even doen. Maar volgens mij is het uniek dat een keeper 2 goals maakt in 1 wedstrijd.
1: Ja, ja, dat is dus in de Eredivisie nog nooit gebeurd.
2: Nee, en dat is misschien ook niet zo heel raar. Ik vond het wel mooi, mijn vrouw zei dat. Dat is een oud hockeyster van Den Bosch. Die heeft op hoog niveau gespeeld. Die zei, ja, waarom eigenlijk niet? Als je nou echt zo'n specialist hebt. Die strafschop schiet je er wel in als je een goede trap hebt. Dus zet hem gewoon neer. Het is verrassend eigenlijk. Want keepers hebben over het algemeen in ieder geval een harde trap. Want die doen niet anders dan dat ding van die 5 meter afrossen naar ver over de middenlijn. Dus je zou denken dat er meer keepers moeten zijn. Maar Ronald Koeman junior heeft echt een goede trap. Ik heb 1,5 seizoen geleden nog gecoacht tegen hem. En ja, als je druk wil zetten op hem, dan is hij nooit in paniek. Hij legt de bal net zo makkelijk op 20 meter als op 40 meter neer. Dus ja, dat is een genot om naar te kijken. Maar mooi dat je in de laatste seconde van de wedstrijd dan ook die rust hebt om die strafschoppen te nemen. En dat gaat wel de wereld over, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik heb heel veel koppen in heel veel verschillende talen voorbij zien komen over Ronald Koeman junior. Dus het is internationaal bijna groter nieuws dan de topper tussen Ajax en PSV.
2: Ja, nou ja, ik zei al tegen en ik was natuurlijk in, ik was in Londen. Ben ik ook bij een wedstrijd geweest van Fulham, waar ik overigens Quinten Timber heb zien spelen. En Bessie, oud jongens uit de Eredivisie. Maar die, daar waren ze niet zo bezig met die wedstrijd hoor, geloof ik. In Londen zelf.
1: Nee, precies, precies. Laten we nog even kort vooruitspoelen naar zaterdag 19 september. Dan ga jij dus het land in. Je gaat naar AC Nieuwland toe. Ik ben wel benieuwd. Ben je er al een beetje klaar voor eigenlijk?
2: Ja, zeker. Je hoort, ik doe heel de dag stemoefeningen. Om toch een beetje in de buurt van jou te komen als presentator. Heel leuk initiatief om bij de verenigingen te komen. Om de mensen die van, zoals we het in Engels noemen, grassroots clubs, amateurverenigingen. Om over hun passie te praten. En hele families die opgroeien, kinderen die opgroeien op die verenigingen. De mooie verhalen. Ja, ik weet je, het gaat niet alleen maar om winnen en verliezen. Dat hoort er ook bij een club. Maar het gaat vooral om over die familiaire banden. De vriendschappen die je opbouwt bij verenigingen. En daar mogen mensen over komen vertellen. En dan ga ik ze lekker op doorvragen. Beetje muziek erbij. Er mag gedanst worden. Er mag geklapt en gezongen worden. Dus ja, ik denk dat we daar goed aan doen met z'n allen. Om bij die verenigingen langs te gaan.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat heel erg leuk worden, denk ik. Aankomende zaterdag 19 september, dus tussen 12 en 2, vanuit de kantine van ASC Nieuwland in Amersfoort.
2: Mario van den Ende is er ook bij trouwens.
1: Kijk, ja, nou, dan wordt dat helemaal leuk natuurlijk. Er zijn wel twee koffieën bij elkaar natuurlijk.
2: Nou ja, die heeft prachtige verhalen. Dus die zullen we ook nog eens even aan de tand gaan voelen over deze, over de beuk. Want vanaf nu af aan gaan we het alleen nog maar de beuk noemen.
1: Nou, dat is een deal. Gaan we doen. Robert Maaskant, dan mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En zien elkaar snel.
2: Met plezier, tot snel.
0: All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Vanaf komende vrijdag strijden in Antwerpen de beste Europese mannen- en vrouwenteams om de Europese 3x3 basketbaltitel. En dat gaat wel gebeuren op een hele bijzondere plek. Namelijk midden in de stad op de Groenplaats. Direct onder de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. En ook Team NL daalt af naar onze zuidenburen. De vrouwen hebben een Europese titel te verdedigen per slotverrekening. En de mannen die willen zich zonder meer gaan mengen in de strijd om de medailles. En om in die positie te komen zullen de mannen die onder leiding staan van bondscoach Aaron Royer in ieder geval af moeten rekenen met Italië en Spanje in de voorronde. Ik ga er met Aaron op vooruitblik. Aaron, hele goedemiddag.
2: Hey, hele goedemiddag.
1: We gaan bijna van starten met dat EK. Dat is komende vrijdag al. Allereerst ja, toch even het venue. Hè? Ik bedoel, je kunt op heel veel verschillende bijzondere plaatsen spelen. Maar we hebben het ook in Amsterdam gezien natuurlijk. Het blijft toch wel heel erg vet om je sport te beoefenen. Midden in de stad, tussen de mensen, op prachtige plekken.
2: Ja, dat is natuurlijk een van de charmes van deze sport. Is dat je over de hele wereld de toernooien speelt. En vaak op hele mooie plekken. In Amsterdam hebben we op Museumplein gespeeld en nu in Antwerpen hebben we toevallig een aantal jaren geleden ook daar het WK gespeeld op Groenplaats. En dan was de warm-up court op de Grote Markt en dan liep je van het warm-up court liep je zo door de stad naar de Groenplaats en dan het veld op. Ja, dat is heel bijzonder en dat hoort ook echt bij deze sport.
1: Ja, dat is met elkaar vereenzelvigd. Ik ben wel benieuwd trouwens. Jij hebt natuurlijk de sport ook jarenlang beoefend. Je bent op heel veel verschillende mooie plekken geweest. Wat is nou persoonlijk voor jou nou het vetste venue, de mooiste plek, de meest bijzondere plek waar jij ooit gespeeld hebt?
2: Ja, dat is natuurlijk in Parijs. in 24. In hartje Parijs. En dan Olympisch kampioen worden. Ja, dat is natuurlijk wel het mooiste wat er kan gebeuren.
1: Nou, daar kan ik me goed in vinden, Aaron. Dat is geen verkeerde keuze. Aankomend vrijdag dus gaan we van start met het EK. Allereerst je selectie. Met welke basketballers ga je die kant op?
2: Ja, Wurtie de Jong, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Nesta Agassi.
1: En hoe is de keuze op deze vier mannen gekomen?
2: Nou, ik denk dat Worthy is natuurlijk onze speler die de creativiteit moet brengen. En ik wilde dit keer met een grote line-up gaan spelen. En ik wilde ook een jonge jongen vanuit Utrecht de kans geven, Nesta. Omdat hij denk ik dicht tegen het eerste team aan zit. En iets extra's kan brengen. Hij speelt met veel emotie, hij is atletisch. En ook de tegenstanders op onze EK, die zullen ook fysiek sterk zijn. En ik vond dit een mooie line-up samen met de andere grote mannen, Jan Driessen en Daan van Tilborg, om deze samenstelling te gaan proberen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor momenteel?
2: Eigenlijk wel goed. We draaien een heel goed seizoen. We staan hoog op de World Tour ranking met Team Amsterdam. De afgelopen week zitten we eigenlijk ook best wel een goede fase. Een paar finale plekken gehad. Wel helaas al die finales verloren. 3. Dat is jammer. Maar je staat wel steeds in die finale. Dus dat is goed. En eigenlijk ook afgelopen weekend in Mongolië finale gehaald. Wel verloren. Maar het geeft wel gewoon veel vertrouwen richting dit EK. Dat we goed voorstaan. Fit zijn. En gewoon voor medaille proberen te gaan in Antwerpen.
1: Ja, zou ik er eens een enorme positieve dooddoener erin gooien, Aaron? Ik bedoel, de enige manier om een finale te winnen is door ook een finale te spelen.
2: Ja, dat klopt. En we hebben ook finales dit jaar al gewonnen. En het vertrouwen is gewoon heel goed. En dit is ook weer net een ander toernooi. De meeste toernooien worden over 2 dagen gespeeld. En dit toernooi over 3 dagen. We spelen op vrijdag, hebben zaterdag een rustdag. En dan moet zondag. Zondag is dan de finale dag. Dus dat geeft ons ook wat meer tijd om te herstellen. Er is alle vertrouwen in.
1: Ja, in hoeverre is dat is deze opzet van het toernooi gunstig? Ik bedoel, je speelt vrijdag je 2 voorronde wedstrijden tegen Italië en Spanje. Dan heb je een dag rust. Nou, ik neem aan dat je stiekem dan waarschijnlijk ook wel bij de vrouwen gaat kijken. Die komen die zaterdag in actie. En dan spelen jullie zondag, hopelijk als het goed is, de finale dag. Is dat ook gunstig echt voor het team? Merk je ook dat nou ja, wel eens kan bijdragen aan een heel sterk slot van het toernooi?
2: Maar ik denk dat in dit geval dat het wel gunstig is, omdat we een heel druk programma hebben gehad. We hebben ook een wat oudere speler, hè, met Worthy. Dus wat extra rust, dat kan geen kwaad. En ik denk dat dat een voordeel kan zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat het een nadeel is dat je even ritme verliest met zo'n rustdag. Maar in ons geval denk ik dat het alleen maar goed is. Dus, en bij andere teams die spelen dan wel op zaterdag. Dus ik denk dat we daar een voordeel uit kunnen halen.
1: Hoe zit het met de concurrentie op dit Europese kampioenschap? Want er zijn natuurlijk heel veel ploegen die erg in elkaar gewaagd zijn, heel erg sterk zijn.
2: Ja.
1: Hoe kijk je naar de concurrentie? Wie is de grote concurrentie en hoe verhoudt jouw ploeg zich daar ongeveer toe?
2: Nou, je ziet gewoon in de mannencompetitie zijn gewoon heel veel teams heel erg aan elkaar gewaagd. De verschillen zijn super klein. Dus het gaat ook echt om het momentum pakken van de dag. Servië is natuurlijk een team waar we het altijd lastig tegen hebben. Duitsland is een opkomend team wat heel erg goed aan het spelen is. En dan heb je Letland, de wereldkampioen. Dan heb je ons. Dan heb je Frankrijk, wat altijd goed, sterk is. Litouwen altijd sterk. En dan heb je Spanje, 2 jaar geleden wereldkampioen. Dus je hoort het al. Bij ons is bijna elk weekend een toernooi. En elk weekend is bijna een andere winnaar. Veel teams die aan elkaar gewaagd zijn. En je moet momentum pakken op wanneer het moet. En dat gaan we proberen.
1: Nou ja, je noemt toevalligerwijs Spanje al. Dat is een van de landen die je tegenkomt in de voorronde op de vrijdag. Wat voor een dag gaat die vrijdag überhaupt worden met die 2 wedstrijden?
2: Spanje is een sterk team. Is fysiek heel sterk team. En ze hebben ook een goede guard die verdedigend ook veel druk kan geven. Maar Ik vind ons wel het betere team. Maar we moeten wel echt scherp zijn. Maar het wordt echt een fysiek gevecht. En dan heb je Italië. En dat is een beetje, ik weet nog niet zo. Die spelen niet superveel. Alleen die hebben wel echt goede spelers. Alleen ik weet niet zo goed. Ik ken die spelers niet zo goed, omdat ze niet zoveel spelen. En vorig jaar toen werden we eigenlijk ook verrast door Italië in de kwartfinale. Toen verloren we opeens. Dat was ook met gewoon een heel sterk team. Maar moeilijk te scouten van tevoren, omdat ze zo weinig hadden gespeeld. Dus dat wordt een beetje de verrassing. Maar ja, in principe zijn dat gewoon teams waar wij gewoon van zouden moeten kunnen winnen. En daar gaan we ook voor.
1: Ja, is het denk ik ook op de eerste dag, gezien het feit dat je, je hebt die zaterdag rust, dus je kunt je wat veroorloven op de vrijdag. Is het dan ook een kwestie van, zoals een wijs man ooit zei, kein geloof voetbal spelen, maar gewoon met je sterkste team gewoon starten en direct vanaf minuut 1 beide teams gewoon bij het slot grijpen en niet meer loslaten?
2: Nou ja, dat moet in onze sport eigenlijk altijd, omdat het zijn zulke korte wedstrijden. Dus het uitdelen van die eerste klap is super belangrijk. Je moet er vanaf de allereerste seconde staan. En dat is ook hoe wij graag willen spelen. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan ze proberen gelijk vanaf de eerste seconde bij de strot inderdaad te pakken. En dan niet meer loslaten. Want als je dat niet doet, hè, en zij komen dan in de wedstrijd en ze krijgen vertrouwen. Het zijn wedstrijden van 10 minuten en dan... Ja, dan loop je in die val waar je niet in wil lopen. Dus je moet vanaf het allereerste moment scherp zijn. En dat gaan we ook gewoon doen.
1: Als we kijken naar het halen van de finale dag. En misschien het verdere verloop van het toernooi. Wat is het doel van dit Team NL? Wat is jouw doel? Is het toch... Gewoon sowieso meespelen om de medailles. Maar heb je een specifieke kleur in je hoofd zitten? Of wil je daar gewoon ver weg van blijven?
2: Wij zijn al jarenlang een team wat gewoon meedoet om de prijzen. En dat is eigenlijk ook hoe we naar elk toernooi gaan. We gaan proberen om te winnen. En op zo'n groot toernooi, zeker omdat die verschillen zo klein zijn, gaan we gewoon voor een medaille. En elke kleur is daarin heel mooi.
1: Ja, we hebben ook nog natuurlijk nog de vrouwen. Gaan hun Europese titel proberen te verdedigen. Gaat dat ze lukken, denk je?
2: Nou, ik denk dat zij zitten echt in een. Ze hebben een extreem goed jaar. Waarin ze vijf Women's Series achter elkaar hebben gewonnen. En een ongeslagen reeks wedstrijden van ja, volgens mij 27, 28 wedstrijden. De afgelopen weekend zijn ze derde geworden in de Women's Series Finals. Dus voor het eerst weer verloren. Maar ze zijn gewoon heel erg sterk. Dus ja, ik denk dat zij gewoon weer daar gaan om die titel te pakken. Maar ze zullen wel scherp moeten zijn.
1: Hoe ziet het jaar er verder eigenlijk nog uit? Na dit Europees kampioenschap, wat wacht dan bijvoorbeeld op jouw team?
2: Ja, dan moeten wij het seizoen nog afmaken met Team Amsterdam en Team Utrecht. Er staan nog een aantal World Tours op het programma. Vijf. Eén in China, één in Malaga, één in Mongolië, één in Brazilië. Dat is het eindtoernooi. En daar moeten we proberen zoveel mogelijk punten te gaan scoren voor onze landenranking. En die is dan weer heel erg belangrijk richting de Spelen toe. Om zoveel mogelijk punten te halen, om zo'n goed mogelijk uitgangspositie te creëren voor de Olympische kwalificatietoernooien. Nou, wij zijn half december zijn we klaar, dan spelen we het laatste toernooi. En dan gaan we een aantal weken hebben ze vrij. En dan beginnen we weer in het nieuwe seizoen, pre-Olympisch jaar.
1: Nou, is voorlopig nog niet uitgereisd en uitgebasketbald, Aaron.
2: Nee, het is een hoop gereisd. Maar dat is ook leuk. En dat hoort bij deze sport. En dat maakt het ook extra leuk. En we zitten nog volop in het seizoen. Dus dit is een mooie tussenstop. En we gaan er proberen het beste van te maken.
1: Ja, één ding scheelt, zit ik me net te bedenken. Normaal gesproken hoor je altijd atleten, en terecht overigens, dat ze wel de wereld rondreizen, maar nooit veel meer zien dan het hotel en de sporthal. Dan scheelt het dat je met deze sport natuurlijk wel gewoon bij de toeristische trekpleisters zit.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. En wij vinden het wel ook belangrijk als we ergens naartoe gaan, dat je ook probeert te genieten van de ervaring. Dat je wat leuks probeert te gaan doen of iets te gaan bekijken. En het helpt inderdaad als je op toeristische trekpleisters op zo'n mooi plein als in Antwerpen gaat spelen. Want dan hoef je, als je dan een beetje rondkijkt en dat in je opneemt, dan maakt dat het extra mooi.
1: Precies, Aaron Royer, bondscoach van onze Team NL 3x3 basketbalmannen. Dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes komend weekend op het EK.
2: Het is goed. Hey, heel erg bedankt, hè. Fijne dag.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk, ja, een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. Dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, wat vooral denk ik, de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel het tijdsbeslag van traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Stam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken van hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: En met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen. Bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen. All Sports Radio Live.

radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Franke van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Franke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK. En dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië. Waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben. Maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep, dat was voorspelbaar, maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles pas een paar jaar wordt uitgesproken en dan is iedereen alles weer vergeten en dan voordat we het weten wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk land als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche. Een van de NHL franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu een record gevestigd qua salaris in de NHL.
2: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is het Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld. Voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar. Voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Het is prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
1: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar dus met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
2: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die 10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour, won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. En in het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal de record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA-club of franchise Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem en dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld in omgaat en veel geld valt te verdienen, dat dat toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe lang al meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daartegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans dus ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluid $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. En in die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach: pak die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd Iedereen weet dat intussen, hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. Dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits. En op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft. Want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met de opdracht schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat dat te wijten is aan Telgenkamp. Nou, tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport. En dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
2: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten. Maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Boting van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloond om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kansen op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: regels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat het verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben. Want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcoholgebruik in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Als je

0: het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt er natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
0: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand, want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht: We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens: Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
0: Hoe dan ook, Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede in gooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets laten, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
0: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
0: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk, de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluid voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat dat eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want dat is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft verkocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Nou, als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten. Zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
0: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, hè, de kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League. Heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in zes grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer. En dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak. Dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je ze op een rijtje zet, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt, want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
0: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
5: Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
5: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Darts.
8: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Wereldtitel nummer 6 en de derde MXGP-titel die zijn binnen voor motocrosser Jeffrey Herlings. In het Turkse Afyon Karahisar liet de Brabander andermaal zien waarom hij de beste is. Met het winnen van de kwalificatierace, de twee manches en dus ook de gehele Grand Prix was dit alweer de vijfde GP op rij met de perfecte score. En met de overzeese races in China en Australië nog te gaan is het nu dan de strijd om plek 2 tussen Romain Favre en Tim Geiser waar we de ogen op kunnen richten. Ik ga erover in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws. Steven, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Jeffrey Herlings, de man die, laten we eerlijk zijn, onderhand geboren is met een KTM-motor tussen zijn benen, pakt gelijk de titel in het eerste jaar van zijn overstap naar een nieuw merk met Honda.
2: Ja, dat had ik natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Eventjes wat aanpassingsproblemen. Net wat je zegt, een 17-jarig huwelijk met het Oostenrijkse merk achter de rug. Dan wordt het natuurlijk niet eenvoudig op om eventjes de overstap te maken en eventjes meteen mee te doen voor de wereldtitelstrijd. In de beginfase van het kampioenschap botste hij dan ook regelmatig op Lucas Koenen. Maar ja, het kwartje is deze keer de andere kant opgevallen in het voordeel van Herlings. En ja, de zesde wereldtitel is binnen. De derde MXGP-titel is binnen. En voortreffelijk gedaan. Meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen. Bijzondere opdracht die hij heeft volbracht. En zo vroeg in het seizoen al.
1: Ja, want nog twee Grand Prix te gaan is redelijk aan de vroege kant. Maar ja, we weten ook, er was al het hele seizoen een keiharde strijd gaande met die jonge Belg, Lucas Koenen. Nou ja, die raakte dan zwaar geblesseerd. Is eigenlijk wel klaar voor de rest van het seizoen. Nu weet ik dat een wat als vraag altijd een beetje nutteloos is. Want het is niet gebeurd. Dus je kunt er weinig over loslaten. Maar in hoeverre had jij de titel ook naar Jeffrey Herlings zien gaan op het moment dat Lucas Koenen niet zwaar geblesseerd was geraakt?
2: Ja, een hele moeilijke vraag. Wat als? En motorsport is niet de perfecte combinatie. In motocross al helemaal niet. Heel veel mensen zeggen van ja, als Koenen niet geblesseerd was geweest, dan had hij nooit gehaald. Nou, als ik één ding in al die jaren heb geleerd, is het nooit te moeten zeggen tegen Jeffrey Herlings. Dat gaat je nooit lukken. Ja, dat is hetzelfde als een stier een rode vlag voorhouden. Dan vraag je zelf om problemen. Dus ja, ik durf niet te zeggen, die nulscores door de machineproblemen in Letland en Duitsland, ja, die hebben hem op achterstand gezet. In het verleden heeft Herlings ook 3 titels verloren, nagenoeg zekere titels, want ja, ook dan kun je zeggen als, die heeft hij niet gewonnen door blessures. Nu wint hij hem door blessures. Nee, ik denk het niet, want we zaten nog halverwege het seizoen, tijdens die Grand Prix van Engeland, toen het misging met Lucas Koenen. Herlings is toen echt in bloedvorm gekomen, is eigenlijk niet meer klopbaar geweest. En ja, we kunnen het nooit zeggen, maar had Lucas Koenen van die vorm deze Jeffrey Herlings kunnen kloppen? Ja, een vraag waar we nooit antwoord op zullen krijgen.
1: Wat is er ineens gaan klikken bij Jeffrey Herlings vanaf eigenlijk die Britse Grand Prix? Want hij won toen ook beide manches. Hij werd toen vierde in de kwalificatierace. Daarna eigenlijk Tsjechië, Lommel, Zweden, Nederland en nu Turkije. Alles de perfecte score. Wat maakte dat het ineens dan in die tweede helft van het seizoen helemaal lijkt te klikken tussen die Honda en Jeffrey Herlings?
2: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Maar ja, opeens vallen de puzzelstukjes bij elkaar. Natuurlijk is die titelstrijd die strijd met Koenen is in één keer helemaal anders. Koenen stond nog aan de leiding, stond ruim aan de leiding voor die Britse Grand Prix. Ja, dat gaf natuurlijk Herlings weer wat hoop om de aansluiting te vinden. Hij moest direct grote stappen zetten. Want toen wisten we niet hoe lang de blessure van Koenen ging duren. En hij is daarna eigenlijk onklopbaar geweest. Het enige wat hij nog meegemaakt heeft is de kwalificatiecrash op zaterdagmiddag na de botsing met Romain Favre. En sindsdien is hij eigenlijk door niemand meer geklopt. En het is een combinatie. Hij is natuurlijk op en top fit. Heeft een redelijk beperkte voorbereiding gehad door die overstap van KTM naar Honda. Echt pas op 1 januari mocht hij met de Honda gaan trainen en gaan testen. Ze hebben natuurlijk daar wat achterstand opgelopen. Maar goed, die is inmiddels ruimschoots weggewerkt.
1: Nou, dan spoelen we vooruit wat dat betreft naar Turkije, naar het afgelopen weekend. Wat ik zo frappant vond, was dat Jeffrey Herlings, die nou ja, toch menig record op zijn naam heeft staan, ook niet geheel onbekend is met het winnen van races, van wereldkampioenschappen, aangaf na afloop dat hij ontzettend slecht had geslapen, maar 3 uurtjes, omdat hij zo zenuwachtig was. Dat had ik niet verwacht.
2: Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, ja, moet hij nou op 32-jarige leeftijd nog zenuwachtig zijn? Heeft alles toch al meegemaakt? Heeft overal alles gewonnen? Motocross of Nations gewonnen? Amerikaanse motocrosswedstrijd die hij toen heeft gereden gewonnen? Wereldtitels, 5 op zak. 122, 123 Grand Prix overwinningen, manch overwinningen. De man in vorm. En ja, zelfs hij blijkt gelukkig toch menselijk te zijn en zenuwachtig te zijn voor het winnen van de volgende titel. Nou, het was absoluut niet te zien aan zijn rijden. Al moet ik eerlijk zeggen dat teamcollega Tom Fiala toch wel behoorlijk wat vroeg van zijn Honda-collega. Dat zorgde nog voor wat spanningen. Maar ja, de zege is binnen. De titel is binnen. Ja, ik hou mijn hart nu al vast voor de wedstrijden in China en Australië.
1: Ja, want de druk is er dan nu echt helemaal af, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, nu kan hij echt los, toch? Want hij hoeft zich niet meer terughoudend op te stellen voor het binnenhalen van de titel. Die druk is helemaal van de ketel. Er zal nog een klein feestje volgen. Jeffrey Kende zal hij niet in de lampen hangen. Maar ja, ik ga ervan uit dat hij China en Australië ook helemaal naar zijn hand gaat zetten. Want hij wil meer, meer en meer. Ja, en dat is denk ik het karakter van een topsporter.
1: Ja, dus de strijd om de wereldtitel is dan nu voorbij. Wel hebben we natuurlijk nog een hele spannende strijd om plek 2. Ook niet tussen de 2 minste rijders. Natuurlijk ook 2 mannen die weten hoe het is om wereldtitels te winnen. Romain Fevre en Tim Geiser. Als ik puur kijk naar die 2 en hoe ze nou ja, op dit moment bezig zijn. En hoe ze ook in Turkije lieten zien met elkaar te kunnen strijden. Wat verwacht je tussen die strijd?
2: Het enige probleempje daar is nog die 40 punten verschil, 30 punten verschil. Ja, ze ontlopen elkaar weinig. Het deelnemersveld in de laatste 2 wedstrijden wordt wat kleiner. Waardoor het ook moeilijker wordt om echt punten te verliezen of echt punten goed te maken. Ja, ik denk dat Romain Fevre voor het zilver zal gaan. En Geiser genoegen zal nemen met brons. En dat is toch niet zo slecht in zijn eerste seizoen op Yamaha. Maar goed. Herlings doet het anders in zijn eerste seizoen op de Honda.
1: Ja, laten we dan toch ook even naar de Nederlanders kijken naast Jeffrey Herlings. Want die hebben we dan nu wel besproken. Hoe gaat het met de Nederlanders eigenlijk?
2: Moeilijk. Afgelopen maandag, net de laatste training voor het afreizen naar Turkije, is Kai de Wolf onderuit gegaan tijdens een training op het circuit van Genk. Heeft daarbij een handblessure opgelopen. En dat was eigenlijk de druppel die hem heeft doen besluiten om het seizoen een halt toe te roepen. Moet geopereerd worden aan die handblessure. Moet een operatie ondergaan voor een eerder dit seizoen opgelopen enkelblessure. In eerste instantie zou die enkel ingreep worden uitgesteld naar de week na de Motocross of Nations. Omdat hij natuurlijk hard nodig is voor het Nederlandse team tijdens die landenwedstrijd begin oktober in Frankrijk. Maar het mag helaas niet zo zijn en zijn seizoen is voorbij. En ja, hij mist alles bij elkaar. 7 Grand Prix, dat is eigenlijk te veel om echt mee te kunnen spelen voor de prijzen. Aan de andere kant, een aantal podiumplaatsen heeft de absolute in Arnhem laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn om mee te doen in de titelstrijd. En ja, dan kijk ik vast een beetje naar 2027. Gaan we een Nederlandse strijd krijgen tussen Herlings en de Wolf voor de wereldtitel? Ja, op dit moment zeg ik een nee, maar ja. De Wolf is een voormalige MX2 wereldkampioen. Heeft het al laten zien dat hij absoluut de strijd aan durft te gaan met Herlings. Dus ja, een seizoen is lang, dat weten we allemaal. Maar ja, het is een beetje jammer dat op deze manier een einde komt aan het eerste MXGP seizoen van de man uit Eersel.
1: Ja, maar als we kijken naar hoe hij zich bijvoorbeeld presenteerde in Arnhem. Die strijd die hij had met Jeffrey Herlings. Dan mogen we toch wel hopelijk mooie dingen verwachten in de toekomst.
2: Ja, absoluut. Ik zie hem absoluut ook als een titelkandidaat. Zeker nu hij de overeenkomst met zijn werkgever heeft verlengd. Voor minimaal 2 seizoenen en naar verluidt zelfs 3 seizoenen. Natuurlijk wordt er aan zo'n jongen getrokken door de Amerikaanse teams. Die behoorlijk wat budget hebben voor het Amerikaanse Supercross en Motocross kampioenschap. Maar hij blijft gelukkig in Europa. En is ja binnen een mum van tijd denk ik ook absoluut een kanshebber om de wereldtitelstrijd te gaan voeren. Ja, nu is de volgende vraag. Hoe lang blijft Herlings dit nog doen? Heeft een contract tot en met 27. Maar ik heb ook al begrepen in de wandelgangen dat er al wordt gesproken met Honda over eventueel 28 en 29. Ja, dan kunnen we misschien wel 1 of 3 genieten van de strijd tussen Herlings en de Wolf.
1: Ja, wie weet dat hij op die manier zijn opvolging wel helemaal kan klaarstomen. Toch even terugkomend op die Motocross of Nations. Is natuurlijk begin oktober in Erné in Frankrijk. Kai de Wolf dus exit. Misschien een belangrijke vraag, maar wie gaat zijn plek dan invullen?
2: Ja, dat is echt een hele goede vraag, want ik durf het 1, 2, 3 niet te zeggen. Oorspronkelijk was het team samengesteld door de KNNV Herlings, de Wolf, daar is geen twijfel over mogelijk. En Roan van der Moosdijk is daaraan toegevoegd in de MX2-klasse. Je moet weten, de Motocross of Nations heb je in principe 3 klasses, de MXGP, de 450 motoren, de MX2 en de open klasse. Nou, de 450 zou dan Koldenhoff gaan rijden. De open klasse, sorry, Koldenhoff komt daarbij. De Wolf zou die gaan rijden. De andere zwaarste klasse, de open klasse, zou Herlings gaan doen. En dan zou Van der Moosdijk op een 250 machine gaan rijden. Maar ja, nu valt door die blessure van de Wolf valt hij weg. Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar Koldenhoff neerzetten? Gaan ze daar Vlaanderen misschien nog wel neerzetten? Of pakken ze Roan van der Moosdijk van die 250 machine af op een 450 waar hij normaal mee rijdt in het Duitse kampioenschap en zetten ze daar bijvoorbeeld Kai Karsenmakers neer of Koldenhoff op een 250. Ja, er zijn nog zoveel puzzelstukjes die op de plaats moeten worden gelegd en ik heb wat mensen gesproken, maar ze doen allemaal dusdanig geheimzinnig dat ik eigenlijk nog geen idee heb op hoe ze het dan gaan opvangen. En ja, het team wordt er natuurlijk helaas niet sterker van, maar met het trio wat ik denk dat de beste opstelling zou zijn geweest, Herlings, de Wolf en een MX2 machine voor Koldenhoff, had je absoluut mee kunnen doen voor de zegen. Ja, zal nu iets moeilijker worden, denk ik. Ik denk dat je heel blij moet zijn met de podiumplaats.
1: Nou, ik had ergens gelezen / gehoord dat Koldenhoff niet eens heel onwelwillend tegenover het idee om op een 250 machine te gaan zitten staat eigenlijk.
2: Nee, ik denk dat hij ook nog een beetje lichter is dan Van der Moosdijk. Wat natuurlijk ook een voordeel is in de MX2-klasse. Heeft in Arnhem laten zien absoluut nog de race-snelheid en de gedrevenheid te bezitten. Hij is tegenwoordig actief in Brazilië. Dus ik had hem erg graag in actie gezien in Erné. Ja, en nu komt de volgende vraag. Hij is in eerste instantie gepasseerd door Team NL. Heeft hij nu nog wel interesse om überhaupt mee te gaan als tweede of misschien wel derde keuze?
1: Nou ja, dat is allemaal voor 4 oktober. Eerst natuurlijk nog China en Australië op respectievelijk 13 en 20 september. Dus dat is de aankomende 2 weekenden alweer. We gaan dus in rap tempo met wat jetlags door, begrijp ik. Wat kunnen we verwachten van die laatste 2?
2: Nou, de titelstrijd zit er dus op. Herlings heeft de buit binnen. Dan gaan we ons richten op de strijd inderdaad tussen Favre en Geyser. Dat is een behoorlijke kloof. Maar degene die eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt, waar ik al de laatste weken de meeste indruk heeft gemaakt, is rookie Tom Vial. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij nog kan doen. En kan hij misschien nog wel Geyser van die derde plaats verdringen. De puntenachterstand is niet heel erg groot. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij die 15 punten achterstand op de derde plaats goed weet te maken. En daardoor misschien wel 2 Honda's in de top 3 weet te zetten. Van de Nederlandse kant, ja, de Wolf zijn seizoen is voorbij. Vlaanderen heeft het knap lastig met de Ducati. En de andere Nederlanders komen dit seizoen niet meer in actie. Dus voor de MXGP zullen de pijlen zijn gericht op Herlings en Vlaanderen. In de MX2-klasse hebben we gelukkig altijd nog Kai Karsmakers, die de afgelopen keer in Tsjechië een prachtige 5e plaats wist te scoren tijdens de tweede manche. Die kan nog in de top 10 gaan eindigen in de MX2-klasse. Ja, en de MX2-klasse heeft natuurlijk wel een flinke klap gekregen door de zware crash, opnieuw een zware crash van Sascha Koenen. Waardoor de wereldtitel lijkt te gaan naar Triumph met Gillian Ferres, die 50 punten voorsprong heeft, nu op zijn teamgenoot Camden McLellan.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken de komende 2 weken dus nog in Turkije, in China en in Australië. In Turkije zijn we natuurlijk net geweest. We hebben in ieder geval Jeffrey Herlings als wereldkampioen. Dus dat is voor ons Nederlanders natuurlijk altijd mooi nieuws. Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management, Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Dankjewel voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55-categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst terugkomend op Zuid-Korea. Dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we record houden voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf set, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we world record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg.

0: Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovette en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd iets, een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
0: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar het doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
0: Absoluut, want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven en gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet, als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
0: Voor mij, deze twee titels heeft mij wat laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja,
0: Als je snapt wat ik.
1: dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
0: Precies, precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht dat was de laatste. Deze titel waren de laatste, zeg maar, i's op puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, wat is het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je, misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
0: Nee, in tegenzin, dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had het duurtje gedaan en dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. Die ging echt heen, ik loop 1 meter, het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd, dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste, maar ik moet echt realiseren, ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel Indoor Championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
0: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Ja, dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker? Indoor of outdoor atletiek?
0: Oh, in principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte, dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
0: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand. September, oktober, dan november wel wat snelheid werk, december ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoog waarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
0: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Nu hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten. Of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
0: Absoluut. Wauw. Dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk. op dat moment. Er komen wel 50 plussers, zeg maar, in mijn categorie, die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028. Dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
0: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de airmiles. Maar wat is sowieso, dat is, ja, het zijn breedte sporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie, maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat, misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen, maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden? Want ga er maar aan staan om al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, de Florida komt er ook weer aan.
0: Ja, klopt. Alles is op eigen kost, uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
0: Absoluut. Ik nog steeds verliefd op atletiek. Ik word voor mij, het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff. maar goed, voor mij is het beste sport er is, en ik geniet nog steeds van.
1: En naast het genieten presteer je ook nog steeds, en dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, 2 wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap en alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
0: Graag gedaan en bedankt voor de gelegenheid. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
3: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd met Ajax PSV al vroeg in het seizoen de eerste onderlinge ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top 3 gespeeld. Het duel in de Vriendenloterij Eredivisie was er eentje die de gemoederen nog lang bezig zou houden. Niet alleen overigens vanwege, het geweldige aanvallende en open karakter van deze wedstrijd, maar toch vooral door die vrij harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die de rest van de maand uitgeschakeld zal zijn. Ik ga erover in gesprek met iemand die niet alleen de wedstrijd heeft gezien, het voetbalwereldje van dichtbij bekijkt, maar ook iemand die binnenkort met het Allsports Radio Sportcafé het land in gaat trekken. Namelijk Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Hey, bonjour.
1: Bonjour.
2: Om maar even in de muziekkeuze te blijven. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan met Sportcafé zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij allerlei verenigingen langs. En dan laten we de club-iconen aan het woord. Dat is prachtig. Ik dacht trouwens heel even dat je naartoe ging dat ik ook nog wel van de harde charges was. Maar dat kan jij niet weten meer op jouw leeftijd, denk ik.
1: Nee, dat is wel weer zo. Maar ik heb verhalen gehoord, Robert, dat je er wel van was in ieder geval.
2: Ja, ik weet je, dat soort duelletjes die nu met onder andere Van Bommel en Bouwman was, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik ben opgegroeid, op mijn 21ste speelde ik in Schotland in de Premier League. Ja, daar ging je niet met open vizier erin, zeg maar. Dan was het ellebogen hoog, tandjes naar binnen en hopen dat je het zou redden.
1: Ja, nu hebben we gezien die charge van Van Bommel op Bouwman, die was vrij pittig. Heb je die dan van dichtbij zelf ook nog wel meegemaakt in Schotland?
2: Ja, weet je, dat soort duels komen natuurlijk regelmatig voor. En dat moet ik Peter Bos ook nageven. Dat hij zei ook, ja, dit is wel voetbal. Er komt een 50-50 bal. Daar ga je allebei naartoe. Van Bommel schat in dat die man niet meer kan winnen en draait zijn lichaam erin. Ik vond dat Bouwman, ik vond het overigens een te harde overtreding, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vond dat Bouwman er ook vrij naïef naartoe liep. Met helemaal open. Ja, dat zal hij in ieder geval nooit meer doen in zijn carrière, hoop ik voor hem.
1: Nou, dat denk ik ook niet, getuige het feit dat hij hier met een gekneusde long en borstbeen vanaf gekomen is.
2: Ja, dat was, het was inderdaad een pittige. Je zag het eigenlijk al op het moment dat hij naar de grond ging natuurlijk, dat hij echt heel hard geraakt was. In eerste instantie, je had eigenlijk al redelijk snel door dat het niet per se een hoofdwond was of een hoofdblessure. Maar dat het veel meer in zijn borst zat. Zo liep hij ook van het veld af. Maar ja, niet een te zware charge van Bommel zoals hij erin ging. Maar ik ben ook van mening niet meer dan dat. Iedereen schreeuwt nu om rode kaarten. Achteraf gezien had de VAR dan natuurlijk in moeten grijpen. Zeker als de scheidsrechtersbaas achteraf nog gaat roepen van ja, het had misschien wel een rode kaart moeten zijn. Dan laat hij allebei zijn scheidsrechters laat hij vallen. Maar vooral de VAR, denk ik, in dit geval. Dus, het is wat het is. En het is jammer, want het neemt een hoop weg van de fantastische wedstrijd die onder andere ook Van Bommel speelde.
1: Ja, voordat we het daar nog over gaan hebben, wel eerst even kort. Het laatste nieuws is dat de aanklager betaald voetbal ook geen vooronderzoek gaat doen. Dus ja, Van Bommel hoeft in principe dus ook niet te vrezen voor een schorsing.
2: Nee, en ik hoop ook oprecht dat we wegblijven van het achteraf jureren van tackles. Want dan blijf je aan de gang en dan kan je ook iedere strafschop dadelijk naar de rechtbank toe. En het is beoordeeld tijdens de wedstrijd. Het is een gele kaart bevonden, ook door de VAR. Ja, dan vind ik niet dat je daarna nog moet gaan zoeken naar extra maatregelen. Dat vind ik wel wat anders op het moment dat je ellebogen uitdeelt of mensen slaat of natrapt. Of zoals we allemaal weten in de finale met Argentinië natuurlijk, spelers die zwaar over de grens gaan met vechtpartijen. Dat was in dit geval was daar natuurlijk geen sprake van.
1: Nou ja, laten we het dan maar hebben over de wedstrijd zelf. Want ja, vanaf minuut 1 was het wel echt genieten geblazen.
2: Ja, het was absoluut. Ik vond het een hele leuke wedstrijd om te zien. Ik heb hem op een heel klein schermpje moeten kijken, want ik was zelf in Londen op dat moment. Maar ja, deze wedstrijden wil je kijken live. Ja, ik vond het een genot om naar te kijken. Eindelijk weer eens een keer een wedstrijd waar met open vizier gestreden werd, waar beide ploegen. En daar hielp de score natuurlijk ook wel een beetje bij, dat Ajax ook moest. Maar ik zie ontwikkeling bij Ajax. En dat kan. Ik ben verder geen. Ik heb geen partij voor welke top 3, 4 of 5 club dan ook. Maar ik zie wel bij Ajax de dingen die ik terug wil zien als voetballiefhebber. Individuele acties, het inspelen van de spits, eromheen bewegen op snelheid. Door de as proberen te spelen. Als dat niet lukt met diagonale passes. ja, ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber. En PSV was al goed. Die heb ik vorige week ook al uitstekend zien spelen. Dus ja, het voldeed aan alle verwachtingen die je van zo'n wedstrijd hebt.
1: Ja, je hebt het over het spel van Ajax, dat dus goed, de goede kant op gaat. Ze hebben natuurlijk qua transfers ontzettend goed ingekocht. Hè. Ik denk dat toch veel mensen daardoor Ajax heel hoog op het lijstje hebben staan als het gaat om de titelstrijd. En wie kan je daarin het meest bekoren? Is dat dan bijvoorbeeld toch zo'n Tolu die zich ontpopt als een echte spits?
2: Nou ja, dat was die al trouwens hoor.
1: We hebben vaker spitsen bij Ajax op posities gestaan die weinig met scoren van doen hadden.
2: Nou ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje oneigenlijke Ajax-spits met zijn fysiek. Meestal heb je toch wat spelers die daar bewegelijker zijn. En die hebben ze nu nog natuurlijk met Dolberg onder andere. Dit is een brok spier die daar staat. Moeilijk te bespelen. Trouwens ook een leuke vrolijke roos als die voor de camera verschijnt. Maar het is een echte kapstok. En ik was wel weer toe aan het voetbal dat een ploeg een spits zoekt om in te spelen in zijn voeten. In plaats van een spits die alleen maar wegbeweegt. En deze is aanspeelbaar. Daar kunnen mensen op rekenen dat hij een bal vasthoudt. Hij is redelijk snel in de combinatie. Ja, dus ik vind het prettig om naar te kijken. En je zag ook dat zodra Tolu eruit ging, dat het minder werd bij Ajax. Wat misschien ook wel een klein beetje met het conditionele gedeelte te maken. Dat niet iedereen nog klaar is om die 90 minuten vol tempo te spelen. Maar het werd na de wissels werd het wel minder bij Ajax.
1: Ja, maar laten we zo zeggen, het is geen verrassing dat uitgerekend hij, zeg maar, in dit geval de enige Ajax-treffer maakte?
2: Nee, daar sta je natuurlijk voor als spits. Een Ajax-spits moet ook goals maken, dat geldt voor iedere club overigens. Maar dat is niet een verrassing. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij anderen juist beter laat spelen ook. En normaal gesproken is Klaassen natuurlijk de man die de eerste altijd binnenprikt. Maar ook hij heeft hier voordeel bij met de manier van spelen zoals hij dat doet.
1: PSV kwam overigens al heel snel in de wedstrijd op voorsprong. Hè? Al na 5 minuten. Perisic vindt het hoofd van Bommel. Die vervolgens Peppi een absoluut niet te missen kans geeft. Die schiet hij ook raak. Zo'n vroege openingstreffer. Wat doet dat dan met zo'n duel? Want je zegt al eigenlijk moet Ajax daarna. En dat maakt het misschien juist zo'n open wedstrijd. En wat het dus ook uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte.
2: Ja, vooraf gezien had ik PSV ook wat beter ingeschat dan Ajax. Maar dat heeft te maken met de voorgaande wedstrijden. Dus ik was niet per se verrast dat PSV goed uit de startblokken kwam. Overigens een goede goal. Ook weer een goed klaargelegd van Bommel. Slim gedaan uit de lucht. En hij... daarna krijg je een wedstrijd waarin Ajax in de achtervolging moet. En dat bracht wel wat schoen aan het geheel. Dat Ajax moest. Want je bent natuurlijk ook bang dat op het moment dat PSV dan die eerste goal maakt en dat ze daarna naar 2-0 counter in die wedstrijd gedaan is. Want je wil in de arena wil je ook als Ajax zijnde niet er volledig afgaan tegen PSV. Maar dat was totaal niet aan de orde. En dat uiteindelijk dan PSV toch wint, ja, vond ik ook wel weer niet onterecht. Omdat dat PSV heeft dan wel die slimmigheid en die sluwigheid om een wedstrijd uit te spelen. Want bij PSV, onder andere Fernandes, wat ik een geweldige speler vind op het middenveld, ja, die werd eigenlijk uit de wedstrijd gespeeld.
1: Jij bent voetbaltrainer Robert, dus jij weet als geen ander hoe het is. Maar hoe vervelend is het nou om vlak voor rust een goal tegen te krijgen? Want in blessuretijd scoort uiteindelijk Geertruida. Die is uiteindelijk wel expert in het maken van belangrijke goals in de arena. Maar hoe vervelend is dat voor jou als trainer als je echt vlak voor rust de 1-2 in dit geval tegen krijgt?
2: Ja, dat klinkt heel raar, want je zou als coach zou je niet per se afhankelijk moeten zijn van je tactiek van scoreverloop in een wedstrijd. Maar het heeft een enorme impact voor je hoe je de rust ingaat. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat je maakt je plan. Je bent een minuut of 10 voor de rust. Ben je al aan het kijken van oké, het staat gelijk. Wat kunnen wij nou veranderen om dat beter te gaan doen? Daar ben je over wissels aan het nadenken. Dan ben je over balans in de wedstrijd aan het nadenken. Ja, en in dit geval, dan krijg je in één keer wel die goal tegen. Dan verandert dat hele scenario. De scenario's heb je al in je hoofd overigens. Want die bespreek je natuurlijk al voor de wedstrijd. Van joh, wat als er dit gebeurt? Wat als er dat gebeurt? En dan neem je het wedstrijdverloop in mee. De eerste minuten in de kleedkamer zijn dan ook anders. De spelers komen anders binnen. Er worden altijd nog wel wat verwijten gemaakt links en rechts. Van joh, had jij die vent niet moeten pakken, ja of nee? Dus je rol als coach is onmiddellijk een andere dan dat je met een gelijkspel de kleedkamer ingaat met zo'n goal vlak voor rust. Ja, dat is wel de mooie dynamiek. Ik begin erover te praten, ik word direct enthousiast. Ik heb vaak achtergestaan ook, dat merk je.
1: Ervaringsdeskundige. Ja. Maar dan moet je dus het omzetten. Nou, je merkt in de tweede helft, het houdt in eerste instantie natuurlijk wel dat leuke karakter. Al zijn er minder echt grote kansen in de wedstrijd. Maar ja, dan een kwartier voor tijd. De beuk. Dat verandert ook wel wat aan de wedstrijd.
2: De beuk. Ik vind het wel mooi als we dat in de geschiedenisboeken gewoon erin houden. Dat de beuk was. Het opstandje komt natuurlijk daarna. Dan is iedereen eens over de rode. Ik vond Peter Bos daar wel een beetje gelijk in hebben. Dit hoort ook wel bij voetbal. Of dat nou een hele harde tackle is. Of het is zoiets. Het gebeurt regelmatig op de velden natuurlijk. Maar ik denk dat de omslag van de wedstrijd voornamelijk te maken had met de wissels van Ajax. Dat die niet dat aanvallende konden brengen wat ze onder andere met Tolo hadden. En Amrabat vond ik bijvoorbeeld nog wel goed invallen, maar ja, die heeft een wat minder aanvallende rol. Die houdt de controle, die pakt ballen af, die zorgt met zijn passing dat Ajax sneller naar voren kan. Maar hij heeft natuurlijk weinig impact in het laatste gedeelte van het veld ten opzichte van PSV. Ja, daarna maakte PSV, want die hebben echt een hele goede bank. Daar komen dan allemaal spelers op die een wedstrijd kunnen beslissen. En uiteindelijk gebeurt dat dan ook met die naam die ik niet uit kan spreken.
1: Ja, Bajrak Tarevic.
2: Ja, jij kan het wel. Ja, dat vind ik knap. Bajrak Tarevic die komt erin en die beslist dan die wedstrijd. Ja, weet je, dat is ook wel de kracht van PSV dit jaar.
1: Ja, en dan wint PSV dus met 3-1 uit bij Ajax. Sowieso als je kijkt naar de afgelopen jaren, misschien wel een bijzonder resultaat. Hè? Want PSV heeft het traditioneel heel erg lastig in de arena. Wat zegt dit zo vroeg in het seizoen al over de onderlinge verhoudingen tussen de twee ploegen?
2: Dat Ajax dichterbij is dan wij misschien allemaal wel gedacht hadden. We hadden allemaal van tevoren een beetje, en dan praat ik over de analisten en de specialisten op alle radio-tv-zenders. We hadden allemaal ingeschat dat PSV de beste ploeg was, de te kloppen ploeg. En dat Ajax toch nog wel een tijdje nodig zou hebben. Maar ja, misschien is dat wel bewezen, waarbij Ajax echt wel beter voor de dag kwam dan we allemaal van tevoren in hadden geschat.
1: Nou, nu is het zo dat de KNVB over het algemeen toppers en klassiekers relatief opspaart tot ongeveer halverwege het seizoen. Nu werd deze al in speelronde 5 gespeeld. Is dat eigenlijk ook wel eens een keer lekker om zo'n grote wedstrijd al vroeg in het seizoen te hebben?
2: Ja, ik vond het overigens in de hele Vriendenloterij Eredivisie allemaal leuke wedstrijden die gepland waren. Dus dat is ook wel eens een keer mooi om te, weet je, af en toe heb je zo'n speelronde waar al die clubs kloppen, hè? Feyenoord tegen NEC, Twente heeft een pittige tegenstander. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat wij als Nederlandse clubs ook een beetje af moeten van het paniek aankopen en de paniek verkopen in de laatste week van de transferwindow. En dat je toch moet proberen om je selectie op peil te hebben. Nou, dat heeft PSV denk ik beter gedaan dan Ajax in dit geval, want die hebben natuurlijk nog wel veel beweging gehad. En laat staan Feyenoord, want daar was het natuurlijk gewoon nog paniek de laatste dagen. En dat ging dan voornamelijk om de verkopende spelers met Hartz Moussa, Boeda die nog wegging. En waar verder geen vervangingen voor gekomen zijn.
1: Nee, uiteindelijk dan wel 3-1 gewonnen bij NEC. Zonder overigens ook nog Hartz Moussa, want die was te laat door alle perikelen. Die is achtergebleven. Maar je zegt al, het was sowieso een fantastisch weekend. Wat te denken van ja, Ronald Koeman junior natuurlijk met twee penalties.
2: Mooi, hè? Ja. Ja, ik vind dat een mooie gozer. Hoe relaxed hij in het leven staat. We dachten even allemaal dat hij voor het grote geld zou gaan in een andere competitie. Maar goed, dat ging toch niet door. Ja, maar ik denk dat het uniek. Ik heb het niet opgezocht nog. Ga ik straks even doen. Maar volgens mij is het uniek dat een keeper 2 goals maakt in 1 wedstrijd.
1: Ja, dat is dus in de Eredivisie nog nooit gebeurd.
2: zegt nee. En dat is misschien ook niet zo heel raar. Ik vond het wel mooi. Mijn vrouw zei dat. Dat is een oud-hockeyster van Den Bosch. En die heeft op een hoog niveau gespeeld. Die zei, ja, waarom eigenlijk niet? Als je nou echt zo'n specialist hebt. Die strafschop schiet je er wel in als je een goede trap hebt. Dus zet hem gewoon neer. Het is verrassend eigenlijk. Want keepers hebben over het algemeen in ieder geval een harde trap. Want die doen niet anders dan dat ding van die 5 meter afrossen naar ver over de middenlijn. Dus je zou denken dat er meer keepers moeten zijn. Maar Ronald Koeman junior heeft echt een goede trap. Ik heb 1,5 seizoen geleden nog gecoacht tegen hem. En ja, als je druk wil zetten op hem, dan is hij nooit in paniek. Hij legt de bal net zo makkelijk op 20 meter als op 40 meter neer. Dus ja, dat is een genot om naar te kijken. Maar mooi dat je in de laatste seconde van de wedstrijd dan ook die rust hebt om die strafschoppen te nemen. En dat gaat wel de wereld over, denk ik.
1: Ik heb heel veel koppen in heel veel verschillende talen voorbij zien komen over Ronald Koeman junior. Het is internationaal bijna groter nieuws dan de topper tussen Ajax en PSV.
2: Ja, maar ik zei al tegen Hillen, ik was natuurlijk in Londen. Ben ik ook bij een wedstrijd geweest van Fulham, waar ik overigens Quinten Timber heb zien spelen. En Bessie, oud jongens uit de Eredivisie. Maar die, daar waren ze niet zo bezig met die wedstrijd hoor, geloof ik. In Londen zelf.
1: Nee, precies. Laten we nog even kort vooruitspoelen naar zaterdag 19 september. Dan ga jij dus het land in. Je gaat naar AC Nieuwland toe. Ik ben wel benieuwd. Ben je er al een beetje klaar voor eigenlijk?
2: Ja, zeker. Je hoort, ik doe heel de dag stemoefeningen. Om toch een beetje in de buurt van jou te komen als presentator. Heel leuk initiatief om bij de verenigingen te komen. Om de mensen die van, zoals ze het in Engels noemen, grassroots clubs, amateurverenigingen. Om over hun passie te praten. En hele families die opgroeien, kinderen die opgroeien op die verenigingen. De mooie verhalen. Ja, ik weet je, het gaat niet alleen maar om winnen en verliezen. Dat hoort er ook bij een club. Maar het gaat vooral om over die familiaire banden. De vriendschappen die je opbouwt bij verenigingen. En daar mogen mensen over komen vertellen. En dan ga ik ze lekker op doorvragen. Beetje muziek erbij. Er mag gedanst worden. Er mag geklapt en gezongen worden. Dus ja, ik denk dat we daar goed aan doen met z'n allen. Om bij die verenigingen langs te gaan.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat heel erg leuk worden, denk ik. Aankomende zaterdag 19 september, dus tussen 12 en 2, vanuit de kantine van ASC Nieuwland in Amersfoort.
2: Mario van den Ende is er ook bij trouwens.
1: Kijk, ja, nou, dan wordt dat helemaal leuk natuurlijk. Er zijn wel twee koffieën bij elkaar natuurlijk.
2: Nou ja, die heeft prachtige verhalen. Dus die zullen we ook nog eens even aan de tand gaan voelen over de beuk. Want vanaf nu af aan gaan we het alleen nog maar de beuk noemen.
1: Nou, dat is een deal. Gaan we doen. Robert Maaskant, dan mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En zien elkaar snel.
2: Met plezier, tot snel. All Sports Radio Live.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Vanaf komende vrijdag strijden in Antwerpen de beste Europese mannen en vrouwenteams om de Europese 3x3 basketbaltitel. En dat gaat wel gebeuren op een hele bijzondere plek. Namelijk midden in de stad op de Groenplaats. Direct onder de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. En ook Team NL daalt af naar onze zuidenburen. De vrouwen hebben een Europese titel te verdedigen per slotverrekening. En de mannen die willen zich zonder meer gaan mengen in de strijd om de medailles. En om in die positie te komen zullen de mannen die onder leiding staan van bondscoach Aaron Royer in ieder geval af moeten rekenen met Italië en Spanje in de voorronde. Ik ga er met Aaron op vooruitblikken. Aaron, hele goedemiddag.
2: Hey, hele goedemiddag.
1: We gaan bijna van starten met dat EK. Dat is komende vrijdag al. Allereerst ja, toch even het venue. Hè? Ik bedoel, je kunt op heel veel verschillende bijzondere plaatsen spelen. Maar we hebben het ook in Amsterdam gezien natuurlijk. Het blijft toch wel heel erg vet om je sport te beoefenen midden in de stad, tussen de mensen, op prachtige plekken.
2: Ja, dat is natuurlijk een van de charmes van deze sport. Is dat je over de hele wereld de toernooien speelt en vaak op hele mooie plekken. In Amsterdam hebben we op Museumplein gespeeld en nu in Antwerpen hebben we toevallig een aantal jaren geleden ook daar het WK gespeeld op Groenplaats. En dan was de warm-up court op de Grote Markt en dan liep je van het warm-up court liep je zo door de stad naar de Groenplaats en dan het veld op. Ja, dat is heel bijzonder en dat hoort ook echt bij deze sport.
1: Ja, dat is met elkaar vereenzelvigd. Ik ben wel benieuwd trouwens. Jij hebt natuurlijk de sport ook jarenlang beoefend. Je bent op heel veel verschillende mooie plekken geweest. Wat is nou persoonlijk voor jou nou het vetste venue, de mooiste plek, de meest bijzondere plek waar jij ooit gespeeld hebt?
2: Ja, dat is natuurlijk in Parijs. in 24. In hartje Parijs. En dan Olympisch kampioen worden. Ja, dat is natuurlijk wel het mooiste wat er kan gebeuren.
1: Nou, daar kan ik me goed in vinden, Aaron. Dat is geen verkeerde keuze. Aankomend vrijdag dus gaan we van start met het EK. Allereerst je selectie. Met welke basketballers ga je die kant op?
2: Ja, Wurtie de Jong, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Nesta Agassi.
1: En hoe is de keuze op deze vier mannen gekomen?
2: Ik denk dat Worthy is natuurlijk onze speler die de creativiteit moet brengen. En ik wilde dit keer met een grote line-up gaan spelen. En ik wilde ook een jonge jongen vanuit Utrecht de kans geven, Nesta. Omdat hij denk ik dicht tegen het eerste team aan zit. En iets extra's kan brengen. Hij speelt met veel emotie, hij is atletisch. En ook de tegenstanders op onze EK, die zullen ook fysiek sterk zijn. En ik vond dit een mooie line-up samen met de andere grote mannen, Jan Driessen en Daan van Tilborg, om deze samenstelling te gaan proberen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor momenteel?
2: Eigenlijk wel goed. We draaien een heel goed seizoen. We staan hoog op de World Tour ranking met Team Amsterdam. De afgelopen week zitten we eigenlijk ook best wel goede fase. Een paar finale plekken gehad. Wel helaas al die finales verloren. 3. Dat is jammer. Maar je staat wel steeds in de finale. Dus dat is goed. En eigenlijk ook afgelopen weekend in Mongolië finale gehaald. Wel verloren. Maar we hebben wel gewoon veel vertrouwen richting dit EK. Dat we er goed voor staan. Fit zijn. En gewoon voor medaille proberen te gaan in Antwerpen.
1: Ja, dan zou ik er eens een enorme positieve dooddoener erin gooien, Aaron. Ik bedoel, de enige manier om een finale te winnen is door ook een finale te spelen.
2: Ja, dat klopt. En we hebben ook finales dit jaar al gewonnen. En het vertrouwen is gewoon heel goed. En dit is ook weer net een ander toernooi. De meeste toernooien worden over 2 dagen gespeeld. En dit toernooi over 3 dagen. We spelen op vrijdag en hebben zaterdag een rustdag. En dan moet zondag. Zondag is dan de finale dag. Dus dat geeft ons ook wat meer tijd om te herstellen. Er is alle vertrouwen in.
1: Ja, in hoeverre is dat is deze opzet van het toernooi gunstig? Ik bedoel, je speelt vrijdag je 2 voorronde wedstrijden tegen Italië en Spanje. Dan heb je een dag rust. Nou, ik neem aan dat je stiekem dan waarschijnlijk ook wel bij de vrouwen gaat kijken. Die komen die zaterdag in actie. En dan spelen jullie zondag, hopelijk als het goed is, de finale dag. Is dat ook gunstig echt voor het team? Merk je ook dat wel eens kan bijdragen aan een heel sterk slot van het toernooi?
2: Maar ik denk dat in dit geval dat het wel gunstig is, omdat we een heel druk programma hebben gehad. We hebben ook een wat oudere speler, hè, met Worthy. Dus ja, wat extra rust, dat kan geen kwaad. En ja, ik denk dat dat een voordeel kan zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat het een nadeel is dat je even ritme verliest met zo'n rustdag. Maar in ons geval denk ik dat het alleen maar goed is. Dus, en bij andere teams die spelen dan wel op zaterdag. Dus ik denk dat we daar een voordeel uit kunnen halen.
1: Hoe zit het met de concurrentie op dit Europese kampioenschap? Want er zijn natuurlijk heel veel ploegen die erg in elkaar gewaagd zijn, heel erg sterk zijn.
2: Ja.
1: Hoe kijk je naar de concurrentie? Wie is de grote concurrentie en hoe verhoudt jouw ploeg zich daar ongeveer toe?
2: Nou, je ziet gewoon in de mannencompetitie zijn gewoon heel veel teams heel erg aan elkaar gewaagd. De verschillen zijn super klein. Dus het gaat ook echt om het momentum pakken van de dag. Servië is natuurlijk een team waar we het altijd lastig tegen hebben. Duitsland is een opkomend team wat heel erg goed aan het spelen is. Dan heb je Letland, de wereldkampioen. Dan heb je ons. Dan heb je Frankrijk, wat altijd sterk is. Litouwen altijd sterk. En dan heb je Spanje, 2 jaar geleden wereldkampioen. Dus je hoort het al. Bij ons is bijna elk weekend een toernooi. En elk weekend is bijna een andere winnaar. Veel teams die aan elkaar gewaagd zijn. Je moet momentum pakken op wanneer het moet. En dat gaan we proberen.
1: Nou ja, je noemt toevalligerwijs Spanje al. Dat is een van de landen die je tegenkomt in de voorronde op de vrijdag. Wat voor een dag gaat die vrijdag überhaupt worden met die 2 wedstrijden?
2: Spanje is een sterk team. Is fysiek heel sterk team. En ze hebben ook een goede guard die verdedigend ook veel druk kan geven. Maar Ik vind ons wel het betere team. Maar we moeten wel echt scherp zijn. Maar het wordt echt een fysiek gevecht. En dan heb je Italië. En dat is een beetje. Ja, ik weet nog niet zo. Die spelen niet superveel. Alleen die hebben wel echt goede spelers. Alleen ik weet niet zo goed. Ik ken die spelers niet zo goed, omdat ze niet zoveel spelen. En vorig jaar toen werden we eigenlijk ook verrast door Italië in de kwartfinale. Toen verloren we opeens. Dat was ook met gewoon een heel sterk team. Maar moeilijk te scouten van tevoren, omdat ze zo weinig hadden gespeeld. Dus dat wordt een beetje de verrassing. Maar ja, in principe zijn dat gewoon teams waar wij gewoon van zouden moeten kunnen winnen. En daar gaan we ook voor.
1: Ja, is het denk ik ook op de eerste dag. Gezien het feit dat je, je hebt die zaterdag rust, dus je kunt je wat voorloven op de vrijdag. Is het dan ook een kwestie van, zoals een wijs man ooit zei, kein geloof voetbal spelen, maar gewoon met je sterkste team gewoon starten en direct vanaf minuut 1 beide teams gewoon bij het slot grijpen en niet meer loslaten?
2: Nou ja, dat moet in onze sport eigenlijk altijd, omdat het zijn zulke korte wedstrijden. Dus het uitdelen van die eerste klap is super belangrijk. Je moet er vanaf de allereerste seconde staan. En dat is ook hoe wij graag willen spelen. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan ze proberen gelijk vanaf de eerste seconde bij de strot inderdaad te pakken. En dan niet meer loslaten. Want als je dat niet doet, hè, en zij komen dan in de wedstrijd en ze krijgen vertrouwen. Het zijn wedstrijden van 10 minuten en dan... Ja, dan loop je in die val waar je niet in wil lopen. Dus je moet vanaf het allereerste moment scherp zijn. En dat gaan we ook gewoon doen.
1: Als we kijken naar het halen van de finale dag. En misschien het verdere verloop van het toernooi. Wat is het doel van dit Team NL? Wat is jouw doel? Is het toch... Gewoon sowieso meespelen om de medailles. Maar heb je een specifieke kleur in je hoofd zitten? Of wil je daar gewoon ver weg van blijven?
2: Wij zijn al jarenlang een team wat gewoon meedoet om de prijzen. En dat is eigenlijk ook hoe we naar elk toernooi gaan. We gaan proberen om te winnen. En op zo'n groot toernooi, zeker omdat die verschillen zo klein zijn, gaan we gewoon voor een medaille. En elke kleur is daarin heel mooi.
1: Ja, we hebben ook nog natuurlijk de vrouwen. Gaan hun Europese titel proberen te verdedigen. Gaat dat ze lukken, denk je?
2: Nou, ik denk dat zij zitten echt in een. Ze hebben een extreem goed jaar. waarin ze vijf Women's Series achter elkaar hebben gewonnen en een ongeslagen reeks wedstrijden van volgens mij 27, 28 wedstrijden. De afgelopen weekend zijn ze derde geworden in de Women's Series Finals. Dus voor het eerst weer verloren. Maar ze zijn gewoon heel erg sterk. Dus ja, ik denk dat zij gewoon weer daar gaan om die titel te pakken. Maar ze zullen wel scherp moeten zijn.
1: Hoe ziet het jaar er verder eigenlijk nog uit? Na dit Europees kampioenschap, wat wacht dan bijvoorbeeld op jouw team?
2: Ja, dan moeten wij het seizoen nog afmaken met Team Amsterdam en Team Utrecht. Er staan nog een aantal World Tours op het programma. Vijf. Eén in China, één in Malaga, één in Mongolië, één in Brazilië. Dat is het eindtoernooi. En daar moeten we proberen zoveel mogelijk punten te gaan scoren voor onze landenranking. En die is dan weer heel erg belangrijk richting de Spelen toe. Om zoveel mogelijk punten te halen, om zo'n goed mogelijk uitgangspositie te creëren voor de Olympische kwalificatietoernooien. Nou, wij zijn al half december zijn we klaar, dan spelen we het laatste toernooi. En dan gaan we een aantal weken hebben ze vrij. En dan beginnen we weer aan het nieuwe seizoen, pre-Olympisch jaar.
1: Nou, dat is voorlopig nog niet uitgereisd en uitgebasketbald, Aaron.
2: Nee, het is een hoop gereisd. Maar dat is ook leuk. Dat hoort bij deze sport. Dat maakt het ook extra leuk. We zitten nog volop in het seizoen. Dus dit is een mooie tussenstop. We gaan er proberen het beste van te maken.
1: Ja, één ding scheelt, zit ik me net te bedenken. Normaal gesproken hoor je altijd atleten, en terecht overigens, dat ze wel de wereld rondreizen, maar nooit veel meer zien dan het hotel en de sporthal. Dan scheelt het dat je met deze sport natuurlijk wel gewoon bij de toeristische trekpleisters zit.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. En wij vinden het wel ook belangrijk, als we ergens naartoe gaan, dat je ook probeert te genieten van de ervaring. Dat je wat leuks probeert te gaan doen of iets te gaan bekijken. En het helpt inderdaad als je op toeristische trekpleisters op zo'n mooi plein als in Antwerpen gaat spelen. Want dan hoef je, als je dan een beetje rondkijkt en dat in je opneemt, dan maakt dat het extra mooi.
1: Precies. Aaron Royer, bondscoach van onze Team NL 3x3 basketbalmannen. Dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes komend weekend op het EK.
2: Is goed. Heel erg bedankt, hè. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk, ja, een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. Dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, hè, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik denk dat we, ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, de talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken, dat ze gewoon zien van kijk, dit is. Dit is mijn voorbeeld. En wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 24 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken en op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel het tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken, hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Heel op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Sam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: Nou, en met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen, bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club. Speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om. Ik moet er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis. Daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken. Hyrox, dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn. Met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair. Maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst een onderdeel van een Olympische Spelen, een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransferwindow achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Maar. Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bij ze.
1: Ja, want dan ga je ervan uit dat je
2: het
1: zal
2: over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard. Want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
2: Doen. Gokje.
1: 5.000.
4: Ik denk 11.000 tot 12.000.
1: Robert? Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Oh. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook 100.000 kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoenen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we het permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.

0: Kijk.
1: Kijk, hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen. Liverpool 246 miljoen. Manchester City 450 miljoen. Newcastle United 268 miljoen. En Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
0: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
2: Hoor. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog. En bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor. En tegelijkertijd proberen even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen gewoon in één jaar. Hè.
0: Ja.
2: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
1: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf al, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
2: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
1: Nee.
2: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
0: Ja.
2: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
1: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City, dat was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
2: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met één gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
0: Ja, want dan ga je vanuit iets hoogs
1: houden. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
2: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
1: Je zal er dan misschien net over
2: weten binnen te halen.
1: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
2: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
1: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong Stadium.
2: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
0: Nee, die doet dan ook.
1: Nou, dat een paar Nederlander doorgeven aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard. Want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
2: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
0: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
1: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
0: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia geloof
2: ja.
0: ik.
2: Ja. Ja. Dus, en de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
3: Ja. Dan, ze heeft elke slim wat.
1: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen... In de FIFA-klucht, ons vervolgverhaal, Robert.
0: Daar zijn we weer.
1: Of moet ik zeggen, de Infantino Comedy kan ook. lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport, dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de burger kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat One Country, One Vote systeem. Uh-huh. Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
0: Zeker. Anna Ivanov.
1: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
0: Ah.
1: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Doen. Gokje.
3: 5.000.
2: Ik denk 11.000 tot 12.000.
1: Robert?
0: Ik ga denk richting de 22,5.
1: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. Moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
0: Hartstikke mooi. Nou, wat dat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
4: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
10: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
11: Mama!

0: love you, baby. All Sports Radio Live.
1: Wereldtitel nummer 6 en de derde MXGP-titel die zijn binnen voor motocrosser Jeffrey Herlings. In het Turkse Afyon Karahisar liet de Brabander andermaal zien waarom hij de beste is. Met het winnen van de kwalificatierace, de twee manches en dus ook de gehele Grand Prix was dit alweer de vijfde GP op rij met de perfecte score. En met de overzeese races in China en Australië nog te gaan is het nu dan de strijd om plek 2 tussen Romain Favre en Tim Geiser waar we de ogen op kunnen richten. Ik ga erover in gesprek met Stefan Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws. Stefan, hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Jeffrey Herlings, de man die, laten we eerlijk zijn, onderhand geboren is met een KTM-motor tussen zijn benen, pakt gelijk de titel in het eerste jaar van zijn overstap naar een nieuw merk met Honda.
2: Ja, dat had ik natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Eventjes wat aanpassingsproblemen. Net wat je zegt, een 17-jarig huwelijk met het Oostenrijkse merk achter de rug. Dan wordt het natuurlijk niet eenvoudig op om eventjes de overstap te maken en eventjes meteen mee te doen voor de wereldtitelstrijd. In de beginfase van het kampioenschap botste hij dan ook regelmatig op Lucas Koenen. Maar ja, het kwartje is deze keer de andere kant opgevallen in het voordeel van Herlings. En ja, de zesde wereldtitel is binnen. De derde MXGP-titel is binnen. En voortreffelijk gedaan. Meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen. Bijzondere opdracht die hij heeft volbracht. En zo vroeg in het seizoen al.
1: Ja, want nog twee Grand Prix te gaan is redelijk aan de vroege kant. Maar ja, we weten ook, er was al het hele seizoen een keiharde strijd gaande met die jonge Belg, Lucas Koenen. Nou ja, die raakte dan zwaar geblesseerd. Is eigenlijk wel klaar voor de rest van het seizoen. Nu weet ik dat een wat als vraag altijd een beetje nutteloos is. Want het is niet gebeurd. Dus je kunt er weinig over loslaten. Maar in hoeverre had jij de titel ook naar Jeffrey Herlings zien gaan op het moment dat Lucas Koenen niet zwaar geblesseerd was geraakt?
2: Ja, een hele moeilijke vraag. Wat als? En motorsport is niet de perfecte combinatie. In motocross al helemaal niet. Heel veel mensen zeggen van ja, als Koenen niet geblesseerd was geweest, dan had hij nooit gehaald. Nou, als ik één ding in al die jaren heb geleerd, is het nooit te moeten zeggen tegen Jeffrey Herlings. Dat gaat je nooit lukken. Ja, dat is hetzelfde als een stier een rode vlag voorhouden. Dan vraag je zelf om problemen. Dus ja, ik durf niet te zeggen, die nulscores door de machineproblemen in Letland en Duitsland, ja, die hebben hem op achterstand gezet. In het verleden heeft Herlings ook 3 titels verloren, nagenoeg zekere titels, want ja, ook dan kun je zeggen als, die heeft hij niet gewonnen door blessures. Nu wint hij hem door blessures. Nee, ik denk het niet, want we zaten nog halverwege het seizoen, tijdens die Grand Prix van Engeland, toen het misging met Lucas Koenen. Herlings is toen echt in bloedvorm gekomen, is eigenlijk niet meer klopbaar geweest. En ja, we kunnen het nooit zeggen, maar had Lucas Koenen van die vorm deze Jeffrey Herlings kunnen kloppen? Ja, een vraag waar we nooit een antwoord op zullen krijgen.
1: Wat is er ineens gaan klikken bij Jeffrey Herlings vanaf eigenlijk die Britse Grand Prix? Want hij won toen ook beide manches. Hij werd toen vierde in de kwalificatierace. Daarna eigenlijk Tsjechië, Lommel, Zweden, Nederland en nu Turkije. Alles de perfecte score. Wat maakte dat het ineens dan in die tweede helft van het seizoen helemaal lijkt te klikken tussen die Honda en Jeffrey Herlings?
2: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Maar ja, opeens vallen de puzzelstukjes bij elkaar. Natuurlijk is die titelstrijd die strijd met Koenen is in één keer helemaal anders. Koenen stond nog aan de leiding, stond ruim aan de leiding voor die Britse Grand Prix. Ja, dat gaf natuurlijk Herlings weer wat hoop om de aansluiting te vinden. Hij moest direct grote stappen zetten. Want toen wisten we niet hoe lang de blessure van Koenen ging duren. En hij is daarna eigenlijk onklopbaar geweest. Het enige wat hij nog meegemaakt heeft is de kwalificatiecrash op zaterdagmiddag na de botsing met Romain Favre. En sindsdien is hij eigenlijk door niemand meer geklopt. En het is een combinatie. Hij is natuurlijk op en top fit. Heeft een redelijk beperkte voorbereiding gehad door die overstap van KTM naar Honda. Echt pas op 1 januari mocht hij met de Honda gaan trainen en gaan testen. Ze hebben natuurlijk daar wat achterstand opgelopen. Maar goed, die is inmiddels ruimschoots weggewerkt.
1: Nou, dan spoelen we vooruit wat dat betreft naar Turkije, naar het afgelopen weekend. Wat ik zo frappant vond, was dat Jeffrey Herlings, die nou ja, toch menig record op zijn naam heeft staan, ook niet geheel onbekend is met het winnen van races, van wereldkampioenschappen, aangaf na afloop dat hij ontzettend slecht had geslapen, maar 3 uurtjes, omdat hij zo zenuwachtig was. Dat had ik niet verwacht.
2: Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, ja, moet hij nou op 32-jarige leeftijd nog zenuwachtig zijn? Heeft alles toch al meegemaakt? Heeft overal alles gewonnen? Motocross of Nations gewonnen? Amerikaanse motocrosswedstrijd die hij toen heeft gereden gewonnen? Wereldtitels, 5 op zak. 122, 123 Grand Prix overwinningen, manch overwinningen. De man in vorm. En ja, zelfs hij blijkt gelukkig toch menselijk te zijn en zenuwachtig te zijn voor het winnen van de volgende titel. Nou, het was absoluut niet te zien aan zijn rijden. Al moet ik eerlijk zeggen dat teamcollega Tom Fiala toch wel behoorlijk wat vroeg van zijn Honda-collega. Dat zorgde nog voor wat spanningen. Maar ja, de zege is binnen. De titel is binnen. Ja, ik hou mijn hart nu al vast voor de wedstrijden in China en Australië.
1: Ja, want de druk is er dan nu echt helemaal af, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, nu kan hij echt los, toch? Want hij hoeft zich niet meer terughoudend op te stellen voor het binnenhalen van de titel. Die druk is helemaal van de ketel. Er zal nog een klein feestje volgen. Jeffrey Kende zal hij niet in de lampen hangen. Maar ja, ik ga ervan uit dat hij China en Australië ook helemaal naar zijn hand gaat zetten. Want hij wil meer, meer en meer. Ja, en dat is denk ik het karakter van een topsporter.
1: Ja, dus de strijd om de wereldtitel is dan nu voorbij. Wel hebben we natuurlijk nog een hele spannende strijd om plek 2. Ook niet tussen de 2 minste rijders. Natuurlijk ook 2 mannen die weten hoe het is om wereldtitels te winnen. Romain Fevre en Tim Geiser. Als ik puur kijk naar die 2 en hoe ze nou ja, op dit moment bezig zijn. En hoe ze ook in Turkije lieten zien met elkaar te kunnen strijden. Wat verwacht je tussen die strijd?
2: Het enige probleempje daar is nog die 40 punten verschil, 30 punten verschil. Ja, ze ontlopen elkaar weinig. Het deelnemersveld in de laatste 2 wedstrijden wordt wat kleiner. Waardoor het ook moeilijker wordt om echt punten te verliezen of echt punten goed te maken. Ja, ik denk dat Romain Fevre voor het zilver zal gaan. En Geiser genoegen zal nemen met brons. En dat is toch niet zo slecht in zijn eerste seizoen op Yamaha. Maar goed. Herlings doet het anders in zijn eerste seizoen op de Honda.
1: Ja, laten we dan toch ook even naar de Nederlanders kijken naast Jeffrey Herlings. Want die hebben we dan nu wel besproken. Hoe gaat het met de Nederlanders eigenlijk?
2: Moeilijk. Afgelopen maandag, net de laatste training voor het afreizen naar Turkije, is Kai de Wolf onderuit gegaan tijdens een training op het circuit van Genk. Heeft daarbij een handblessure opgelopen. En dat was eigenlijk de druppel die hem heeft doen besluiten om het seizoen een halt toe te roepen. Moet geopereerd worden aan die handblessure. Moet een operatie ondergaan voor een eerder dit seizoen opgelopen enkelblessure. In eerste instantie zou die enkel ingreep worden uitgesteld naar de week na de Motocross of Nations. Omdat hij natuurlijk hard nodig is voor het Nederlandse team tijdens die landenwedstrijd begin oktober in Frankrijk. Maar het mag helaas niet zo zijn en zijn seizoen is voorbij. En ja, hij mist alles bij elkaar. 7 Grand Prix, dat is eigenlijk te veel om echt mee te kunnen spelen voor de prijzen. Aan de andere kant, een aantal podiumplaatsen heeft er absoluut in Arnhem laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn om mee te doen in de titelstrijd. En ja, dan kijk ik vast een beetje naar 2027. Gaan we een Nederlandse strijd krijgen tussen Herlings en de Wolf voor de wereldtitel? Ja, op dit moment zeg ik een nee, maar ja. De Wolf is een voormalige MX2 wereldkampioen. Heeft het al laten zien dat hij absoluut de strijd aan durft te gaan met Herlings. Dus ja, een seizoen is lang, dat weten we allemaal. Maar ja, het is een beetje jammer dat op deze manier een einde komt aan het eerste MXGP seizoen van de man uit Eersel.
1: Ja, maar als we kijken naar hoe hij zich bijvoorbeeld presenteerde in Arnhem. Die strijd die hij had met Jeffrey Herlings. Dan mogen we toch wel hopelijk mooie dingen verwachten in de toekomst.
2: Ja, absoluut. Ik zie hem absoluut ook als een titelkandidaat. Zeker nu hij de overeenkomst met zijn werkgever heeft verlengd voor minimaal 2 seizoenen en naar verluidt zelfs 3 seizoenen. Natuurlijk wordt er aan zo'n jongen getrokken door de Amerikaanse teams die behoorlijk wat budget hebben voor het Amerikaanse Supercross en Motocross kampioenschap. Maar hij blijft gelukkig in Europa en is ja binnen een mum van tijd denk ik ook absoluut een kanshebber om de wereldtitelstrijd te gaan voeren. Ja, nu is de volgende vraag. Hoe lang blijft Herlings dit nog doen? Heeft een contract tot en met 27. Maar ik heb ook al begrepen in de wandelgangen dat er al wordt gesproken met Honda over eventueel 28 en 29. Ja, dan kunnen we misschien wel 1 of 3 jaar genieten van de strijd tussen Herlings en de Wolf.
1: Ja, wie weet dat hij op die manier zijn opvolging wel helemaal kan klaarstomen. Toch even terugkomend op die Motocross of Nations. Is natuurlijk begin oktober in Erné in Frankrijk. Kai de Wolf dus exit. Misschien een belangrijke vraag, maar wie gaat zijn plek dan invullen?
2: Ja, dat is echt een hele goede vraag, want ik durf het 1, 2, 3 niet te zeggen. Oorspronkelijk was het team samengesteld door de KNNV Herlings, de Wolf, daar is geen twijfel over mogelijk. En Roan van der Moosdijk is daaraan toegevoegd in de MX2-klasse. Je moet weten, de Motocross of Nations heb je in principe 3 klasses, de MXGP, de 450 motoren, de MX2 en de open klasse. Nou, de 450 zou dan Koldenhoff gaan rijden. De open klasse, sorry, Koldenhoff komt daarbij. De Wolf zou die gaan rijden. De andere zwaarste klasse, de open klasse, zou Herlings gaan doen. En dan zou Van der Moosdijk op een 250 machine gaan rijden. Maar ja, nu valt door die blessure van de Wolf valt hij weg. Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar Koldenhoff neerzetten? Gaan ze daar Vlaanderen misschien nog wel neerzetten? Of pakken ze Roan van der Moosdijk van die 250 machine af op een 450 waar hij normaal mee rijdt in de Duitse kampioenschap en zetten daar bijvoorbeeld Kai Karsenmakers neer of Koldenhoff op een 250. Ja, er zijn nog zoveel puzzelstukjes die op de plaats moeten worden gelegd en ik heb wat mensen gesproken, maar ze doen allemaal dusdanig geheimzinnig dat ik eigenlijk nog geen idee heb op hoe ze het dan gaan opvangen. En ja, het team wordt er natuurlijk helaas niet sterker van, maar met het trio wat ik denk dat de beste opstelling zou zijn geweest, Herlings, de Wolf en een MX2 machine voor Koldenhoff, had je absoluut mee kunnen doen voor de zegen. Ja, zal nu iets moeilijker worden, denk ik. Ik denk dat je heel blij moet zijn met de podiumplaats.
1: Nou, ik had ergens gelezen / gehoord dat Koldenhoff niet eens heel onwelwillend tegenover het idee om op een 250 machine te gaan zitten staat eigenlijk.
2: Nee, ik denk dat hij ook nog een beetje lichter is dan Van der Moosdijk. Wat natuurlijk ook een voordeel is in de MX2-klasse. Heeft in Arnhem laten zien absoluut nog de race-snelheid en de gedrevenheid te bezitten. Hij is tegenwoordig actief in Brazilië. Dus ik had hem erg graag in actie gezien in Erné. Ja, en nu komt de volgende vraag. Hij is in eerste instantie gepasseerd door Team NL. Heeft hij nu nog wel interesse om überhaupt mee te gaan als tweede of misschien wel derde keuze?
1: Nou ja, dat is allemaal voor 4 oktober. Eerst natuurlijk nog China en Australië op respectievelijk 13 en 20 september. Dus dat is de aankomende 2 weekenden alweer. We gaan dus in rap tempo met wat jetlags door, begrijp ik. Wat kunnen we verwachten van die laatste 2?
2: Nou, de titelstrijd zit er dus op. Herlings heeft de buit binnen. Dan gaan we ons richten op de strijd inderdaad tussen Favre en Geyser. Dat is een behoorlijke kloof. Maar degene die eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt, of eigenlijk al de laatste weken de meeste indruk heeft gemaakt, is rookie Tom Vial. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij nog kan doen. En kan hij misschien nog wel Geyser van die derde plaats verdringen. De puntenachterstand is niet heel erg groot. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij die 15 punten achterstand op de derde plaats goed weet te maken. En daardoor misschien wel 2 Honda's in de top 3 weet te zetten. Van de Nederlandse kant, ja, de Wolf zijn seizoen is voorbij. Vlaanderen heeft het knap lastig met de Ducati. En de andere Nederlanders komen dit seizoen niet meer in actie. Dus voor de MXGP zullen de pijlen zijn gericht op Herlings en Vlaanderen. In de MX2-klasse hebben we gelukkig altijd nog Kai Karsmakers, die de afgelopen keer in Tsjechië een prachtige 5e plaats wist te scoren tijdens de tweede manche. Die kan nog in de top 10 gaan eindigen in de MX2-klasse. Ja, en de MX2-klasse heeft natuurlijk wel een flinke klap gekregen door de zware crash, opnieuw een zware crash van Sascha Koenen. Waardoor de wereldtitel lijkt te gaan naar Triumph met Gillian Ferres, die 50 punten voorsprong heeft, nu op zijn teamgenoot Camden McLellan.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken de komende 2 weken. Dus nog in Turkije, of in Turkije, in China en in Australië. In Turkije zijn we natuurlijk net geweest. We hebben in ieder geval Jeffrey Herlings als wereldkampioen. Dus dat is voor ons Nederlanders natuurlijk altijd mooi nieuws. Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management. Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Dankjewel voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
0: All Sport Radio Live.

0: Sport Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55-categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst terugkomend op Zuid-Korea. Dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we recordhouder voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we wel record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd iets, een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk.

0: voor jou?
1: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar de doel is altijd winnen.
0: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
1: Absoluut. Want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Dat is zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
0: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet? Als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport.
1: Voor mij, deze twee titels heeft mij wat laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
0: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
1: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, i's op puntjes op de i.
0: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, wat is het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
1: Nee. In tegenzin, dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had een duwtje gedaan en dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop 1 meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
0: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
1: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
0: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker? Indoor of outdoor atletiek?
1: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte. Dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
0: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoorseizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
1: Want nu is het gewoon langzaam opbouwen, meer zone 2 werken. Ik weet niet of je of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoogwaarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
0: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
1: Precies, klopt. Lage hartslag.
0: Nu hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
1: Absoluut. Wauw. Dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk. op dat moment. Er komen wel 50-plussers, zeg maar, in mijn categorie, die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028. Dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
0: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
1: Absoluut, absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
0: Maar het is dan weer wat minder voor de Air Miles. Maar wat is sowieso, het zijn breedtesporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen, maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden? Want ga er maar aan staan om al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, de Florida komt er ook weer aan.
1: Ja, klopt. Alles is op eigen kost, uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
0: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
1: Absoluut, absoluut. Ik nog steeds verliefd op atletiek. Ik word voor mij, het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff. maar goed, voor mij is het beste sport er is en ik geniet nog steeds van.
0: En naast het genieten presteer je ook nog steeds en dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, 2 wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu Andrew Harris-Larsen bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap en alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
1: Graag gedaan en bedankt voor de gelegenheid. All Sport Radio Live.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: All Sports Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd met Ajax PSV al vroeg in het seizoen de eerste onderlinge ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top 3 gespeeld. Het duel in de Vriendenloterij Eredivisie was er eentje die de gemoederen nog lang bezig zou houden. Niet alleen overigens vanwege, laten we eerlijk zijn, het geweldige aanvallende en open karakter van deze wedstrijd, maar toch vooral door die vrij harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die de rest van de maand uitgeschakeld zal zijn. Ik ga erover in gesprek met iemand die niet alleen de wedstrijd heeft gezien, het voetbalwereldje van dichtbij bekijkt, maar ook iemand die binnenkort met het Allsports Radio Sportcafé het land in gaat trekken. Namelijk Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Hey, bonjour.
1: Bonjour.
2: Om maar even in de muziekkeuze te blijven. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan met Sportcafé zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij allerlei verenigingen langs. En dan laten we de club-iconen aan het woord. Dat is prachtig. Ik dacht trouwens heel even dat je naartoe ging dat ik ook nog wel van de harde charges was. Maar dat kan jij niet weten meer op jouw leeftijd, denk ik.
1: Nee, dat is wel weer zo. Maar ik heb verhalen gehoord, Robert, dat je er wel van was in ieder geval.
2: Ja, ik, weet je, dat soort duelletjes die nu met onder andere Van Bommel en Bouwman was, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik ben opgegroeid, op mijn 21ste speelde ik in Schotland in de Premier League. Ja, daar ging je niet met open vizier erin, zeg maar. Dan was het ellebogen hoog, tandjes naar binnen en hopen dat je het zou redden.
1: Ja, nu hebben we gezien die charge van Bommel op Bouwman, die was vrij pittig. Heb je die dan van dichtbij zelf ook nog wel meegemaakt in Schotland?
2: Ja, weet je, dat soort duels komen natuurlijk regelmatig voor. En dat moet ik Peter Bos ook nageven. Dat hij zei ook, ja, dit is wel voetbal. Er komt een 50-50 bal. Daar ga je allebei naartoe. Van Bommel schat in dat hij hem al niet meer kan winnen en draait zijn lichaam erin. Ik vond dat Bouwman, ik vond het overigens een te harde overtreding, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vond dat Bouwman er ook vrij naïef naartoe liep. Met helemaal open. Ja, dat zal hij in ieder geval nooit meer doen in zijn carrière, hoop ik voor hem.
1: Nou, dat denk ik ook niet, getuige het feit dat hij hier met een gekneusde long en borstbeen vanaf gekomen is.
2: Ja, dat was, het was inderdaad een pittige. Je zag het eigenlijk al op het moment dat hij naar de grond ging natuurlijk, dat hij echt heel hard geraakt was. In eerste instantie, je had eigenlijk al redelijk snel door dat het niet per se een hoofdwond was of een hoofdblessure. Maar dat het veel meer in zijn borst zat, zo liep hij ook van het veld af. Maar ja, niet een te zware charge van Bommel zoals hij erin ging. Maar ik ben ook van mening niet meer dan dat. Iedereen schreeuwt nu om rode kaarten. Achteraf gezien had de VAR dan natuurlijk in moeten grijpen. Zeker als de scheidsrechtersbaas achteraf nog gaat roepen van ja, het had misschien wel een rode kaart moeten zijn. Dan laat hij allebei zijn scheidsrechters laat hij vallen. Maar vooral de VAR, denk ik, in dit geval. Dus, het is wat het is. En het is jammer, want het neemt een hoop weg van de fantastische wedstrijd die onder andere ook Van Bommel speelde.
1: Ja, voordat we het daar nog over gaan hebben, wel eerst even kort. Het laatste nieuws is dat de aanklager betaald voetbal ook geen vooronderzoek gaat doen. Dus ja, Van Bommel hoeft in principe dus ook niet te vrezen voor een schorsing.
2: Nee, en ik hoop ook oprecht dat we wegblijven van het achteraf jureren van tackles. Want dan blijf je aan de gang en dan kan je ook iedere strafschop dadelijk naar de rechtbank toe. En het is beoordeeld tijdens de wedstrijd. Het is een gele kaart bevonden, ook door de VAR. Ja, dan vind ik niet dat je daarna nog moet gaan zoeken naar extra maatregelen. Dat vind ik wel wat anders op het moment dat je ellebogen uitdeelt of mensen slaat of natrapt. Of zoals we allemaal weten in de finale met Argentinië natuurlijk spelers die zwaar over de grens gaan met vechtpartijen. Dat was in dit geval was daar natuurlijk geen sprake van.
1: Nou ja, laten we het dan maar hebben over de wedstrijd zelf. Want ja, vanaf minuut 1 was het wel echt genieten geblazen.
2: Ja, het was absoluut. Ik vond het een hele leuke wedstrijd om te zien. Ik heb hem op een heel klein schermpje moeten kijken, want ik was zelf in Londen op dat moment. Maar ja, deze wedstrijden wil je kijken live. Ja, ik vond het een genot om naar te kijken. Eindelijk weer eens een keer een wedstrijd waar met open vizier gestreden werd, waar beide ploegen. En daar hielp de score natuurlijk ook wel een beetje bij, dat Ajax ook moest. Maar ik zie ontwikkeling bij Ajax. En dat kan. Ik ben verder geen. Ik heb geen partij voor welke top 3, 4 of 5 club dan ook. Maar ik zie wel bij Ajax de dingen die ik terug wil zien als voetballiefhebber. Individuele acties, het inspelen van de spits, eromheen bewegen op snelheid. door de as proberen te spelen. Als dat niet lukt met diagonale passes. Ja, ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber. En PSV was al goed. Die heb ik vorige week ook al uitstekend zien spelen. Dus ja, het voldeed aan alle verwachtingen die je van zo'n wedstrijd hebt.
1: Ja, je hebt het over het spel van Ajax, dat dus goed, de goede kant op gaat. Ze hebben natuurlijk qua transfers ontzettend goed ingekocht. Hè. Ik denk dat toch veel mensen daardoor Ajax heel hoog op het lijstje hebben staan als het gaat om de titelstrijd. En wie kan je daarin het meest bekoren? Is dat dan bijvoorbeeld toch zo'n Tolu die zich ontpopt als een echte spits?
2: Nou ja, dat was die al trouwens hoor.
1: Maar ik bedoel, we hebben vaker spitsen bij Ajax op posities gestaan die weinig met scoren van doen hadden.
2: Nou ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje oneigenlijke Ajax spits met zijn fysiek. Meestal heb je toch wat spelers die daar bewegelijker zijn. En die hebben ze nu nog natuurlijk met Dolberg onder andere. Dit is een brok spier die daar staat. Moeilijk te bespelen. Trouwens ook een leuke vrolijke roos als die voor de camera verschijnt. Maar het is een echte kapstok. En ik was wel weer toe aan het voetbal dat een ploeg een spits zoekt om in te spelen in zijn voeten. In plaats van een spits die alleen maar wegbeweegt. En deze is aanspeelbaar. Daar kunnen mensen op rekenen dat hij een bal vasthoudt. Hij is redelijk snel in de combinatie. Ja, dus ik vind het prettig om naar te kijken. En je zag ook dat zodra Tolu eruit ging, dat het minder werd bij Ajax. Wat misschien ook wel een klein beetje met het conditionele gedeelte te maken. Dat niet iedereen nog klaar is om die 90 minuten vol tempo te spelen. Maar het werd na de wissels werd het wel minder bij Ajax.
1: Ja, maar laten we zo zeggen, het is geen verrassing dat uitgerekend hij, zeg maar, in dit geval de enige Ajax-treffer maakte?
2: Nee, daar sta je natuurlijk voor als spits. En de Ajax-spits moet ook goals maken, dat geldt voor iedere club overigens. Maar dat is niet een verrassing. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij anderen juist beter laat spelen ook. En normaal gesproken is Klaassen natuurlijk de man die in de eerste altijd binnenprikt. Maar ook hij heeft hier voordeel bij met de manier van spelen zoals hij dat doet.
1: PSV kwam overigens al heel snel in de wedstrijd op voorsprong. Hè? Al na 5 minuten. Perisic vindt het hoofd van Bommel. Die vervolgens Peppi een absoluut niet te missen kans geeft. Die schiet hij ook raak. Zo'n vroege openingstreffer. Wat doet dat dan met zo'n duel? Want je zegt al eigenlijk moet Ajax erna. En dat maakt het misschien juist zo'n open wedstrijd. En wat het dus ook uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte.
2: Ja, vooraf gezien had ik PSV ook wat beter ingeschat dan Ajax. Maar dat heeft te maken met de voorgaande wedstrijden. Dus ik was niet per se verrast dat PSV goed uit de startblokken kwam. Overigens een goede goal. Ook weer een goed klaargelegd van Bommel. Slim gedaan uit de lucht. En hij... daarna krijg je een wedstrijd waarin Ajax in de achtervolging moet. En dat bracht wel wat schoen aan het geheel. Dat Ajax moest. Want je bent natuurlijk ook bang dat op het moment dat PSV dan die eerste goal maakt en dat ze daarna naar 2-0 counter in die wedstrijd gedaan is. Want je wil in de arena wil je ook als Ajax zijnde niet er volledig afgaan tegen PSV. Maar dat was totaal niet aan de orde. En dat uiteindelijk dan PSV toch wint, vond ik ook wel weer niet onterecht. Omdat dat PSV heeft dan wel die slimmigheid en die sluwigheid om een wedstrijd uit te spelen. Want bij PSV, onder andere Fernandes, wat ik een geweldige speler vind op het middenveld, die werd eigenlijk uit de wedstrijd gespeeld.
1: Jij bent voetbaltrainer Robert, dus jij weet als geen ander hoe het is. Maar hoe vervelend is het nou om vlak voor rust een goal tegen te krijgen? Want in blessuretijd scoort uiteindelijk Geertruida. Die is uiteindelijk wel expert in het maken van belangrijke goals in de arena. Maar hoe vervelend is dat voor jou als trainer als je echt vlak voor rust de 1-2 in dit geval tegenkrijgt?
2: Ja, dat klinkt heel raar, want je zou als coach zou je niet per se afhankelijk moeten zijn van je tactiek van scoreverloop in een wedstrijd. Maar het heeft een enorme impact voor hoe je de rust ingaat. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat je maakt je plan. Je bent een minuut of 10 voor de rust. Ben je al aan het kijken van oké, het staat gelijk. Wat kunnen wij nou veranderen om dat beter te gaan doen? Daar ben je over wissels aan het nadenken. Dan ben je over balans in de wedstrijd aan het nadenken. Ja, en in dit geval, dan krijg je in één keer wel die goal tegen. Dan verandert dat hele scenario. de scenario's heb je al in je hoofd overigens. Hoor, want die bespreek je natuurlijk al voor de wedstrijd. Van joh, wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. En dan neem je het wedstrijdverloop in mee. Maar ja, de eerste minuten in de kleedkamer zijn dan ook anders. De spelers komen anders binnen. Er worden altijd nog wel wat verwijten gemaakt links en rechts. Van joh, had jij die vent niet moeten pakken, ja of nee? Dus je rol als coach is onmiddellijk een andere dan dat je met een gelijkspel de kleedkamer ingaat met zo'n goal vlak voor rust. Ja, dat is wel de mooie dynamiek. Ik begin erover te praten, ik word direct enthousiast. Ik heb vaak achter gestaan ook, dat merk je.
1: Ervaringsdeskundige. Ja. Maar ja, dan moet je dus het omzetten. Nou, je merkt in de tweede helft, het houdt in eerste instantie natuurlijk wel dat leuke karakter. Al zijn er minder echt grote kansen in de wedstrijd. Maar ja, dan een kwartier voor tijd. De beuk. Dat verandert ook wel wat aan de wedstrijd.
2: De beuk. Ik vind het wel mooi als we dat in de geschiedenisboeken gewoon erin houden. Dat de beuk was. Nou ja, het opstandje komt natuurlijk daarna. Dan is iedereen eens over de rode. Nogmaals, ik vond Peter Bos daar wel een beetje gelijk in hebben. Dit hoort ook wel bij voetbal. Of dat nou een hele harde tackle is, of het is zoiets. Het gebeurt regelmatig op de velden natuurlijk. Maar ik denk dat de omslag van de wedstrijd voornamelijk te maken had met de wissels van Ajax. Dat die niet dat aanvallende konden brengen wat ze onder andere met Tolu hadden. En Amrabat vond ik bijvoorbeeld nog wel goed invallen, maar ja, die heeft een wat minder aanvallende rol. Die houdt de controle, die pakt ballen af, die zorgt met zijn passing dat Ajax sneller naar voren kan. Maar hij heeft natuurlijk weinig impact in het laatste gedeelte van het veld ten opzichte van PSV. Ja, daarna maakt de PSV, want die hebben echt een hele goede bank. Daar komen dan allemaal spelers op die een wedstrijd kunnen beslissen. En uiteindelijk gebeurt dat dan ook met die naam die ik niet uit kan spreken.
1: Ja, Bayraktarevic.
2: Ja, jij kan het wel. Ja, dat vind ik knap. Bayraktarevic die komt erin en die beslist dan die wedstrijd. Ja, weet je, dat is ook wel de kracht van PSV dit jaar.
1: Ja, en dan wint PSV dus met 3-1 uit bij Ajax. Nou ja, sowieso als je kijkt naar de afgelopen jaren. Misschien wel een bijzonder resultaat. Hè? Want PSV heeft het traditioneel heel erg lastig in de arena. Wat zegt dit zo vroeg in het seizoen al over de onderlinge verhoudingen tussen de twee ploegen?
2: Dat Ajax dichterbij is dan wij misschien allemaal wel gedacht hadden. We hadden allemaal van tevoren een beetje, en dan praat ik over de analisten en de specialisten op alle radio-tv-zenders. We hadden allemaal ingeschat dat PSV de beste ploeg was, de te kloppen ploeg. En dat Ajax toch nog wel een tijdje nodig zou hebben. Nou ja, misschien is dat wel bewezen, waarbij Ajax echt wel beter voor de dag kwam dan we allemaal van tevoren in hadden geschat.
1: Ja, nu is het zo dat de KNVB over het algemeen toppers en klassiekers relatief opspaart tot zeg maar ongeveer halverwege het seizoen. Nu werd deze al in speelronde 5 gespeeld. Is dat eigenlijk ook wel eens een keer lekker om zo'n grote wedstrijd al vroeg in het seizoen te hebben?
2: Ja, ik vond het overigens in de hele Vriendenloterij Eredivisie allemaal leuke wedstrijden die gepland waren. Dus dat is ook wel eens een keer mooi om te, weet je, af en toe heb je zo'n speelronde waar al die clubs kloppen, hè? Feyenoord tegen NEC, Twente heeft een pittige tegenstander. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat wij als Nederlandse clubs ook een beetje af moeten van het paniek aankopen en de paniek verkopen in de laatste week van de transferwindow. En dat je toch moet proberen om je selectie op peil te hebben. Nou, dat heeft PSV denk ik beter gedaan dan Ajax in dit geval, want die hebben natuurlijk nog wel veel beweging gehad. En laat staan Feyenoord, want daar was het natuurlijk gewoon nog paniek de laatste dagen. En dat ging dan voornamelijk om de verkopende spelers met Hajj Moussa, Boeda die nog wegging. En waar verder geen vervangingen voor gekomen zijn.
1: Nee, uiteindelijk dan wel 3-1 gewonnen bij NEC. Zonder overigens ook nog Hajj Moussa, want die was te laat door alle perikelen die is achtergebleven. Maar je zegt al, het was sowieso een fantastisch weekend. Wat te denken van ja, Ronald Koeman junior natuurlijk met twee penalties.
2: Mooi, hè? Ja. Ja, ik vind dat een mooie gozer. Hoe relaxed hij in het leven staat. We dachten even allemaal dat hij voor het grote geld zou gaan in een andere competitie. Maar goed, dat ging toch niet door. Ja, maar ik denk dat het uniek. Ik heb het niet opgezocht nog. Ga ik straks even doen. Maar volgens mij is het uniek dat een keeper 2 goals maakt in 1 wedstrijd.
1: Ja, ja, dat is dus in de Eredivisie nog nooit gebeurd.
2: Nee, en dat is misschien ook niet zo heel raar. Ik vond het wel mooi, mijn vrouw zei dat. Dat is een oud-hockeyster van Den Bosch. En die heeft op een hoog niveau gespeeld. Die zei, ja, waarom eigenlijk niet? Als je nou echt zo'n specialist hebt. Die strafschop schiet je er wel in als je een goede trap hebt. Dus zet hem gewoon neer. Het is verrassend eigenlijk. Want keepers hebben over het algemeen in ieder geval een harde trap. Want die doen niet anders dan dat ding van die 5 meter afrossen ver over de middenlijn. Dus je zou denken dat er meer keepers moeten zijn. Maar Ronald Koeman junior heeft echt een goede trap. Ik heb 1,5 seizoen geleden nog gecoacht tegen hem. En ja, als je druk wil zetten op hem, dan is hij nooit in paniek. Hij legt de bal net zo makkelijk op 20 meter als op 40 meter neer. Dus ja, dat is een genot om naar te kijken. Maar mooi dat je in de laatste seconde van de wedstrijd dan ook die rust hebt om die strafschoppen te nemen. En dat gaat wel de wereld over, denk ik.
1: Ik heb heel veel koppen in heel veel verschillende talen voorbij zien komen over Ronald Koeman junior. Dus het is internationaal bijna groter nieuws dan de topper tussen Ajax en PSV.
2: Ja, ik zei al tegen Hillen, ik was in Londen. Ben ik ook bij een wedstrijd geweest van Fulham, waar ik overigens Quinten Timber heb zien spelen. En Bessie, oud jongens uit de Eredivisie. Maar die, daar waren ze niet zo bezig met die wedstrijd hoor, geloof ik. In Londen zelf.
1: Nee, precies, precies. Laten we nog even kort vooruitspoelen naar zaterdag 19 september. Dan ga jij dus het land in. Je gaat naar AC Nieuwland toe. Ik ben wel benieuwd. Ben je er al een beetje klaar voor eigenlijk?
2: Ja, zeker. Je hoort, ik doe heel de dag stemoefeningen. Om toch een beetje in de buurt van jou te komen als presentator. Heel leuk initiatief om bij de verenigingen te komen. Om de mensen die van, zoals het in Engels noemen, grassroots clubs, amateurverenigingen. Om over hun passie te praten. En hele families die opgroeien, kinderen die opgroeien op die verenigingen. De mooie verhalen. Ja, ik weet je, het gaat niet alleen maar om winnen en verliezen. Dat hoort er ook bij een club. Maar het gaat vooral om over die familiaire banden. De vriendschappen die je opbouwt bij verenigingen. En daar mogen mensen over komen vertellen. En dan ga ik ze lekker op doorvragen. Beetje muziek erbij. Dan mag gedanst worden. Dan mag geklapt en gezongen worden. Dus ja, ik denk dat we daar goed aan doen met z'n allen. Om bij die verenigingen langs te gaan.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat heel erg leuk worden, denk ik. Aankomende zaterdag 19 september, dus tussen 12 en 2, vanuit de kantine van ASC Nieuwland in Amersfoort.
2: Mario van den Ende is er ook bij trouwens.
1: Kijk, ja, nou, dan wordt dat helemaal leuk natuurlijk. Dat zijn wel twee koffieën bij elkaar natuurlijk.
2: Nou ja, die heeft prachtige verhalen. Dus die zullen we ook nog eens even aan de tand gaan voelen over deze, over de beuk. Want vanaf nu af aan gaan we het alleen nog maar de beuk noemen.
1: Nou, dat is een deal. Gaan we doen. Robert Maaskant, dan mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En zien elkaar snel.
2: Met plezier, tot snel.
0: All Sports Radio Live.

Shell Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Vanaf komende vrijdag strijden in Antwerpen de beste Europese mannen en vrouwenteams om de Europese 3x3 basketbaltitel. En dat gaat wel gebeuren op een hele bijzondere plek, namelijk midden in de stad op de Groenplaats, direct onder de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. En ook Team NL daalt af naar onze zuidenburen. De vrouwen hebben een Europese titel te verdedigen per slotverrekening. En de mannen die willen zich zonder meer gaan mengen in de strijd om de medailles. En om in die positie te komen zullen de mannen die onder leiding staan van bondscoach Aaron Royer in ieder geval af moeten rekenen met Italië en Spanje in de voorronde.

0: ronde. Ik ga er met Aaron op vooruitblikken. Aaron, hele goedemiddag.
1: Hey, hele goedemiddag.
0: We gaan bijna van starten met dat EK. Dat is komende vrijdag al. Allereerst ja, toch even het venue. Hè? Ik bedoel, je kunt op heel veel verschillende bijzondere plaatsen spelen. Maar we hebben het ook in Amsterdam gezien natuurlijk. Het blijft toch wel heel erg vet om je sport te beoefenen. Midden in de stad, tussen de mensen, op prachtige plekken.
1: Ja, dat is natuurlijk een van de charmes van deze sport. Is dat je over de hele wereld de toernooien speelt. En vaak op hele mooie plekken. In Amsterdam hebben we op Museumplein gespeeld en nu in Antwerpen hebben we toevallig een aantal jaren geleden ook daar het WK gespeeld op Groenplatz. En dan was de warm-up court op de Grote Markt en dan liep je van het warm-up court liep je zo door de stad naar de Groenplatz en dan het veld op. Ja, dat is heel bijzonder en dat hoort ook echt bij deze sport.
0: Ja, dat is met elkaar vereenzelvigd. Ik ben wel benieuwd trouwens. Jij hebt natuurlijk de sport ook jarenlang beoefend. Je bent op heel veel verschillende mooie plekken geweest. Wat is nou persoonlijk voor jou nou het vetste venue, de mooiste plek, de meest bijzondere plek waar jij ooit gespeeld hebt?
1: Ja, dat is natuurlijk in Parijs. in 24. In hartje Parijs. En dan Olympisch kampioen worden. Ja, dat is natuurlijk wel het mooiste wat er kan gebeuren.
0: Nou, daar kan ik me goed in vinden, Aaron. Dat is geen verkeerde keuze. Aankomend vrijdag dus gaan we van start met het EK. Allereerst je selectie. Met welke basketballers ga je die kant op?
1: Ja, Wurtie de Jong, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Nesta Agassi.
0: En hoe is de keuze op deze vier mannen gekomen?
1: Nou, ik denk dat Wurtie is natuurlijk onze speler die de creativiteit moeten brengen. En ik wilde dit keer met een grote line-up gaan spelen. En ik wilde ook een jonge jongen vanuit Utrecht de kans geven, Nesta. Omdat hij denk ik dicht tegen het eerste team aan zit. En iets extra's kan brengen. Hij speelt met veel emotie, hij is atletisch. En ook de tegenstanders op ons EK, die zullen ook fysiek sterk zijn. En ik vond dit een mooie line-up samen met de andere grote mannen, Jan Driessen en Daan van Tilborg, om deze samenstelling te gaan proberen.
0: Hoe staat je ploeg ervoor momenteel?
1: Ja, eigenlijk wel goed. We draaien een heel goed seizoen. We staan hoog op de World Tour ranking met Team Amsterdam. De afgelopen week zitten we eigenlijk ook best wel goede fase. Een paar finale plekken gehad. Wel helaas al die finales verloren. 3. Dat is jammer. Maar je staat wel steeds in die finale. Dus dat is goed. En eigenlijk ook afgelopen weekend in Mongolië finale gehaald. Wel verloren. Maar het geeft wel gewoon veel vertrouwen richting dit EK. Dat we er goed voor staan. Fit zijn. En gewoon voor medaille proberen te gaan in Antwerpen.
0: Ja, dan zou ik er eens een enorme positieve dooddoener erin gooien, Aaron. Ik bedoel, de enige manier om een finale te winnen is door ook een finale te spelen.
1: Ja, dat klopt. En we hebben ook finales dit jaar al gewonnen. En het vertrouwen is gewoon heel goed. En dit is ook weer net een ander toernooi. De meeste toernooien worden over 2 dagen gespeeld. En dit toernooi over 3 dagen. We spelen op vrijdag en hebben zaterdag een rustdag. En dan moet zondag. Zondag is dan de finale dag. Dus dat geeft ons ook wat meer tijd om te herstellen. Er is alle vertrouwen in.
0: Ja, in hoeverre is dat is deze opzet van het toernooi gunstig? Ik bedoel, je speelt vrijdag je 2 volgende wedstrijden tegen Italië en Spanje. Dan heb je een dag rust. Nou, ik neem aan dat je stiekem dan waarschijnlijk ook wel bij de vrouwen gaat kijken. Die komen die zaterdag in actie. En dan spelen jullie zondag, hopelijk als het goed is, de finale dag. Is dat ook gunstig echt voor het team? Merk je ook dat nou ja, wel eens kan bijdragen aan een heel sterk slot van het toernooi?
1: Maar ik denk dat in dit geval dat het wel gunstig is, omdat we een heel druk programma hebben gehad. We hebben ook een wat oudere speler hè, met Worthy, dus wat extra rust, dat kan geen kwaad. En ik denk dat dat een voordeel kan zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat het een nadeel is dat je even ritme verliest met zo'n rustdag. Maar in ons geval denk ik dat het alleen maar goed is. Dus, en bij andere teams die spelen dan wel op zaterdag. Dus ik denk dat we daar een voordeel uit kunnen halen.
0: Hoe zit het met de concurrentie op dit Europese kampioenschap? Want er zijn natuurlijk heel veel ploegen die erg in elkaar gewaagd zijn, heel erg sterk zijn.
1: Ja.
0: Hoe kijk je naar de concurrentie? Wie is de grote concurrentie en hoe verhoudt jouw ploeg zich daar ongeveer toe?
1: Nou, je ziet gewoon in de mannencompetitie zijn gewoon heel veel teams heel erg aan elkaar gewaagd. De verschillen zijn super klein. Dus het gaat ook echt om het momentum pakken van de dag. Servië is natuurlijk een team waar we het altijd lastig tegen hebben. Duitsland is een opkomend team wat heel erg goed aan het spelen is. En dan heb je Letland, de wereldkampioen. Dan heb je ons. Dan heb je Frankrijk, wat altijd sterk is. Litouwen altijd sterk. En dan heb je Spanje, 2 jaar geleden wereldkampioen. Dus je hoort het al. Bij ons is bijna elk weekend een toernooi. En elk weekend is bijna een andere winnaar. Veel teams die aan elkaar gewaagd zijn. Je moet momentum pakken op wanneer het moet. En dat gaan we proberen.
0: Nou ja, je noemt toevalligerwijs Spanje al. Dat is een van de landen die je tegenkomt in de voorronde op de vrijdag. Wat voor een dag gaat die vrijdag überhaupt worden met die 2 wedstrijden?
1: Spanje is een sterk team. Is fysiek heel sterk team. En ze hebben ook een goede guard die verdedigend ook veel druk kan geven. Maar ik vind ons wel het betere team. Maar we moeten wel echt scherp zijn. Maar het wordt echt een fysiek gevecht. En dan heb je Italië. En dat is een beetje... ik weet nog niet zo... Die spelen niet superveel. Alleen die hebben wel echt goede spelers. Alleen ik weet niet zo goed... Ik ken die spelers niet zo goed. Omdat ze niet zoveel spelen. En vorig jaar toen werden we eigenlijk ook verrast door Italië in de kwartfinale. Toen verloren we opeens. Dat was ook met gewoon een heel sterk team. Maar moeilijk te scouten van tevoren, omdat ze zo weinig hadden gespeeld. Dus dat wordt een beetje de verrassing. Maar ja, in principe zijn dat gewoon teams waar wij gewoon van zouden moeten kunnen winnen. En daar gaan we ook voor.
0: Ja, is het denk ik ook op de eerste dag... Gezien het feit dat je, je hebt die zaterdag rust, dus je kunt je wat veroorloven op de vrijdag. Is het dan ook een kwestie van, zoals een wijs man ooit zei, kein geloof voetbal spelen, maar gewoon met je sterkste team gewoon starten en direct vanaf minuut 1 beide teams gewoon bij het slot grijpen en niet meer loslaten?
1: Nou ja, dat moet in onze sport eigenlijk altijd, omdat het zijn zulke korte wedstrijden. Dus het uitdelen van die eerste klap is super belangrijk. Je moet er vanaf de allereerste seconde staan. En dat is ook hoe wij graag willen spelen. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan ze proberen gelijk vanaf de eerste seconde bij de strot inderdaad te pakken. En dan niet meer loslaten. Want als je dat niet doet, hè, en zij komen dan in de wedstrijd en ze krijgen vertrouwen. Het zijn wedstrijden van 10 minuten en dan... Ja, dan loop je in die val waar je niet in wil lopen. Dus je moet vanaf het allereerste moment scherp zijn. En dat gaan we ook gewoon doen.
0: Als we kijken naar het halen van de finale dag. En misschien het verdere verloop van het toernooi. Wat is het doel van dit Team NL? Wat is jouw doel? Is het toch... Gewoon sowieso meespelen om de medailles. Maar heb je een specifieke kleur in je hoofd zitten? Of wil je daar gewoon ver weg van blijven?
1: Wij zijn al jarenlang een team wat gewoon meedoet om de prijzen. En dat is eigenlijk ook hoe we naar elk toernooi gaan. We gaan proberen om te winnen. En op zo'n groot toernooi, zeker omdat die verschillen zo klein zijn, gaan we gewoon voor een medaille. En elke kleur is daarin heel mooi.
0: Nou, we hebben ook nog natuurlijk de vrouwen. Die gaan hun Europese titel proberen te verdedigen. Gaat dat lukken, denk je?
1: Nou, ik denk dat zij zitten echt in een... Ze hebben een extreem goed jaar. Waarin ze 5 Women's Series achter elkaar hebben gewonnen. En een ongeslagen reeks wedstrijden van... volgens mij 27, 28 wedstrijden. De afgelopen weekend zijn ze derde geworden in de Women's Series Finals. Dus voor het eerst weer verloren. Maar ze zijn gewoon heel erg sterk, dus... Ja, ik denk dat zij gewoon weer daar gaan om die titel te pakken. Maar ze zullen wel scherp moeten zijn.
0: Hoe ziet het jaar er verder eigenlijk nog uit? Na dit Europees kampioenschap, wat wacht dan bijvoorbeeld op jouw team?
1: Ja, dan moeten wij het seizoen nog afmaken met Team Amsterdam en Team Utrecht. Er staan nog een aantal World Tours op het programma. Vijf. Eén in China, één in Malaga, één in Mongolië, één in Brazilië. Dat is het eindtoernooi. En daar moeten we proberen zoveel mogelijk punten te gaan scoren voor onze landenranking. En die is dan weer heel erg belangrijk richting de Spelen toe. Om zoveel mogelijk punten te halen, om zo'n goed mogelijk uitgangspositie te creëren voor de Olympische kwalificatietoernooien. Nou, wij zijn al half december zijn we klaar, dan spelen we het laatste toernooi. En dan gaan we een aantal weken hebben ze vrij. En dan beginnen we weer in het nieuwe seizoen, pre-Olympisch jaar.
0: Dat is voorlopig nog niet uitgereisd en uitgebasketbald, Aaron.
1: Nee, het is een hoop gereisd. Maar dat is ook leuk. En dat hoort bij deze sport. En dat maakt het ook extra leuk. En we zitten nog volop in het seizoen. Dus dit is een mooie tussenstop. En we gaan er proberen het beste van te maken.
0: Ja, één ding scheelt, zit ik me net te bedenken. Normaal gesproken hoor je altijd atleten, en terecht overigens, dat ze wel de wereld rondreizen, maar nooit veel meer zien dan het hotel en de sporthal. Dan scheelt het dat je met deze sport natuurlijk wel gewoon bij de toeristische trekpleisters zit.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. En wij vinden het wel ook belangrijk als we ergens naartoe gaan, dat je ook probeert te genieten van de ervaring. Dat je wat leuks probeert te gaan doen of iets te gaan bekijken. En het helpt inderdaad als je op toeristische trekpleisters op zo'n mooi plein als in Antwerpen gaat spelen. Want dan hoef je als je dan een beetje rondkijkt en dat in je opneemt, dan maakt dat het extra mooi.
0: Precies. Aaron Royer, bondscoach van onze Team NL 3x3 basketbalmannen. Dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes komend weekend op het EK.
1: Is goed. Heel erg bedankt, hè. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal.
4: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis.
7: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden, dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normalite is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed. Ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Een prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is. De vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan. En van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen. Om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen. Of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Nou, en nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Sam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Dus op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: Nou, en met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen. Bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. This

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey, Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Dat ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier.

0: hier misschien wel heel erg goed in?
1: Ja, nou, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En nou, toen het derde jaar wel gelukt. En ja, nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus ja, dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rij dit doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugby Club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
0: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All

0: Let's go. De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool. Je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg en combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: een hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen, Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen, hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis, maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. En het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar je zei het zelf al, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan, ja. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, dan was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met één gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je vanuit deze hoogstal.
2: Als we het over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan coke.
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
2: Doen. Gokje.
1: 5.000.
4: Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, dat wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, vertel het, Frank.

0: Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
1: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
0: 2020 cricket.
1: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken. Hyrox, dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
0: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
1: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijke resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
0: Ja.
1: Dus we blijven dat volgen.
0: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
1: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet? Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
0: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
1: Ja.
2: Maar
1: ja,
2: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
0: Kijk,
1: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
0: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
0: Ja.
3: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is, het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
1: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
3: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed? Nee. En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Dat is volgens mij al veel en nog steeds veel. Ja. Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
1: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City, dat was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
3: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijste.
0: Ja, want dan ga je vanuit dat je hoog staat.
1: Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
3: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
1: Je zal er dan misschien net over
3: weten binnen te halen.
1: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
3: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
1: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
3: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
0: Nee, die doet dan ook. Hè?
1: Nou, de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard. Want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
3: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
0: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
2: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
1: Je hoort het lawaai ook.
2: Lawaai. En,
0: ja. Dat een aanvliegroute van LaGuardia geloof
3: ja.
0: ik.
3: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
2: Ja. Dan, ze heeft elke slim wat.
1: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
0: Daar zijn we weer.
1: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
0: Uh-huh.
1: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
0: Zeker. Anna Ivanovic.
1: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
0: Ah.
1: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Doen. Gokje.
2: 5.000.
3: Ik denk 11 tot 12.000.
0: Robert? Ik ga denk richting de 22,5.
1: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
0: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
4: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman. Ik ga jou

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja?
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Voetbal. Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal. Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Darts.
11: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
12: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Wereldtitel nummer 6 en de derde MXGP-titel die zijn binnen voor motocrosser Jeffrey Herlings. In het Turkse Afyon Karahisar liet de Brabander andermaal zien waarom hij de beste is. Met het winnen van de kwalificatierace, de twee manches en dus ook de gehele Grand Prix was dit alweer de vijfde GP op rij met de perfecte score. En met de overzeese races in China en Australië nog te gaan is het nu dan de strijd om plek 2 tussen Romain Favre en Tim Geiser waar we de ogen op kunnen richten. Ik ga erover in gesprek met Stefan Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws. Stefan, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jeffrey Herlings, de man die, laten we eerlijk zijn, onderhand geboren is met een KTM-motor tussen zijn benen, pakt gelijk de titel in het eerste jaar van zijn overstap naar een nieuw merk met Honda.
2: Ja, dat had ik natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Eventjes wat aanpassingsproblemen. Net wat je zegt, een 17-jarig huwelijk met het Oostenrijkse merk achter de rug. Dan wordt het natuurlijk niet eenvoudig op om eventjes de overstap te maken en eventjes meteen mee te doen voor de wereldtitelstrijd. In de beginfase van het kampioenschap botste hij dan ook regelmatig op Lucas Koenen. Maar ja, het kwartje is deze keer de andere kant opgevallen in het voordeel van Herlings. En ja, de zesde wereldtitel is binnen. De derde MXGP-titel is binnen. En voortreffelijk gedaan. Meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen. Bijzondere opdracht die hij heeft volbracht. En zo vroeg in het seizoen al.
1: Ja, want nog twee Grand Prix te gaan is redelijk aan de vroege kant. Maar ja, we weten ook, er was al het hele seizoen een keiharde strijd gaande met die jonge Belg, Lucas Koenen. Nou ja, die raakte dan zwaar geblesseerd. Is eigenlijk wel klaar voor de rest van het seizoen. Nu weet ik dat een wat-als-vraag altijd een beetje nutteloos is. Want het is niet gebeurd. Dus je kunt er weinig over loslaten, maar... In hoeverre had jij de titel ook naar Jeffrey Herlings zien gaan op het moment dat Lucas Koenen niet zwaar geblesseerd was geraakt?
2: Ja, een hele moeilijke vraag. Wat als? En motorsport is niet de perfecte combinatie in motocross al helemaal niet. Heel veel mensen zeggen van ja, als Koenen niet geblesseerd was geweest, dan had hij nooit gehaald. Nou, als ik één ding in al die jaren heb geleerd, is het nooit te moeten zeggen tegen Jeffrey Herlings. Dat gaat je nooit lukken. Ja, dat is hetzelfde als een stier een rode vlag voorhouden. Dan vraag je zelf om problemen. Dus ja, ik durf niet te zeggen, die nulscores door de machineproblemen in Letland en Duitsland, ja, die hebben hem op achterstand gezet. In het verleden heeft Herlings ook 3 titels verloren, nagenoeg zekere titels, want ja, ook dan kun je zeggen als, die heeft hij niet gewonnen door blessures. Nu wint hij hem door blessures. Nee, ik denk het niet, want we zaten nog halverwege het seizoen, tijdens die Grand Prix van Engeland, toen het misging met Lucas Koenen. Herlings is toen echt in bloedvorm gekomen, is eigenlijk niet meer klopbaar geweest. En ja, we kunnen het nooit zeggen, maar had Lucas Koenen van die vorm deze Jeffrey Herlings kunnen kloppen? Ja, een vraag waar we nooit de antwoord op zullen krijgen.
1: Wat is er ineens gaan klikken bij Jeffrey Herlings vanaf eigenlijk die Britse Grand Prix? Want hij won toen ook beide manches. Hij werd toen vierde in de kwalificatierace. Daarna eigenlijk Tsjechië, Lommel, Zweden, Nederland en nu Turkije. Alles de perfecte score. Wat maakte dat het ineens dan in die tweede helft van het seizoen helemaal lijkt te klikken tussen die Honda en Jeffrey Herlings?
2: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Maar ja, opeens vallen de puzzelstukjes bij elkaar. Natuurlijk is die titelstrijd die strijd met Koenen is in één keer helemaal anders. Koenen stond nog aan de leiding, stond ruim aan de leiding voor die Britse Grand Prix. Ja, dat gaf natuurlijk Herlings weer wat hoop om de aansluiting te vinden. Hij moest direct grote stappen zetten. Want toen wisten we niet hoe lang de blessure van Koenen ging duren. En hij is daarna eigenlijk onklopbaar geweest. Het enige wat hij nog meegemaakt heeft is de kwalificatiecrash op zaterdagmiddag na de botsing met Romain Favre. En sindsdien is hij eigenlijk door niemand meer geklopt. En het is een combinatie. Hij is natuurlijk op en top fit. Heeft een redelijk beperkte voorbereiding gehad door die overstap van KTM naar Honda. Echt pas op 1 januari mocht hij met de Honda gaan trainen en gaan testen. Ze hebben natuurlijk daar wat achterstand opgelopen. Maar goed, die is inmiddels ruimschoots weggewerkt.
1: Nou, dan spoelen we vooruit wat dat betreft naar Turkije, naar het afgelopen weekend. Wat ik zo frappant vond, was dat Jeffrey Herlings, die nou ja, toch menig record op zijn naam heeft staan, ook niet geheel onbekend is met het winnen van races, van wereldkampioenschappen, aangaf na afloop dat hij ontzettend slecht had geslapen, maar 3 uurtjes, omdat hij zo zenuwachtig was. Dat had ik niet verwacht.
2: Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, ja, moet hij nou op 32-jarige leeftijd nog zenuwachtig zijn? Heeft alles toch al meegemaakt? Heeft overal alles gewonnen? Motocross of Nations gewonnen? Amerikaanse motocrosswedstrijd die hij toen heeft gereden gewonnen? Wereldtitels, 5 op zak. 122, 123 Grand Prix overwinningen, manch overwinningen. De man in vorm. En ja, zelfs hij blijkt gelukkig toch menselijk te zijn en zenuwachtig te zijn voor het winnen van de volgende titel. Nou, het was absoluut niet te zien aan zijn rijden. Al moet ik eerlijk zeggen dat teamcollega Tom Fiala toch wel behoorlijk wat vroeg van zijn Honda-collega. Dat zorgde nog voor wat spanningen. Maar ja, de zege is binnen, de titel is binnen. Ja, ik hou mijn hart nu al vast voor de wedstrijden in China en Australië.
1: Ja, want de druk is er dan nu echt helemaal af, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, nu kan hij echt los, toch? Want hij hoeft zich niet meer terughoudend op te stellen voor het binnenhalen van de titel. Die druk is helemaal van de ketel. Er zal nog een klein feestje volgen. Jeffrey Kende zal hij niet in de lampen hangen. Maar ja, ik ga ervan uit dat hij China en Australië ook helemaal naar zijn hand gaat zetten. Want hij wil meer, meer en meer. Ja, en dat is denk ik het karakter van een topsporter.
1: Ja, dus de strijd om de wereldtitel is dan nu voorbij. Wel hebben we natuurlijk nog een hele spannende strijd om plek 2. Ook niet tussen de 2 minste rijders. Natuurlijk ook 2 mannen die weten hoe het is om wereldtitels te winnen. Romain Fevre en Tim Geiser. Als ik puur kijk naar die 2 en hoe ze nou ja, op dit moment bezig zijn. En hoe ze ook in Turkije lieten zien met elkaar te kunnen strijden. Wat verwacht je tussen die strijd?
2: Het enige probleempje daar is nog die 40 punten verschil, 30 punten verschil. Ja, ze ontlopen elkaar weinig. Het deelnemersveld in de laatste 2 wedstrijden wordt wat kleiner. Waardoor het ook moeilijker wordt om echt punten te verliezen of echt punten goed te maken. Ja, ik denk dat Romain Fevre voor het zilver zal gaan. En Geiser genoegen zal nemen met brons. En dat is toch niet zo slecht in zijn eerste seizoen op Yamaha. Maar goed. Herlings doet het anders in zijn eerste seizoen op de Honda.
1: Ja, laten we dan toch ook even naar de Nederlanders kijken naast Jeffrey Herlings. Want die hebben we dan nu wel besproken. Hoe gaat het met de Nederlanders eigenlijk?
2: Moeilijk. Afgelopen maandag, net de laatste training voor het afreizen naar Turkije, is Kai de Wolf onderuit gegaan tijdens een training op het circuit van Genk. Heeft daarbij een handblessure opgelopen. En dat was eigenlijk de druppel die hem heeft doen besluiten om het seizoen een halt toe te roepen. Moet geopereerd worden aan die handblessure. Moet een operatie ondergaan voor een eerder dit seizoen opgelopen enkelblessure. In eerste instantie zou die enkel ingreep worden uitgesteld naar de week na de Motocross of Nations. Omdat hij natuurlijk hard nodig is voor het Nederlandse team tijdens die landenwedstrijd begin oktober in Frankrijk. Maar het mag helaas niet zo zijn en zijn seizoen is voorbij. En ja, hij mist alles bij elkaar. 7 Grand Prix, dat is eigenlijk te veel om echt mee te kunnen spelen voor de prijzen. Aan de andere kant, een aantal podiumplaatsen heeft de absolute en Arnhem laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn om mee te doen in de titelstrijd. En ja, dan kijk ik vast een beetje naar 2027. Gaan we een Nederlandse strijd krijgen tussen Herlings en de Wolf voor de wereldtitel? Ja, op dit moment zeg ik een nee, maar ja. De Wolf is een voormalige MX2 wereldkampioen. Heeft het al laten zien dat hij absoluut de strijd aan durft te gaan met Herlings. Dus ja, een seizoen is lang, dat weten we allemaal. Maar ja, het is een beetje jammer dat op deze manier een einde komt aan het eerste MXGP seizoen van de man uit Eersel.
1: Ja, maar als we kijken naar hoe hij zich bijvoorbeeld presenteerde in Arnhem. Die strijd die hij had met Jeffrey Herlings. Dan mogen we toch wel hopelijk mooie dingen verwachten in de toekomst.
2: Ja, absoluut. Ik zie hem absoluut ook als een titelkandidaat. Zeker nu hij de overeenkomst met zijn werkgever heeft verlengd. Voor minimaal 2 seizoenen en naar verluidt zelfs 3 seizoenen. Natuurlijk wordt er aan zo'n jongen getrokken door de Amerikaanse teams. Die behoorlijk wat budget hebben voor het Amerikaanse Supercross en Motocross kampioenschap. Maar hij blijft gelukkig in Europa. En is ja binnen een mum van tijd denk ik ook absoluut een kanshebber om de wereldtitelstrijd te gaan voeren. Ja, nu is de volgende vraag. Hoe lang blijft Herlings dit nog doen? Heeft een contract tot en met 27. Maar ik heb ook al begrepen in de wandelgangen dat er al wordt gesproken met Honda over eventueel 28 en 29. Ja, dan kunnen we misschien wel 1 of 3 genieten van de strijd tussen Herlings en de Wolf.
1: Ja, wie weet dat hij op die manier zijn opvolging wel helemaal kan klaarstomen. Toch even terugkomend op die Motocross of Nations. Is natuurlijk begin oktober in Erné in Frankrijk. Kai de Wolf dus exit. Misschien een belangrijke vraag, maar wie gaat zijn plek dan invullen?
2: Ja, dat is echt een hele goede vraag, want ik durf het 1, 2, 3 niet te zeggen. Oorspronkelijk was het team samengesteld door de KNNV Herlings, de Wolf. Daar is geen twijfel over mogelijk. En Roan van der Moosdijk is daaraan toegevoegd in de MX2-klasse. Je moet weten, de Motocross of Nations heb je in principe 3 klasses. De MXGP, de 450 motoren, de MX2 en de open klasse. Nou, de 450 zou dan Koldenhoff gaan rijden. De open klasse, sorry, Koldenhoff komt daarbij. De Wolf zou die gaan rijden. De andere zwaarste klasse, de open klasse, zou Herlings gaan doen. En dan zou Van der Moosdijk op een 250 machine gaan rijden. Maar ja, nu valt door die blessure van de Wolf valt hij weg. Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar Koldenhoff neerzetten? Gaan ze daar Vlaanderen misschien nog wel neerzetten? Of pakken ze Roan van der Moosdijk van die 250 machine af op een 450 waar hij normaal mee rijdt in het Duitse kampioenschap en zetten daar bijvoorbeeld Kai Karsenmakers neer of Koldenhoff op een 250. Ja, er zijn nog zoveel puzzelstukjes die op de plaats moeten worden gelegd en ik heb wat mensen gesproken, maar ze doen allemaal dusdanig geheimzinnig dat ik eigenlijk nog geen idee heb op hoe ze het dan gaan opvangen. En ja, het team wordt er natuurlijk helaas niet sterker van, maar met het trio wat ik denk dat de beste opstelling zou zijn geweest, Herlings, de Wolf en een MX2 machine voor Koldenhoff, had je absoluut mee kunnen doen voor de zegen. Ja, zal nu iets moeilijker worden, denk ik. Ik denk dat je heel blij moet zijn met de podiumplaats.
1: Nou, ik had ergens gelezen / gehoord dat Koldenhoff niet eens heel onwelwillend tegenover het idee om op een 250 machine te gaan zitten staat eigenlijk.
2: Nee, ik denk dat hij ook nog een beetje lichter is dan Van der Moosdijk. Wat natuurlijk ook een voordeel is in de MX2-klasse. Heeft in Arnhem laten zien absoluut nog de race-snelheid en de gedrevenheid te bezitten. Hij is tegenwoordig actief in Brazilië. Dus ik had hem erg graag in actie gezien in Erné. Ja, en nu komt de volgende vraag. Hij is in eerste instantie gepasseerd door Team NL. Heeft hij nu nog wel interesse om überhaupt mee te gaan als tweede of misschien wel derde keuze?
1: Nou ja, dat is allemaal voor 4 oktober. Eerst natuurlijk nog China en Australië op respectievelijk 13 en 20 september. Dus dat is de aankomende 2 weekenden alweer. We gaan dus in rap tempo met wat jetlags door, begrijp ik. Wat kunnen we verwachten van die laatste 2?
2: Nou, de titelstrijd zit er dus op. Herlings heeft de buit binnen. Dan gaan we ons richten op de strijd inderdaad tussen Favre en Geyser. Dat is een behoorlijke kloof. Maar degene die eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt, of eigenlijk al de laatste weken de meeste indruk heeft gemaakt, is rookie Tom Vial. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij nog kan doen. En kan hij misschien nog wel Geyser van die derde plaats verdringen. De puntenachterstand is niet heel erg groot. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij die 15 punten achterstand op de derde plaats goed weet te maken. En daardoor misschien wel 2 Honda's in de top 3 weet te zetten. Van de Nederlandse kant, ja, de Wolf zijn seizoen is voorbij. Vlaanderen heeft het knap lastig met de Ducati. En de andere Nederlanders komen dit seizoen niet meer in actie. Dus voor de MXGP zullen de pijlen zijn gericht op Herlings en Vlaanderen. In de MX2-klasse hebben we gelukkig altijd nog Kai Karsmakers. Die de afgelopen keer in Tsjechië een prachtige 5e plaats wist te scoren tijdens de tweede manche. Die kan nog in de top 10 gaan eindigen in de MX2-klasse. Ja, en de MX2-klasse heeft natuurlijk wel een flinke klap gekregen door de zware crash, opnieuw een zware crash van Sascha Koenen. Waardoor de wereldtitel lijkt te gaan naar Triumph met Gillian Ferres, die 50 punten voorsprong heeft, nu op zijn teamgenoot Camden McLellan.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken de komende 2 weken. Dus nog in Turkije, of in Turkije, in China en in Australië. In Turkije zijn we natuurlijk net geweest. We hebben in ieder geval Jeffrey Herlings als wereldkampioen. Dus dat is voor ons Nederlanders natuurlijk altijd mooi nieuws. Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management. Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Dankjewel voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
0: All Sports Radio Live.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55-categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst terugkomend op Zuid-Korea. Dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we recordhouder voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we world record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd iets, een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut. Want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, wat is het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin, dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had een duwtje gedaan en dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop geen meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker? Indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte. Dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoogwaarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk. op dat moment. Er komen wel 50-plussers, zeg maar, in mijn categorie. Die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028. Dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, vergeleken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
2: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de airmiles. Maar wat is sowieso, het zijn breedtesporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen. Maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden. Want ga er maar aan staan om al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, de Florida komt er ook weer aan.
2: Ja, klopt. Alles is op eigen kost uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
2: Absoluut, absoluut. Ik ben nog steeds verliefd op atletiek. Ik word, voor mij, het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff bril op. Maar goed, voor mij is het de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
1: Nou ja, en naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, 2 wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
2: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd met Ajax PSV al vroeg in het seizoen de eerste onderlinge ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top 3 gespeeld. Het duel in de Vriendenloterij Eredivisie was er eentje die de gemoederen nog lang bezig zou houden. Niet alleen overigens vanwege, laten we eerlijk zijn, het geweldige aanvallende en open karakter van deze wedstrijd, maar toch vooral door die vrij harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die de rest van de maand uitgeschakeld zal zijn. Ik ga erover in gesprek met iemand die niet alleen de wedstrijd heeft gezien, het voetbalwereldje van dichtbij bekijkt, maar ook iemand die binnenkort met het Allsports Radio Sportcafé het land in gaat trekken, namelijk Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Hey, bonjour.
1: Bonjour.
2: Maar even in de muziekkeuze te blijven. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan met Sportcafé zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij allerlei verenigingen langs. En dan laten we de club-iconen aan het woord. Dat is prachtig. Ik dacht trouwens heel even dat je naartoe ging dat ik ook nog wel van de harde charges was. Maar dat kan jij niet weten meer op jouw leeftijd, denk ik.
1: Nee, dat is wel weer zo. Maar ik heb verhalen gehoord, Robert, dat je er wel van was in ieder geval.
2: Ja, ik weet je, dat soort duelletjes die nu met onder andere Van Bommel en Bouwman was, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik ben opgegroeid, op mijn 21ste speelde ik in Schotland in de Premier League. Ja, daar ging je niet met open vizier erin, zeg maar. Dan was het ellebogen hoog, tandjes naar binnen en hopen dat je het zou redden.
1: Ja, nu hebben we gezien die charge van Bommel op Bouwman, die was vrij pittig. Heb je die dan van dichtbij zelf ook nog wel meegemaakt in Schotland?
2: Ja, weet je, dat soort duels komen natuurlijk regelmatig voor. En dat moet ik Peter Bos ook nageven. Dat hij zei ook, ja, dit is wel voetbal. Er komt een 50-50 bal. Daar ga je allebei naartoe. Van Bommel schat in dat hij hem al niet meer kan winnen en draait zijn lichaam erin. Ik vond dat Bouwman, ik vond het overigens een te harde overtreding, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vond dat Bouwman er ook vrij naïef naartoe liep. Met helemaal open. Ja, dat zal hij in ieder geval nooit meer doen in zijn carrière, hoop ik voor hem.
1: Nou, dat denk ik ook niet, getuige het feit dat hij hier met een gekneusde long en borstbeen vanaf gekomen is.
2: Ja, dat was, het was inderdaad een pittige. Je zag het eigenlijk al op het moment dat hij naar de grond ging natuurlijk, dat hij echt heel hard geraakt was. In eerste instantie, je had eigenlijk al redelijk snel door dat het niet per se een hoofdwond was of een hoofdblessure. Maar dat het veel meer in zijn borst zat. Zo liep hij ook van het veld af. Maar ja, niet een te zware charge van Bommel zoals hij erin ging. Maar ik ben ook van mening niet meer dan dat. Iedereen schreeuwt nu om rode kaarten. Achteraf gezien had de VAR dan natuurlijk in moeten grijpen. Zeker als de scheidsrechtersbaas achteraf nog gaat roepen van ja, het had misschien wel een rode kaart moeten zijn. Dan laat hij allebei zijn scheidsrechters laat hij vallen. Maar vooral de VAR, denk ik, in dit geval. Dus, het is wat het is. En het is jammer, want het neemt een hoop weg van de fantastische wedstrijd die onder andere ook Van Bommel speelde.
1: Ja, voordat we het daar nog over gaan hebben, wel eerst even kort. Het laatste nieuws is dat de aanklager betaald voetbal ook geen vooronderzoek gaat doen. Dus ja, Van Bommel hoeft in principe dus ook niet te vrezen voor een schorsing.
2: Nee, en ik hoop ook oprecht dat we wegblijven van het achteraf jureren van tackles. Want dan blijf je aan de gang en dan kan je ook iedere strafschop dadelijk naar de rechtbank toe. En het is beoordeeld tijdens de wedstrijd. Het is een gele kaart bevonden, ook door de VAR. Ja, dan vind ik niet dat je daarna nog moet gaan zoeken naar extra maatregelen. Dat vind ik wel wat anders op het moment dat je ellebogen uitdeelt of mensen slaat of natrapt. Of zoals we allemaal weten in de finale met Argentinië natuurlijk spelers die zwaar over de grens gaan met vechtpartijen. Dat was in dit geval was daar natuurlijk geen sprake van.
1: Nou ja, laten we het dan maar hebben over de wedstrijd zelf. Want ja, vanaf minuut 1 was het wel echt genieten geblazen.
2: Ja, het was absoluut. Ik vond het een hele leuke wedstrijd om te zien. Ik heb hem op een heel klein schermpje moeten kijken, want ik was zelf in Londen op dat moment. Maar ja, deze wedstrijden wil je kijken live. Ja, ik vond het een genot om naar te kijken. Eindelijk weer eens een keer een wedstrijd waar met open vizier gestreden werd, waar beide ploegen. En daar hielp de score natuurlijk ook wel een beetje bij, dat Ajax ook moest. Maar ik zie ontwikkeling bij Ajax. En dat kan. Ik ben verder geen. Ik heb geen partij voor welke top 3, 4 of 5 club dan ook. Maar ik zie wel bij Ajax de dingen die ik terug wil zien als voetballiefhebber. Individuele acties, het inspelen van de spits, eromheen bewegen op snelheid. door de as proberen te spelen. Als dat niet lukt met diagonale passes. Ja, ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber. En PSV was al goed. Die heb ik vorige week ook al uitstekend zien spelen. Dus ja, het voldeed aan alle verwachtingen die je van zo'n wedstrijd hebt.
1: Ja, je hebt het over het spel van Ajax, dat dus goed, de goede kant op gaat. Ze hebben natuurlijk qua transfers ontzettend goed ingekocht. Hè. Ik denk dat toch veel mensen daardoor Ajax heel hoog op het lijstje hebben staan als het gaat om de titelstrijd. En wie kan je daarin het meest bekoren? Is dat dan bijvoorbeeld toch zo'n Tolu die zich ontpopt als een echte spits?
2: Nou ja, dat was die al trouwens hoor.
1: Maar ik bedoel, we hebben vaker spitsen bij Ajax op posities gestaan die weinig met scoren van doen hadden.
2: Nou ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje oneigenlijke Ajax spits met zijn fysiek. Meestal heb je toch wat spelers die daar bewegelijker zijn. En die hebben ze nu nog natuurlijk met Dolberg onder andere. Dit is een brok spier die daar staat. Moeilijk te bespelen. Trouwens ook een leuke vrolijke roos als die voor de camera verschijnt. Maar het is een echte kapstok. En ik was wel weer toe aan het voetbal dat een ploeg een spits zoekt om in te spelen in zijn voeten. In plaats van een spits die alleen maar wegbeweegt. En deze is aanspeelbaar. Daar kunnen mensen op rekenen dat hij een bal vasthoudt. Hij is redelijk snel in de combinatie. Ja, dus ik vind het prettig om naar te kijken. En je zag ook dat zodra Tolu eruit ging, dat het minder werd bij Ajax. Wat misschien ook wel een klein beetje met het conditionele gedeelte te maken. Dat niet iedereen nog klaar is om die 90 minuten vol tempo te spelen. Maar het werd na de wissels werd het wel minder bij Ajax.
1: Ja, maar laten we zo zeggen, het is geen verrassing dat uitgerekend hij, in dit geval de enige Ajax-treffer maakte?
2: Nee, daar sta je natuurlijk voor als spits. Een Ajax-spits moet ook goals maken, dat geldt voor iedere club overigens. Maar dat is niet een verrassing. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij anderen juist beter laat spelen ook. En normaal gesproken is Klaassen natuurlijk de man die in de eerste altijd binnenprikt. Maar ook hij heeft hier voordeel bij met de manier van spelen zoals hij dat doet.
1: PSV kwam overigens al heel snel in de wedstrijd op voorsprong. Hè? Al na 5 minuten. Perisic vindt het hoofd van Bommel. Die vervolgens Peppi een absoluut niet te missen kans geeft. Die schiet hij ook raak. Zo'n vroege openingstreffer. Wat doet dat dan met zo'n duel? Want je zegt al eigenlijk moet Ajax daarna. En dat maakt het misschien juist zo'n open wedstrijd. En wat het dus ook uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte.
2: Ja, vooraf gezien had ik PSV ook wat beter ingeschat dan Ajax. Maar dat heeft te maken met de voorgaande wedstrijden. Dus ik was niet per se verrast dat PSV goed uit de startblokken kwam. Overigens een goede goal. Ook weer een goed klaargelegd van Bommel. Slim gedaan uit de lucht. En hij... daarna krijg je een wedstrijd waarin Ajax in de achtervolging moet. En dat bracht wel wat schwoen aan het geheel. Dat Ajax moest. Want je bent natuurlijk ook bang dat op het moment dat PSV dan die eerste goal maakt en dat ze daarna naar 2-0 counter in die wedstrijd gedaan is. Want je wil in de arena wil je ook als Ajax zijn er niet er volledig afgaan tegen PSV. Maar dat was totaal niet aan de orde. En dat uiteindelijk dan PSV toch wint, vond ik ook wel weer niet onterecht. Omdat dat PSV heeft dan wel die slimmigheid en die sluwigheid om een wedstrijd uit te spelen. Want bij PSV, onder andere Fernandes, wat ik een geweldige speler vind op het middenveld, die werd eigenlijk uit de wedstrijd gespeeld.
1: Jij bent voetbaltrainer Robert, dus jij weet als geen ander hoe het is. Maar hoe vervelend is het nou om vlak voor rust een goal tegen te krijgen? Want in blessuretijd scoort uiteindelijk Geertruida. Die is uiteindelijk wel expert in het maken van belangrijke goals in de arena. Maar hoe vervelend is dat voor jou als trainer als je echt vlak voor rust de 1-2 in dit geval tegenkrijgt?
2: Ja, dat klinkt heel raar, want je zou als coach zou je niet per se afhankelijk moeten zijn van je tactiek van scoreverloop in een wedstrijd. Maar het heeft een enorme impact voor je hoe je de rust ingaat. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat je maakt je plan. Je bent een minuut of 10 voor de rust. Ben je al aan het kijken van oké, het staat gelijk. Wat kunnen wij nou veranderen om dat beter te gaan doen? Daar ben je over wissels aan het nadenken. Dan ben je over balans in de wedstrijd aan het nadenken. Ja, en in dit geval, dan krijg je in één keer wel die goal tegen. Dan verandert dat hele scenario. de scenario's heb je al in je hoofd overigens hoor. Want die bespreek je natuurlijk al voor de wedstrijd van joh, wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. En dan neem je het wedstrijdverloop in mee. Maar ja, de eerste minuten in de kleedkamer zijn dan ook anders. De spelers komen anders binnen. Er worden altijd nog wel wat verwijten gemaakt links en rechts. Van joh, had jij die vent niet moeten pakken, ja of nee? Dus je rol als coach is onmiddellijk een andere dan dat je met een gelijkspel de kleedkamer ingaat met zo'n goal vlak voor rust. Ja, dat is wel de mooie dynamiek. Ik begin erover te praten, ik word direct enthousiast. Ik heb vaak achter gestaan ook, dat merk je.
1: Ervaringsdeskundige. Ja. Maar ja, dan moet je dus het omzetten. Nou, je merkt in de tweede helft, het houdt in eerste instantie natuurlijk wel dat leuke karakter. Al zijn er minder echt grote kansen in de wedstrijd. Maar ja, dan een kwartier voor tijd. De beuk. Dat verandert ook wel wat aan de wedstrijd.
2: De beuk. Ik vind het wel mooi als we dat in de geschiedenisboeken gewoon erin houden. Dat de beuk was. Nou ja, het opstandje komt natuurlijk daarna. Dan is iedereen eens over de rode. Ik vond Peter Bos daar wel een beetje gelijk in hebben. Dit hoort ook wel bij voetbal. Of dat nou een hele harde tackle is, of het is zoiets. Het gebeurt regelmatig op de velden natuurlijk. Maar ik denk dat de omslag van de wedstrijd voornamelijk te maken had met de wissels van Ajax. Dat die niet dat aanvallende konden brengen wat ze onder andere met Tolo hadden. En Amrabat vond ik bijvoorbeeld nog wel goed invallen. Maar ja, die heeft een wat minder aanvallende rol. Die houdt de controle, die pakt ballen af. Die zorgt met zijn passing dat Ajax sneller naar voren kan. Maar hij heeft natuurlijk weinig impact in het laatste gedeelte van het veld ten opzichte van PSV. Ja, daarna maakt de PSV, want die hebben echt een hele goede bank. Daar komen dan allemaal spelers op die een wedstrijd kunnen beslissen. En uiteindelijk gebeurt dat dan ook. Met die naam die ik niet uit kan spreken.
1: Ja, Bajrak Tarevic.
2: Ja, jij kan het wel. Ja, dat vind ik knap. Bajrak Tarevic die komt erin en die beslist dan die wedstrijd. Ja, weet je, dat is ook wel de kracht van PSV dit jaar.
1: Ja, en dan wint PSV dus met 3-1 uit bij Ajax. Sowieso als je kijkt naar de afgelopen jaren. Misschien wel een bijzonder resultaat. Hè? Want PSV heeft het traditioneel heel erg lastig in de arena. Wat zegt dit zo vroeg in het seizoen al over de onderlinge verhoudingen tussen de twee ploegen?
2: Dat Ajax dichterbij is dan wij misschien allemaal wel gedacht hadden. We hadden allemaal van tevoren een beetje, en dan praat ik over de analisten en de specialisten op alle radio-tv-zenders. We hadden allemaal ingeschat dat PSV de beste ploeg was, de te kloppen ploeg. En dat Ajax toch nog wel een tijdje nodig zou hebben. Maar ja, misschien is dat wel bewezen, waarbij Ajax echt wel beter voor de dag kwam dan we allemaal van tevoren in hadden geschat.
1: Ja, nu is het zo dat de KNVB over het algemeen toppers en klassiekers relatief opspaart tot ongeveer halverwege het seizoen. Nu werd deze al in speelronde 5 gespeeld. Is dat eigenlijk ook wel eens een keer lekker om zo'n grote wedstrijd al vroeg in het seizoen te hebben?
2: Ja, ik vond het overigens in de hele Vriendenloterij Eredivisie allemaal leuke wedstrijden die gepland waren. Dus dat is ook wel eens een keer mooi om te, weet je, af en toe heb je zo'n speelronde waar al die clubs kloppen, hè? Feyenoord tegen NEC, Twente heeft een pittige tegenstander. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat wij als Nederlandse clubs ook een beetje af moeten van het paniek aankopen en de paniek verkopen in de laatste week van de transferwindow. En dat je toch moet proberen om je selectie op peil te hebben. Nou, dat heeft PSV denk ik beter gedaan dan Ajax in dit geval, want die hebben natuurlijk nog wel veel beweging gehad. En laat staan Feyenoord, want daar was het natuurlijk gewoon nog paniek de laatste dagen. En dat ging dan voornamelijk om de verkopende spelers met Hajj Moussa, Ueda die nog wegging. En waar verder geen vervangingen voor gekomen zijn.
1: Nee, uiteindelijk dan wel 3-1 gewonnen bij NEC. Zonder overigens ook nog Hajj Moussa, want die was te laat door alle perikelen, die is achtergebleven. Maar je zegt al, het was sowieso een fantastisch weekend. Wat te denken van ja, Ronald Koeman junior natuurlijk met twee penalties.
2: Mooi, hè? Ja. Ja, ik vind dat een mooie gozer. Hoe relaxed hij in het leven staat. We dachten even allemaal dat hij voor het grote geld zou gaan in een andere competitie. Maar goed, dat ging toch niet door. Ja, maar ik denk dat het uniek. Ik heb het niet opgezocht nog. Ga ik straks even doen. Maar volgens mij is het uniek dat een keeper 2 goals maakt in 1 wedstrijd.
1: Ja, ja, dat is dus in de Eredivisie nog nooit gebeurd.
2: Nee, en dat is misschien ook niet zo heel raar. Ik vond het wel mooi, mijn vrouw zei dat. Dat is een oud-hockeyster van Den Bosch en die heeft op hoog niveau gespeeld. Die zei, ja, waarom eigenlijk niet? Als je nou echt zo'n specialist hebt, die strafschop giet je er wel in als je een goede trap hebt. Dus zet hem gewoon neer. Het is verrassend eigenlijk, want keepers hebben over het algemeen in ieder geval een harde trap. Want die doen niet anders dan dat ding van die 5 meter afrossen naar ver over de middenlijn. Dus je zou denken dat er meer keepers moeten zijn. Maar Ronald Koeman junior heeft echt een goede trap. Ik heb 1,5 seizoen geleden nog gecoacht tegen hem. En ja, als je druk wil zetten op hem, dan is hij nooit in paniek. Hij legt de bal net zo makkelijk op 20 meter als op 40 meter neer. Dus ja, dat is een genot om naar te kijken. Maar mooi dat je in de laatste seconde van de wedstrijd dan ook die rust hebt om die strafschoppen te nemen. En dat gaat wel de wereld over, denk ik.
1: Ik heb heel veel koppen in heel veel verschillende talen voorbij zien komen over Ronald Koeman junior. Het is internationaal bijna groter nieuws dan de topper tussen Ajax en PSV.
2: Ja, ik zei al tegen Hillen, ik was in Londen. Ben ik ook bij een wedstrijd geweest van Fulham, waar ik overigens Quinten Timber heb zien spelen. En Bessie, oud jongens uit de Eredivisie. Maar die, daar waren ze niet zo bezig met die wedstrijd hoor, geloof ik. In Londen zelf.
1: Nee, precies, precies. Laten we nog even kort vooruitspoelen naar zaterdag 19 september. Dan ga jij dus het land in. Je gaat naar AC Nieuwland toe. Ik ben wel benieuwd. Ben je er al een beetje klaar voor eigenlijk?
2: Ja, zeker. Je hoort, ik doe heel de dag stemoefeningen. Om toch een beetje in de buurt van jou te komen als presentator. Heel leuk initiatief om bij de verenigingen te komen. Om de mensen die van, zoals ze het in Engels noemen, grassroots clubs, amateurverenigingen, om over hun passie te praten. En hele families die opgroeien, kinderen die opgroeien op die verenigingen. De mooie verhalen. Ja, ik weet, het gaat niet alleen maar om winnen en verliezen. Dat hoort er ook bij een club. Maar het gaat vooral om over die familiaire banden. De vriendschappen die je opbouwt bij verenigingen. En daar mogen mensen over komen vertellen. En dan ga ik ze lekker op doorvragen. Beetje muziek erbij. Er mag gedanst worden. Er mag geklapt en gezongen worden. Dus ja, ik denk dat we daar goed aan doen met z'n allen. Om bij die verenigingen langs te gaan.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat heel erg leuk worden, denk ik. Aankomende zaterdag 19 september, dus tussen 12 en 2, vanuit de kantine van ASC Nieuwland in Amersfoort.
2: Mario van den Ende is er ook bij trouwens.
1: Kijk, ja, nou, dan wordt dat helemaal leuk natuurlijk. Er zijn wel twee koffieën bij elkaar natuurlijk.
2: Nou ja, die heeft prachtige verhalen. Dus die zullen we ook nog eens even aan de tand gaan voelen over deze, over de beuk. Want vanaf nu af aan gaan we het alleen nog maar de beuk noemen.
1: Nou, dat is een deal. Gaan we doen. Robert Maaskant, dan mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En zien elkaar snel.
2: Met plezier, tot snel.
0: All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Vanaf komende vrijdag strijden in Antwerpen de beste Europese mannen- en vrouwenteams om de Europese 3x3 basketbaltitel. En dat gaat wel gebeuren op een hele bijzondere plek. Namelijk midden in de stad, op de Groenplaats. Direct onder de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. En ook Team NL daalt af naar onze zuidenburen. De vrouwen hebben een Europese titel te verdedigen per slotverrekening. En de mannen die willen zich zonder meer gaan mengen in de strijd om de medailles. En om in die positie te komen zullen de mannen die onder leiding staan van bondscoach Aaron Royer in ieder geval af moeten rekenen met Italië en Spanje in de voorronde. Ik ga er met Aaron op vooruitblikken. Aaron, hele goedemiddag.
2: Hey, hele goedemiddag.
1: We gaan bijna van starten met dat EK. Dat is komende vrijdag al. Allereerst ja, toch even het venue. Hè? Ik bedoel, je kunt op heel veel verschillende bijzondere plaatsen spelen. Maar we hebben het ook in Amsterdam gezien natuurlijk. Het blijft toch wel heel erg vet om je sport te beoefenen. Midden in de stad, tussen de mensen, op prachtige plekken.
2: Ja, dat is natuurlijk een van de charmes van deze sport. Is dat je over de hele wereld de toernooien speelt. En vaak op hele mooie plekken. In Amsterdam hebben we op het Museumplein gespeeld en nu in Antwerpen hebben we toevallig een aantal jaren geleden ook daar het WK gespeeld op Groenplaats. En dan was de warm-up court op de Grote Markt en dan liep je van het warm-up court liep je zo door de stad naar de Groenplaats en dan het veld op. Ja, dat is heel bijzonder en dat hoort ook echt bij deze sport.
1: Ja, dat is met elkaar vereenzelvigd. Ik ben wel benieuwd trouwens. Jij hebt natuurlijk de sport ook jarenlang beoefend. Je bent op heel veel verschillende mooie plekken geweest. Wat is nou persoonlijk voor jou nou het vetste venue, de mooiste plek, de meest bijzondere plek waar jij ooit gespeeld hebt?
2: Ja, dat is natuurlijk in Parijs. in 24. In hartje Parijs. En dan Olympisch kampioen worden. Ja, dat...

0: En ik wilde dit keer met een grote line-up gaan spelen. En ik wilde ook een jonge jongen vanuit Utrecht de kans geven, Nesta. Omdat hij denk ik dicht tegen het eerste team aan zit. En iets extra's kan brengen. Hij speelt met veel emotie, hij is atletisch. En ook de tegenstanders op ons EK, die zullen ook fysiek sterk zijn. En ik vond dit een mooie line-up samen met de andere grote mannen, Jan Driessen en Daan van Tilborg, om deze samenstelling te gaan proberen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor momenteel?
0: Ja, eigenlijk wel goed. We draaien een heel goed seizoen. We staan hoog op de World Tour ranking met Team Amsterdam. De afgelopen week zitten we eigenlijk ook best wel goede fase. Een paar finale plekken gehad. Wel helaas al die finales verloren. Drie. Dat is jammer. Maar je staat wel steeds in de finale. Dus dat is goed. En eigenlijk ook afgelopen weekend in Mongolië finale gehaald. Wel verloren. Maar het geeft wel gewoon veel vertrouwen richting dit EK. Dat we goed voor staan. Fit zijn. En ja, gewoon voor medaille proberen te gaan in Antwerpen.
1: Ja, zou ik er eens een enorme positieve dooddoener erin gooien, Aaron? Ik bedoel, de enige manier om een finale te winnen is door ook een finale te spelen.
0: Ja, dat klopt. En we hebben ook finales dit jaar al gewonnen. En het vertrouwen is gewoon heel goed. En dit is ook weer net een ander toernooi. De meeste toernooien worden over 2 dagen gespeeld. En dit toernooi over 3 dagen. We spelen op vrijdag en hebben zaterdag een rustdag. En dan moet zondag. Zondag is dan de finale dag. Dus dat geeft ons ook wat meer tijd om te herstellen. Nee, er is alle vertrouwen in.
1: Nou, in hoeverre is deze opzet van het toernooi gunstig? Ik bedoel, speel je vrijdag je twee voorronde wedstrijden tegen Italië en Spanje. Dan heb je een dag rust. Nou, ik neem aan dat je stiekem dan waarschijnlijk ook wel bij de vrouwen gaat kijken. Die komen die zaterdag in actie. En dan spelen jullie zondag, hopelijk als het goed is, de finale dag. Is dat ook gunstig echt voor het team? Merk je ook dat wel eens kan bijdragen aan een heel sterk slot van het toernooi?
0: Maar ik denk dat in dit geval dat het wel gunstig is, omdat we een heel druk programma hebben gehad. We hebben ook wat oudere spelers, hè, met Worthy. Dus ja, wat extra rust, dat kan geen kwaad. En ja, ik denk dat dat een voordeel kan zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat het een nadeel is dat je even ritme verliest met zo'n rustdag. Maar in ons geval denk ik dat het alleen maar goed is. Dus, en bij andere teams die spelen dan wel op zaterdag. Dus ik denk dat we daar een voordeel uit kunnen halen.
1: Hoe zit het met de concurrentie op dit Europees kampioenschap? Want er zijn natuurlijk heel veel ploegen die erg in elkaar gewaagd zijn, heel erg sterk zijn. Hoe kijk je naar de concurrentie? Wie is de grote concurrentie en hoe verhoudt jouw ploeg zich daar ongeveer toe?
0: Nou, je ziet gewoon in de mannencompetitie zijn gewoon heel veel teams heel erg aan elkaar gewaagd. De verschillen zijn super klein. Dus het gaat ook echt om het momentum pakken van de dag. Servië is natuurlijk een team waar we het altijd lastig tegen hebben. Duitsland is een opkomend team wat heel erg goed aan het spelen is. Dan heb je Letland, de wereldkampioen. Dan heb je ons. Dan heb je Frankrijk, wat altijd goed sterk is. Litouwen altijd sterk. En dan heb je Spanje, 2 jaar geleden wereldkampioen. Dus je hoort het al. Bij ons is bijna elk weekend een toernooi. En elk weekend is bijna een andere winnaar. Veel teams die aan elkaar gewaagd zijn. En je moet het momentum pakken wanneer het moet. En dat gaan we proberen.
1: Nou ja, je noemt toevalligerwijs Spanje al. Dat is een van de landen die je tegenkomt in de voorronde op de vrijdag. Wat voor een dag gaat die vrijdag überhaupt worden met die twee wedstrijden?
0: Ja, Spanje is een sterk team, is fysiek heel sterk team. En ze hebben ook een goede guard die verdedigend ook veel druk kan geven. Maar ik vind ons wel het betere team. Maar we moeten wel echt scherp zijn. Maar het wordt echt een fysiek gevecht. En dan heb je Italië, en dat is een beetje. Ja, ik weet nog niet zo. Die spelen niet superveel. Alleen die hebben wel echt goede spelers. Alleen ik weet niet zo goed. Ik ken die spelers niet zo goed, omdat ze niet zoveel spelen. En vorig jaar, toen werden we eigenlijk ook verrast door Italië.

0: de kwartfinale. Toen verloren we opeens. Dat was ook met gewoon een heel sterk team. Maar moeilijk te scouten van tevoren, omdat ze zo weinig hadden gespeeld. Dus dat wordt een beetje de verrassing. Maar ja, in principe zijn dat gewoon teams waar wij gewoon van zouden moeten kunnen winnen. En daar gaan we ook voor.
1: Ja, is het denk ik ook op de eerste dag, gezien het feit dat je, nou ja, je hebt die zaterdag rust, dus je kunt je wat voorloven op de vrijdag. Is het dan ook een kwestie van, zoals een wijs man ooit zei, kein geloof voetbal spelen, maar gewoon met je sterkste team gewoon starten en direct vanaf minuut 1 beide teams gewoon bij het slot grijpen en niet meer loslaten?
0: Nou ja, dat moet in onze sport eigenlijk altijd, omdat het zijn zulke korte wedstrijden. Dus het uitdelen van die eerste klap is super belangrijk. Je moet er vanaf de allereerste seconde staan. En dat is ook hoe wij graag willen spelen. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan ze proberen gelijk vanaf de eerste seconde bij de strot inderdaad te pakken. En dan niet meer loslaten. Want als je dat niet doet, hè, en zij komen dan in de wedstrijd en ze krijgen vertrouwen. Het zijn wedstrijden van 10 minuten en dan... Ja, dan loop je in die val waar je niet in wil lopen. Dus je moet vanaf het allereerste moment scherp zijn. En dat gaan we ook gewoon doen.
1: Als we kijken naar het halen van de finale dag. En misschien het verdere verloop van het toernooi. Wat is het doel van dit Team NL? Wat is jouw doel? Is het toch... Gewoon sowieso meespelen om de medailles. Maar heb je een specifieke kleur in je hoofd zitten? Of wil je daar gewoon ver weg van blijven?
0: Wij zijn al jarenlang een team wat gewoon meedoet om de prijzen. En dat is eigenlijk ook hoe we naar elk toernooi gaan. We gaan proberen om te winnen. En op zo'n groot toernooi, zeker omdat die verschillen zo klein zijn, gaan we gewoon voor een medaille. En elke kleur is daarin heel mooi.
1: Ja, we hebben ook nog natuurlijk de vrouwen. Die gaan hun Europese titel proberen te verdedigen. Gaat dat lukken, denk je?
0: Nou, ik denk dat zij zitten echt in een. Ze hebben een extreem goed jaar. Waarin ze 5 Women's Series achter elkaar hebben gewonnen. En een ongeslagen reeks wedstrijden van. Volgens mij 27, 28 wedstrijden. De afgelopen weekend zijn ze derde geworden in de Women's Series Finals. Dus voor het eerst weer verloren. Maar ze zijn gewoon heel erg sterk. Dus. Ja, ik denk dat zij gewoon weer daar gaan om die titel te pakken. Maar ze zullen wel scherp moeten zijn.
1: Hoe ziet het jaar er verder eigenlijk nog uit? Na dit Europees kampioenschap, wat wacht dan bijvoorbeeld op jouw team?
0: Ja, dan moeten wij het seizoen nog afmaken met Team Amsterdam en Team Utrecht. Er zijn nog een aantal World Tours op het programma. 5. Eén in China, één in Malaga, één in Mongolië, één in Brazilië. Dat is het eindtoernooi. En daar moeten we proberen zoveel mogelijk punten te gaan scoren voor onze landenranking. En die is dan weer heel erg belangrijk richting de Spelen toe. Om zoveel mogelijk punten te halen, om zo'n goed mogelijk uitgangspositie te creëren voor de Olympische kwalificatietoernooi. Maar wij zijn half december zijn we klaar, dan spelen we het laatste toernooi. En dan gaan we een aantal weken hebben ze vrij. En dan beginnen we weer in het nieuwe seizoen, pre-Olympisch jaar.
1: Nou, dat is voorlopig nog niet uitgereisd en uitgebasketbald, Aaron.
0: Nee, het is een hoop gereisd, maar dat is ook leuk. Ja, dat hoort bij deze sport. En dat maakt het ook extra leuk. We zitten nog volop in het seizoen. Dus dit is een mooie tussenstop. En we gaan er proberen het beste van te maken.
1: Ja, één ding scheelt, zit ik me net te bedenken. Normaal gesproken hoor je altijd atleten. En terecht overigens dat ze wel de wereld rondreizen. Maar nooit veel meer zien dan het hotel en de sporthal. Dan scheelt het dat je met deze sport natuurlijk wel gewoon bij de toeristische trekpleisters zit.
0: Nee, dat klopt inderdaad. En wij vinden het wel ook belangrijk als we ergens naartoe gaan, dat je ook probeert te genieten van de ervaring. Dat je wat leuks probeert te gaan doen of iets te gaan bekijken. En het helpt inderdaad als je op toeristische trekpleisters op zo'n mooi plein als in Antwerpen gaat spelen. Want dan hoef je, als je dan een beetje rondkijkt en dat in je opneemt, dan maakt dat het extra mooi.
1: Precies, Aaron Royer, bondscoach van onze Team NL 3x3 basketbalmannen. Dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes komend weekend op het EK.
0: Is goed. Heel erg bedankt, hè. Fijne dag. All Sports Radio Live. It was a slight on my honor, so he deserved it. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden. En dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar blijft met een percentage van 31% vrouw. Verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag. In hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En en Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei, prachtige uitspraak, you can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%, ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken en op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel het tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Sam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken van hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Dus op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: Nou, en met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat we absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen. Bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.

0: Ja, inderdaad. Ik heb een mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven. En nou, ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook, nou ja, kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van, nou, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk, waar nou ja, natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over, maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk een rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, de weken ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie, dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn banen van maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is, is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om. Moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam,
0: Ja,
1: alles rondom
0: dit is.
1: Oranje onder 9,

0: of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
0: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is, is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool. Je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijke resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet? Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar ja, het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jaco. Maar jij zei het zelf wel, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City, dat was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijste.
1: Ja, want dan ga je vanuit dat je hoog staat.
2: Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard. Want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje er tussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat een aanvliegroute van LaGuardia geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke zwembad.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Doen. Gokje.
3: 5.000.
4: Ik denk 11 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sporten Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet? Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: een hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels

0: rechten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is het, maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand, nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen, ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel. Ja. Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20, bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
1: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tijana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
0: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
2: Ja, want dan ga je vanuit dat je het hoogst
1: houden. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment, aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
0: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
1: Je zal er dan misschien net over
0: weten binnen te halen.
1: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
0: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
1: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
0: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan ook. Hè?
1: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
0: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
1: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
2: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia geloof
0: ja.
2: ik.
0: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
3: Ja. Dan, ze heeft elke slim wat.
1: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen. In de FIFA-klucht, ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
1: Of moet ik zeggen, de Infantino-comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise-plan. Want dat is niet vreemd in de sport, dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA

0: Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
0: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk, onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld, ook in het tennis trouwens.
2: Zeker.
1: Anna Ivanovic.
0: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
0: Dat is weer een Chinees merk voor 60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
0: Doen. Gokje.
2: 5.000.
1: Ik denk 11.000 tot 12.000.
0: Robert?
3: Ik ga denk richting de 22.500.
0: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt opgaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan, het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, dat wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
4: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
6: Mama.

0: Se salavi, baby.
1: All Sports Radio Live.
2: Wereldtitel nummer 6 en de derde MXGP-titel die zijn binnen voor motocrosser Jeffrey Herlings. In het Turkse Afyon Karahisar liet de Brabander andermaal zien waarom hij de beste is. Met het winnen van de kwalificatierace, de twee manches en dus ook de gehele Grand Prix was dit alweer de vijfde GP op rij met de perfecte score. En met de overzeese races in China en Australië nog te gaan is het nu dan de strijd om plek 2 tussen Romain Favre en Tim Geiser waar we de ogen op kunnen richten. Ik ga erover in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws. Steven, een hele goede middag.
3: Een goede middag.
2: Jeffrey Herlings, de man die, laten we eerlijk zijn, onderhand geboren is met een KTM-motor tussen zijn benen, pakt gelijk de titel in het eerste jaar van zijn overstap naar een nieuw merk met Honda.
3: Ja, dat had ik natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Eventjes wat aanpassingsproblemen. Net wat je zegt, een 17-jarig huwelijk met het Oostenrijkse merk achter de rug. Dan wordt het natuurlijk niet eenvoudig op om eventjes de overstap te maken en eventjes meteen mee te doen voor de wereldtitelstrijd. In de beginfase van het kampioenschap botste hij dan ook regelmatig op Lucas Koenen. Maar ja, het kwartje is deze keer de andere kant opgevallen in het voordeel van Herlings. En ja, de zesde wereldtitel is binnen. De derde MXGP-titel is binnen. En voortreffelijk gedaan. Meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen. Bijzondere opdracht die hij heeft volbracht. En zo vroeg in het seizoen al.
2: Ja, want nog twee Grand Prix te gaan is redelijk aan de vroege kant. Maar ja, we weten ook, er was al het hele seizoen een keiharde strijd gaande met die jonge Belg, Lucas Koenen. Nou ja, die raakte dan zwaar geblesseerd. Is eigenlijk wel klaar voor de rest van het seizoen. Nu weet ik dat een wat als vraag altijd een beetje nutteloos is. Want het is niet gebeurd. Dus je kunt er weinig over loslaten, maar... In hoeverre had jij de titel ook naar Jeffrey Herlings zien gaan op het moment dat Lucas Koenen niet zwaar geblesseerd was geraakt?
3: Ja, een hele moeilijke vraag. Wat als? En motorsport is niet de perfecte combinatie. In motocross al helemaal niet. Heel veel mensen zeggen van ja, als Koenen niet geblesseerd was geweest, dan had hij nooit gehaald. Nou, als ik één ding in al die jaren heb geleerd, is het nooit te moeten zeggen tegen Jeffrey Herlings. Dat gaat je nooit lukken. Ja, dat is hetzelfde als een stier een rode vlag voorhouden. Dan vraag je zelf om problemen. Dus ja, ik durf niet te zeggen, die nul scores door de machineproblemen in Letland en Duitsland, ja, die hebben hem op achterstand gezet. In het verleden heeft Herlings ook 3 titels verloren, nagenoeg zekere titels, want ja, ook dan kun je zeggen als, die heeft hij niet gewonnen door blessures. Nu wint hij hem door blessures. Nee, ik denk het niet, want we zaten nog halverwege het seizoen, tijdens die Grand Prix van Engeland, toen het misging met Lucas Koenen. Herlings is toen echt in bloedvorm gekomen, is eigenlijk niet meer klopbaar geweest. En ja, we kunnen het nooit zeggen, maar had Lucas Koenen van die vorm deze Jeffrey Herlings kunnen kloppen? Ja, een vraag waar we nooit een antwoord op zullen krijgen.
2: Wat is er ineens gaan klikken bij Jeffrey Herlings vanaf eigenlijk die Britse Grand Prix? Want hij won toen ook bij de manches. Hij werd toen vierde in de kwalificatierace. Daarna eigenlijk Tsjechië, Lommel, Zweden, Nederland en nu Turkije. Alles de perfecte score. Wat maakte dat het ineens dan in die tweede helft van het seizoen helemaal lijkt te klikken tussen die Honda en Jeffrey Herlings?
3: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Maar ja, opeens vallen de puzzelstukjes bij elkaar. Natuurlijk is die titelstrijd die strijd met Koenen is in één keer helemaal anders. Koenen stond nog aan de leiding, stond ruim aan de leiding voor die Britse Grand Prix. Ja, dat gaf natuurlijk Herlings weer wat hoop om de aansluiting te vinden. Hij moest direct grote stappen zetten, want toen wisten we niet hoe lang de blessure van Koenen ging duren. En hij is daarna eigenlijk onklopbaar geweest. Het enige wat hij nog meegemaakt heeft is de kwalificatiecrash op zaterdagmiddag na de botsing met Romain Favre. En sindsdien is hij eigenlijk door niemand meer geklopt. En het is een combinatie. Hij is natuurlijk op en top fit. Heeft een redelijk beperkte voorbereiding gehad door die overstap van KTM naar Honda. Echt pas op 1 januari mocht hij met de Honda gaan trainen en gaan testen. Ze hebben natuurlijk daar wat achterstand opgelopen. Maar goed, die is inmiddels ruimschoots weggewerkt.
2: Nou, dan spoelen we vooruit wat dat betreft naar Turkije, naar het afgelopen weekend. Wat ik zo frappant vond, was dat Jeffrey Herlings, die nou ja, toch menig record op zijn naam heeft staan, ook niet geheel onbekend is met het winnen van races, van wereldkampioenschappen, aangaf na afloop dat hij ontzettend slecht had geslapen, maar 3 uurtjes, omdat hij zo zenuwachtig was. Dat had ik niet verwacht.
3: Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, ja, moet hij nou op 32-jarige leeftijd nog zenuwachtig zijn? Heeft alles toch al meegemaakt? Heeft overal alles gewonnen? Motocross of Nations gewonnen? Amerikaanse motocrosswedstrijd die hij toen heeft gereden gewonnen? Wereldtitels, 5 op zak. 122, 123 Grand Prix overwinningen, manche overwinningen. De man in vorm. En ja, zelfs hij blijkt gelukkig toch menselijk te zijn en zenuwachtig te zijn voor het winnen van de volgende titel. Nou, het was absoluut niet te zien aan zijn rijden. Al moet ik eerlijk zeggen dat teamcollega Tom Fiala toch wel behoorlijk wat vroeg van zijn Honda-collega. Dat zorgde nog voor wat spanningen. Maar ja, de zege is binnen, de titel is binnen. Ja, ik hou mijn hart nu al vast voor de wedstrijden in China en Australië.
2: Ja, want de druk is er dan nu echt helemaal af, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, ik zou bijna zeggen, nu kan hij echt los. Toch? Want hij hoeft zich niet meer terughoudend op te stellen voor het binnenhalen van de titel. Die druk is helemaal van de ketel. Er zal nog een klein feestje volgen. Jeffrey Kende zal hij niet in de lampen hangen. Maar ja, ik ga ervan uit dat hij China en Australië ook helemaal naar zijn hand gaat zetten. Want hij wil meer, meer en meer. Ja, en dat is denk ik het karakter van een topsporter.
2: Ja, dus de strijd om de wereldtitel is dan nu voorbij. Wel hebben we natuurlijk nog een hele spannende strijd om plek 2. Ook niet tussen de 2 minste rijders. Natuurlijk ook 2 mannen die weten hoe het is om wereldtitels te winnen. Romain Fevre en Tim Geiser. Als ik puur kijk naar die 2 en hoe ze nou ja, op dit moment bezig zijn. En hoe ze ook in Turkije lieten zien met elkaar te kunnen strijden. Wat verwacht je tussen die strijd?
3: Het enige probleempje daar is nog die 40 punten verschil, 30 punten verschil. Ja, ze ontlopen elkaar weinig. Het deelnemersveld in de laatste 2 wedstrijden wordt wat kleiner. Waardoor het ook moeilijker wordt om echt punten te verliezen of echt punten goed te maken. Ja, ik denk dat Romain Fevre voor het zilver zal gaan. En Geiser genoegen zal nemen met brons. En dat is toch niet zo slecht in zijn eerste seizoen op Yamaha. Maar goed, Herlings doet het anders in zijn eerste seizoen op de Honda.
2: Ja, laten we dan toch ook even naar de Nederlanders kijken naast Jeffrey Herlings. Want die hebben we dan nu wel besproken. Hoe gaat het met de Nederlanders eigenlijk?
3: Moeilijk. Afgelopen maandag, net de laatste training voor het afreizen naar Turkije, is Kai de Wolf onderuit gegaan tijdens een training op het circuit van Genk. Heeft daarbij een handblessure opgelopen. Dat was eigenlijk de druppel die hem heeft doen besluiten om het seizoen een halt toe te roepen. Moet geopereerd worden aan die handblessure. Moet een operatie ondergaan voor een eerder dit seizoen opgelopen enkelblessure. In eerste instantie zou die enkel ingreep worden uitgesteld naar de week na de Motocross of Nations. Omdat hij natuurlijk hard nodig is voor het Nederlandse team tijdens die landenwedstrijd begin oktober in Frankrijk. Maar het mag helaas niet zo zijn en zijn seizoen is voorbij. En ja, hij mist alles bij elkaar. 7 Grand Prix, dat is eigenlijk te veel om echt mee te kunnen spelen voor de prijzen. Aan de andere kant, een aantal podiumplaatsen heeft er absoluut in Arnhem laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn om mee te doen in de titelstrijd. En ja, dan kijk ik vast een beetje naar 2027. Gaan we een Nederlandse strijd krijgen tussen Herlings en de Wolf voor de wereldtitel? Ja, op dit moment zeg ik een nee, maar ja. De Wolf is een voormalige MX2 wereldkampioen. Heeft het al laten zien dat hij absoluut de strijd aan durft te gaan met Herlings. Dus ja, een seizoen is lang, dat weten we allemaal. Maar ja, het is een beetje jammer dat op deze manier een einde komt aan het eerste MXGP seizoen van de man uit Eersel.
2: Ja, maar als we kijken naar hoe hij zich bijvoorbeeld presenteerde in Arnhem. Die strijd die hij had met Jeffrey Herlings. Dan mogen we toch wel hopelijk mooie dingen verwachten in de toekomst.
3: Ja, absoluut. Ik zie hem absoluut ook als een titelkandidaat. Zeker nu hij de overeenkomst met zijn werkgever heeft verlengd. Voor minimaal 2 seizoenen en naar verluidt zelfs 3 seizoenen. Natuurlijk wordt er aan zo'n jongen getrokken door de Amerikaanse teams. Die behoorlijk wat budget hebben voor het Amerikaanse Supercross en Motocross kampioenschap. Maar hij blijft gelukkig in Europa. En is ja binnen een mum van tijd denk ik ook absoluut een kans hebben om de wereldtitelstrijd te gaan voeren. Ja, nu is de volgende vraag. Hoe lang blijft Herlings dit nog doen? Heeft een contract tot en met 27. Maar ik heb ook al begrepen in de wandelgangen dat er al wordt gesproken met Honda over eventueel 28 en 29. Ja, dan kunnen we misschien wel 1 of 3 genieten van de strijd tussen Herlings en de Wolf.
2: Ja, wie weet dat hij op die manier zijn opvolging wel helemaal kan klaarstomen. Toch even terugkomend op die Motocross of Nations. Is natuurlijk begin oktober in Ernée in Frankrijk. Kai de Wolf dus exit. Misschien een belangrijke vraag, maar wie gaat zijn plek dan invullen?
3: Ja, dat is echt een hele goede vraag, want ik durf het 1, 2, 3 niet te zeggen. Oorspronkelijk was het team samengesteld door de KNNV Herlings, de Wolf. Daar is geen twijfel over mogelijk. En Roan van der Moosdijk is daaraan toegevoegd in de MX2-klasse. Je moet weten, de Motocross of Nations heb je in principe 3 klasses. De MXGP, de 450 motoren, de MX2 en de open klasse. Nou, de 450 zou dan Koldenhof gaan rijden. De open klasse, sorry, Koldenhof komt daarbij. De Wolf zou die gaan rijden. De andere zwaarste klasse, de open klasse, zou Herlings gaan doen. En dan zou Van der Moosdijk op een 250 machine gaan rijden. Maar ja, nu valt door die blessure van de Wolf valt hij weg. Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar Koldenhof neerzetten? Gaan ze daar Vlaanderen misschien nog wel neerzetten? Of pakken ze Roan van der Moosdijk van die 250 machine af op een 450 waar hij normaal mee rijdt in het Duitse kampioenschap en zetten daar bijvoorbeeld Kai Karsenmakers neer of Koldenhof op een 250. Ja, er zijn nog zoveel puzzelstukjes die op de plaats moeten worden gelegd en ik heb wat mensen gesproken, maar ze doen allemaal dusdanig geheimzinnig dat ik eigenlijk nog geen idee heb op hoe ze het allemaal gaan opvangen. En ja, het team wordt er natuurlijk helaas niet sterker van, maar met het trio wat ik denk dat de beste opstelling zou zijn geweest, Herlings, de Wolf en een MX2 machine voor Koldenhof, had je absoluut mee kunnen doen voor de zegen. Ja, zal nu iets moeilijker worden, denk ik. Ik denk dat je heel blij moet zijn met de podiumplaats.
2: Nou, ik had ergens gelezen / gehoord dat Koldenhof niet eens zo heel onwelwillend tegenover het idee om op een 250 machine te gaan zitten staat eigenlijk.
3: Nee, ik denk dat hij ook nog een beetje lichter is dan Van der Moosdijk. Wat natuurlijk ook een voordeel is in de MX2-klasse. Heeft in Arnhem laten zien absoluut nog de race-snelheid en de gedrevenheid te bezitten. Hij is tegenwoordig actief in Brazilië. Dus ik had hem erg graag in actie gezien in Ernée. Ja, en nu komt de volgende vraag. Hij is in eerste instantie gepasseerd door Team NL. Heeft hij nu nog wel interesse om überhaupt mee te gaan als tweede of misschien wel derde keuze?
2: Nou ja, dat is allemaal voor 4 oktober. Eerst natuurlijk nog China en Australië op respectievelijk 13 en 20 september. Dus dat is de aankomende 2 weekenden alweer. We gaan dus in rap tempo met wat jetlags door, begrijp ik. Wat kunnen we verwachten van die laatste 2?
3: Nou, de titelstrijd zit er dus op. Herlings heeft de buit binnen. Dan gaan we ons richten op de strijd inderdaad tussen Favre en Geyser. Dat is een behoorlijke kloof. Maar degene die eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt, waar ik al de laatste weken de meeste indruk heeft gemaakt, is rookie Tom Vial. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij nog kan doen. En kan hij misschien nog wel Geyser van die derde plaats verdringen. De puntenachterstand is niet heel erg groot. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij die 15 punten achterstand op de derde plaats goed weet te maken. En daardoor misschien wel 2 Honda's in de top 3 weet te zetten. Van de Nederlandse kant, ja, de Wolf zijn seizoen is voorbij. Vlaanderen heeft het knap lastig met de Ducati. En de andere Nederlanders komen dit seizoen niet meer in actie. Dus voor de MXGP zullen de pijlen zijn gericht op Herlings en Vlaanderen. In de MX2-klasse hebben we gelukkig altijd nog Kai Karsmakers. Die de afgelopen keer in Tsjechië een prachtige 5e plaats wist te scoren tijdens de tweede manche. Die kan nog in de top 10 gaan eindigen in de MX2-klasse. Ja, en de MX2-klasse heeft natuurlijk wel een flinke klap gekregen door de zware crash, opnieuw een zware crash van Sascha Koenen. Waardoor de wereldtitel lijkt te gaan naar Triumph met Guillaume Fares, die 50 punten voorsprong heeft, nu op zijn teamgenoot Camden McLellan.
2: Nou, we gaan het allemaal meemaken de komende 2 weken. Dus nog in Turkije, of in Turkije, in China en in Australië. In Turkije zijn we natuurlijk net geweest. We hebben in ieder geval Jeffrey Herlings als wereldkampioen. Dus dat is voor ons Nederlanders natuurlijk altijd mooi nieuws. Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management. Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Dankjewel voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
3: Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
1: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55 categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea. Dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we recordhouder voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we world record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en nou ja, dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen en het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen, maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij, maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen, maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut, want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Dat is zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin, dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had het duwtje gedaan en dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop 1 meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker, indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte, dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoog waarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Wauw, dat is echt vet. Maar ik zou

0: Inderdaad.
1: Maar ja, het is dan weer wat minder voor de Air Miles. Maar wat is sowieso, dat is, ja, het zijn breedte sporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen, maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden? Want ga er maar aan staan om al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, de Florida komt er ook weer aan.
0: Ja, klopt. Alles is op eigen kost, uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
0: Absoluut, absoluut. Ik nog steeds verliefd op atletiek. Het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff bril op, maar goed. Voor mij is het de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
1: En naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, twee wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
0: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg en combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen, Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Hoor. Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf al, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus
1: ja,
4: dan is 40 toch ook prima. Dan, ja. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. De Manchester City, zo was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met één gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijste.
1: Ja, want dan ga je vanuit deze hoogstal.
2: Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de drie rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar derde ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan coke, hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje er tussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger, ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai en
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: Ik.
4: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanov.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
2: Doen. Gokje.
4: 5.000. Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oolala, what you been romance.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd met Ajax-PSV al vroeg in het seizoen de eerste onderlinge ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top 3 gespeeld. Het duel in de Vriendenloterij Eredivisie was er eentje die de gemoederen nog lang bezig zou houden. Niet alleen overigens vanwege, laten we eerlijk zijn, het geweldige aanvallende en open karakter van deze wedstrijd, maar toch vooral door die vrij harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die de rest van de maand uitgeschakeld zal zijn. Ik ga erover in gesprek met iemand die niet alleen de wedstrijd heeft gezien, het voetbalwereldje van dichtbij bekijkt, maar ook iemand die binnenkort met het Allsports Radio Sportcafé het land in gaat trekken. Namelijk Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Hey, bonjour.
1: Bonjour.
2: Maar even in de muziekkeuze te blijven. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan met Sportcafé zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij allerlei verenigingen langs. En dan laten we de club-iconen aan het woord. Dat is prachtig. Ik dacht trouwens heel even dat je naartoe ging dat ik ook nog wel van de harde charges was. Maar dat kan jij niet weten meer op jouw leeftijd, denk ik.
1: Nee, dat is wel weer zo. Maar ik heb verhalen gehoord, Robert, dat je er wel van was in ieder geval.
2: Ja, weet je, dat soort duelletjes die nu met onder andere Van Bommel en Bouwman was, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik ben opgegroeid, op mijn 21ste speelde ik in Schotland in de Premier League. Ja, daar ging je niet met open vizier erin, zeg maar. Dan was het ellebogen hoog, tandjes naar binnen en hopen dat je het zou redden.
1: Ja, want nu hebben we gezien die charge van Bommel op Bouwman, die was vrij pittig. Heb je die dan van dichtbij zelf ook nog wel meegemaakt in Schotland?
2: Ja, weet je, dat soort duels komen natuurlijk regelmatig voor. En dat moet ik Peter Bos ook nageven. Dat hij zei ook, ja, dit is wel voetbal. Er komt een 50-50 bal. Dan ga je allebei naartoe. Van Bommel schat in dat hij hem al niet meer kan winnen en draait zijn lichaam erin. Ik vond dat Bouwman, ik vond het overigens een te harde overtreding, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vond dat Bouwman er ook vrij naïef naartoe liep. Met helemaal open. Ja, dat zal hij in ieder geval nooit meer doen in zijn carrière, hoop ik voor hem.
1: Nou, dat denk ik ook niet, getuige het feit dat hij hier met een gekneusde long en borstbeen vanaf gekomen is.
2: Ja, dat was, het was inderdaad een pittige. Je zag het eigenlijk al op het moment dat hij naar de grond ging natuurlijk, dat hij echt heel hard geraakt was. In eerste instantie, je had eigenlijk al redelijk snel door dat het niet per se een hoofdwond was of een hoofdblessure. Maar dat het veel meer in zijn borst zat, zo liep hij ook van het veld af. Maar ja, niet een te zware charge van Bommel zoals hij erin ging. Maar ik ben ook van mening niet meer dan dat. Iedereen schreeuwt nu om rode kaarten. Achteraf gezien had de VAR dan natuurlijk in moeten grijpen. Zeker als de scheidsrechtersbaas achteraf nog gaat roepen van ja, het had misschien wel een rode kaart moeten zijn. Dan laat hij allebei zijn scheidsrechters laat hij vallen. Maar vooral de VAR, denk ik, in dit geval. Dus, het is wat het is. En het is jammer, want het neemt een hoop weg van de fantastische wedstrijd die onder andere ook Van Bommel speelde.
1: Ja, voordat we het daar nog over gaan hebben, wel eerst even kort. Het laatste nieuws is dat de aanklager betaald voetbal ook geen vooronderzoek gaat doen. Dus ja, Van Bommel hoeft in principe dus ook niet te vrezen voor een schorsing.
2: Nee, en ik hoop ook oprecht dat we wegblijven van het achteraf jureren van tackles. Want dan blijf je aan de gang en dan kan je ook iedere strafschop dadelijk naar de rechtbank toe. En het is beoordeeld tijdens de wedstrijd. Het is een gele kaart bevonden, ook door de VAR. Ja, dan vind ik niet dat je daarna nog moet gaan zoeken naar extra maatregelen. Dat vind ik wel wat anders op het moment dat je ellebogen uitdeelt of mensen slaat of natrapt. Of zoals we allemaal weten in de finale met Argentinië natuurlijk spelers die zwaar over de grens gaan met vechtpartijen. Ja, dat was in dit geval was daar natuurlijk geen,

0: geen partij voor welke top 3, 4 of 5 club dan ook. Maar ik zie wel bij Ajax de dingen die ik terug wil zien als voetballiefhebber. Individuele acties, het inspelen van de spits, er omheen bewegen op snelheid. Door de as proberen te spelen. Als dat niet lukt met diagonale passes. Ja, ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber. En PSV was al goed. Die heb ik vorige week ook al uitstekend zien spelen. Dus ja, het voldeed aan alle verwachtingen die je van zo'n wedstrijd hebt.
1: Ja, je hebt het over het spel van Ajax. Dat dus goed, de goede kant op gaat. Ze hebben natuurlijk qua transfers ontzettend goed ingekocht. Hè. Ik denk dat toch veel mensen daardoor Ajax heel hoog op het lijstje hebben staan. Als het gaat om de titelstrijd. En wie kan je daarin het meest bekoren? Is dat dan bijvoorbeeld toch zo'n Tolu die zich ontpopt als een echte spits?
0: Nou ja, dat was die al trouwens hoor.
1: Maar ik bedoel, we hebben vaker spitsen bij Ajax op posities gestaan die weinig met scoren van doen hadden.
0: Nou ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje oneigenlijke Ajax-spits met zijn fysiek. Meestal heb je toch wat spelers die daar bewegelijker zijn. En die hebben ze nu nog natuurlijk met Dolberg onder andere. Dit is een brok spier die daar staat. Moeilijk te bespelen. Trouwens ook een leuke vrolijke roos als die voor de camera verschijnt. Maar het is een echte kapstok. En ik was wel weer toe aan het voetbal dat een ploeg een spits zoekt om in te spelen in zijn voeten. In plaats van een spits die alleen maar wegbeweegt. En deze is aanspeelbaar. Daar kunnen mensen op rekenen dat hij een bal vasthoudt. Hij is redelijk snel in de combinatie. Ja, dus ik vind het prettig om naar te kijken. En je zag ook dat zodra Tolu eruit ging, dat het minder werd bij Ajax. Had misschien ook wel een klein beetje met het conditionele gedeelte te maken. Dat niet iedereen nog klaar is om die 90 minuten vol tempo te spelen. Maar het werd na de wissels werd het wel minder bij Ajax.
1: Ja, maar laten we zo zeggen, het is geen verrassing dat uitgerekend hij, in dit geval de enige Ajax-treffer maakte?
0: Nee, daar sta je natuurlijk voor als spits. Een Ajax-spits moet ook goals maken, dat geldt voor iedere club overigens. Maar dat is niet een verrassing. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij anderen juist beter laat spelen ook. En normaal gesproken is Klaassen natuurlijk de man die in de eerste altijd binnenprikt. Maar ook hij heeft hier voordeel bij met de manier van spelen zoals hij dat doet.
1: PSV kwam overigens al heel snel in de wedstrijd op voorsprong. Hè? Al na 5 minuten. Perisic vindt het hoofd van Bommel. Die vervolgens Peppi een absoluut niet te missen kans geeft. Die schiet hij ook raak. Zo'n vroege openingstreffer. Wat doet dat dan met zo'n duel? Want je zegt al eigenlijk moet Ajax erna. En dat maakt het misschien juist zo'n open wedstrijd. En wat het dus ook uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte.
0: Ja, vooraf gezien had ik PSV ook wat beter ingeschat dan Ajax. Maar dat heeft te maken met de voorgaande wedstrijden. Dus ik was niet per se verrast dat PSV goed uit de startblokken kwam. Overigens een goede goal. Ook weer een goed klaargelegd van Bommel. Slim gedaan uit de lucht. En hij... daarna krijg je een wedstrijd waarin Ajax in de achtervolging moet. En dat bracht wel wat schoen aan het geheel. Dat Ajax moest. Want je bent natuurlijk ook bang dat op het moment dat PSV dan die eerste goal maakt. En dat ze daarna naar 2-0 counter in die wedstrijd gedaan is. Want je wil in de arena, wil je ook als Ajax zijn er niet te volledig afgaan tegen PSV. Maar dat was totaal niet aan de orde. En dat uiteindelijk dan PSV toch wint. Ja, vond ik ook wel weer niet onterecht. Omdat dat PSV heeft dan wel die slimmigheid en die sluwigheid om een wedstrijd uit te spelen. Want bij PSV, onder andere Fernandes, wat ik een geweldige speler vind op het middenveld. Ja, die werd eigenlijk uit de wedstrijd gespeeld.
1: Jij bent voetbaltrainer Robert, dus jij weet als geen ander hoe het is. Maar hoe vervelend is het nou om vlak voor rust een goal tegen te krijgen? Want in blessuretijd scoort uiteindelijk Geertruida. Die is uiteindelijk wel expert in het maken van belangrijke goals in de arena. Maar hoe vervelend is dat voor jou als trainer als je echt vlak voor rust de 1-2 in dit geval tegenkrijgt?
0: Ja, dat klinkt heel raar, want je zou als coach zou je niet per se afhankelijk moeten zijn van je tactiek van scoreverloop in een wedstrijd. Maar het heeft een enorme impact voor je hoe je de rust ingaat. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat je maakt je plan. Je bent een minuut of 10 voor de rust. Ben je al aan het kijken van oké, het staat gelijk. Wat kunnen wij nou veranderen om dat beter te gaan doen? Daar

0: ben je over wissels aan het nadenken. Dan ben je over balans in de wedstrijd aan het nadenken. Ja, en in dit geval, dan krijg je in één keer wel die goal tegen. Dan verandert dat hele scenario. De scenario's heb je al in je hoofd over gezorgd. Dan bespreek je natuurlijk al voor de wedstrijd van, joh, wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. En dan neem je het wedstrijdverloop in mee. Ja, de eerste minuten in de kleedkamer zijn dan ook anders. De spelers komen anders binnen. Er worden altijd nog wel wat verwijten gemaakt, links en rechts. Van, joh, had jij die vent niet moeten pakken, ja of nee? Dus je rol als coach is onmiddellijk een andere dan dat je met een gelijkspel de kleedkamer ingaat met zo'n goal vlak voor rust. Ja, dat is wel de mooie dynamiek. Ik begin erover te praten, ik word direct enthousiast. Ik heb vaak achter gestaan ook, dat merk je.
1: Ervaringsdeskundige. Ja. Maar ja, dan moet je dus het omzetten. Nou, je merkt in de tweede helft, het houdt in eerste instantie natuurlijk wel dat leuke karakter. Al zijn er minder echt grote kansen in de wedstrijd. Maar ja, dan een kwartier voor tijd. De beuk. Dat verandert ook wel wat aan de wedstrijd.
0: De beuk. Ik vind het wel mooi als we dat in de geschiedenisboeken gewoon erin houden. Dat de beuk was. Nou ja, het opstandje komt natuurlijk daarna. Dan is iedereen eens over de rode. Nogmaals, ik vond Peter Bos daar wel een beetje gelijk in hebben. Dit hoort ook wel bij voetbal. Of dat nou een hele harde tackle is, of het is zoiets. Het gebeurt regelmatig op de velden natuurlijk. Maar ik denk dat de omslag van de wedstrijd voornamelijk te maken had met de wissels van Ajax. Dat die niet dat aanvallende konden brengen wat ze onder andere met Tolo hadden. En Amrabat vond ik bijvoorbeeld nog wel goed invallen. Maar ja, die heeft een wat minder aanvallende rol. Die houdt de controle, die pakt ballen af. Die zorgt met zijn passing dat Ajax sneller naar voren kan. Maar hij heeft natuurlijk weinig impact in het laatste gedeelte van het veld ten opzichte van PSV. Ja, daarna maakte PSV, want die hebben echt een hele goede bank. Daar komen dan allemaal spelers op die een wedstrijd kunnen beslissen. En uiteindelijk gebeurt dat dan ook. Met die naam die ik niet uit kan spreken.
1: Ja, Bajrak Tarevic.
0: Ja, jij kan het wel. Ja, dat vind ik knap. Bajrak Tarevic die komt erin en die beslist dan die wedstrijd. Ja, weet je, dat is ook wel de kracht van PSV dit jaar.
1: Ja, en dan wint PSV dus met 3-1 uit bij Ajax. Sowieso als je kijkt naar de afgelopen jaren. Misschien wel een bijzonder resultaat. Hè? Want PSV heeft het traditioneel heel erg lastig in de arena. Wat zegt dit zo vroeg in het seizoen al over de onderlinge verhoudingen tussen de twee ploegen?
0: Dat Ajax dichterbij is dan wij misschien allemaal wel gedacht hadden. We hadden allemaal van tevoren een beetje, en dan praat ik over de analisten en de specialisten op alle radio-tv-zenders. We hadden allemaal ingeschat dat PSV de beste ploeg was, de te kloppen ploeg. En dat Ajax toch nog wel een tijdje nodig zou hebben. Maar ja, misschien is dat wel bewezen, waarbij Ajax echt wel beter voor de dag kwam dan we allemaal van tevoren in hadden geschat.
1: Nou, nu is het zo dat de KNVB over het algemeen toppers en klassiekers relatief opspaart tot ongeveer halverwege het seizoen. Nu werd deze al in speelronde 5 gespeeld. Is dat eigenlijk ook wel eens een keer lekker om zo'n grote wedstrijd al vroeg in het seizoen te hebben?
0: Ja, ik vond het overigens in de hele Vriendenloterij Eredivisie allemaal leuke wedstrijden die gepland waren. Dus dat is ook wel eens een keer mooi om te, weet je, af en toe heb je zo'n speelronde waar al die clubs kloppen, hè? Feyenoord tegen NEC, Twente heeft een pittige tegenstander. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat wij als Nederlandse clubs ook een beetje af moeten van het paniek aankopen en de paniek verkopen in de laatste week van de transferwindow. En dat je toch moet proberen om je selectie op peil te hebben. Nou, dat heeft PSV denk ik beter gedaan dan Ajax in dit geval, want die hebben natuurlijk nog wel veel beweging gehad. En laat staan Feyenoord, want daar was het natuurlijk gewoon nog paniek de laatste dagen. En dat ging dan voornamelijk om de verkopende spelers met Hartz Moussa, Boeda die nog wegging. En waar verder geen vervangingen voor gekomen zijn.
1: Nee, uiteindelijk dan wel 3-1 gewonnen bij NEC. Zonder overigens ook nog Hartz Moussa, want die was te laat door alle perikelen, die is achtergebleven. Maar je zegt al, het was sowieso een fantastisch weekend. Wat te denken van ja, Ronald Koeman junior natuurlijk met twee penalties.
0: Mooi, hè? Ja. Ja, ik vind dat een mooie gozer. hoe relaxed hij in het leven staat. We dachten even allemaal dat hij voor het grote geld zou gaan in een andere competitie. Maar goed, dat ging toch niet door. Ja, maar ik denk dat het uniek is. Ik heb het niet opgezocht nog, ga ik straks even doen. Maar volgens mij is het uniek dat een keeper 2 goals maakt in 1 wedstrijd.
1: Ja, dat is dus in de Eredivisie nog nooit gebeurd.
0: Nee, en dat is misschien ook niet zo heel raar. Ik vond het wel mooi, mijn vrouw zei dat. Dat is een oud hockeyster van Den Bosch en die heeft op hoog niveau gespeeld. Die zei, ja, waarom eigenlijk niet? Als je nou echt zo'n specialist hebt, die strafschop schiet je er wel in als je een goede trap hebt. Dus zet hem gewoon neer. Het is verrassend eigenlijk, want keepers hebben over het algemeen in ieder geval een harde trap. Want die doen niet anders dan dat ding van die 5 meter afrossen naar ver over de middenlijn. Dus je zou denken dat er meer keepers moeten zijn. Maar Ronald Koeman junior heeft echt een goede trap. Ik heb 1,5 seizoen geleden nog gecoacht tegen hem. En ja, als je druk wil zetten op hem, dan is hij nooit in paniek. Hij legt de bal net zo makkelijk op 20 meter als op 40 meter neer. Dus ja, dat is een genot om naar te kijken. Maar mooi dat je in de laatste seconde van de wedstrijd dan ook die rust hebt om die strafschoppen te nemen. En dat gaat wel de wereld over, denk ik.
1: Ik heb heel veel koppen in heel veel verschillende talen voorbij zien komen over Ronald Koeman junior. Het is internationaal bijna groter nieuws dan de topper tussen Ajax en PSV.
0: Ja, ik zei al tegen Hillen, ik was natuurlijk ik was in Londen. Ben ik ook bij een wedstrijd geweest van Fulham, waar ik overigens Quinten Timber heb zien spelen. En Bessie, oud jongens uit de Eredivisie. Maar die, daar waren ze niet zo bezig met die wedstrijd hoor, geloof ik. In Londen zelf.
1: Nee, precies. Laten we nog even kort vooruitspoelen naar zaterdag 19 september. Dan ga jij dus het land in. Je gaat naar AC Nieuwland toe. Ik ben wel benieuwd. Ben je er al een beetje klaar voor eigenlijk?
0: Ja, zeker. Je hoort, ik doe heel de dag stemoefeningen. Om toch een beetje in de buurt van jou te komen als presentator. Heel leuk initiatief om bij de verenigingen te komen. Om de mensen die van, zoals ze het in Engels noemen, grassroots clubs, amateurverenigingen, om over hun passie te praten. En hele families die opgroeien, kinderen die opgroeien op die verenigingen. De mooie verhalen. Ja, ik weet je, het gaat niet alleen maar om winnen en verliezen. Dat hoort er ook bij een club. Maar het gaat vooral om over die familiaire banden, de vriendschappen die je opbouwt bij verenigingen. En daar mogen mensen over komen vertellen. En dan ga ik ze lekker op doorvragen. Beetje muziek erbij. Er mag gedanst worden. Er mag geklapt en gezongen worden. Dus ja, ik denk dat we daar goed aan doen met z'n allen. Om bij die verenigingen langs te gaan.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat heel erg leuk worden, denk ik. Aankomende zaterdag 19 september. Dus tussen 12 en 2. Vanuit de kantine van ASC Nieuwland in Amersfoort.
0: Mario van den Ende is er ook bij trouwens.
1: Kijk, ja, nou, dan wordt dat helemaal leuk natuurlijk. Dat zijn wel twee koffieën bij elkaar natuurlijk.
0: Nou ja, die heeft prachtige verhalen. Dus die zullen we ook nog eens even aan de tand gaan voelen over deze, over de beuk. Want vanaf nu af aan gaan we het alleen nog maar de beuk noemen.
1: Nou, dat is een deal. Gaan we doen. Robert Maaskant, dan mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En zien elkaar snel.
0: Met plezier, tot snel. All Sport Radio Live.

0: Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
7: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal.
9: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
8: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.